0: This is Joe.
1: Te lo dije bien.

0: stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Het staat weer klaar, het dinsdagochtend Dream Team. Sven en Anke, allee, heb je gedroomd vannacht, Anke, of valt het nog mee?
3: Van jou of van de luisteraar? Oh, ik had een... Nee, het was een hele leuke nacht. Verder geen details, het nieuws van 6 van onze grim.
4: Goedemorgen. Trump laat alle Amerikanen rode diesel tanken. Dodelijk ongeval op de E313 en de Rode Duivels verliezen in Frankrijk. Alle Amerikanen mogen rode diesel tanken. Dat is eigenlijk hetzelfde als gewone diesel, maar je moet er geen belasting op betalen. En dus is het een pak goedkoper. Trump heeft daarover een presidentieel besluit uitgevaardigd. Normaal mogen alleen landbouwmachines en zo rode diesel tanken. Maar Trump grijpt in nu de prijzen aan de pomp erg hoog staan door de oorlog met Iran. Er zijn binnenkort ook tussentijdse verkiezingen in de VS. En de Republikeinse partij van Trump scoort niet goed in de peilingen. In Geel-Oost op de E313 is gisteravond een dodelijk ongeval gebeurd. Een vrachtwagenchauffeur stapte op de pechstrook uit om een andere chauffeur te helpen die in pannen stond. Maar net op dat moment reed een andere vrachtwagen hem aan. De man overleefde het niet. Het parket onderzoekt het ongeval nog. En in de Nations League voetbal hebben onze Rode Duivels hun vierde groepswedstrijd verloren met 4-1 in en tegen Frankrijk. De Duivels stonden een kwartier voor het einde nogthans 0-1 voor, maar de Fransen scoorden toch nog 4 keer. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
5: De eerste 10 minuten vond ik ons gewoon slecht. Niet de bal vasthouden, maar als we daar onder de eerste druk aan uit konden komen, kwamen wij goed in positie op het veld en konden we gewoon meespelen. We maken een fantastische goal. En natuurlijk word je vandaag teruggedwongen, wat vrij logisch is. Alleen je moet wel in staat zijn om daarvan te gaan winnen.
4: Nog gisteravond klopte Italië-Turkije met 3-1. Onze Duivels staan daardoor derde in de groep op 1 punt van Italië. Leider Frankrijk is zo goed als zeker van de volgende ronde. Over een goede maand worden de laatste 2 groepswedstrijden gespeeld. De mist die trekt maar traag op, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig vandaag bij maxima rond 22 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en ook regen bij 22 graden.
3: Er is geen verkeer.
2: Oh, er is geen verkeer.
3: Heb ik chance, hè. Allee, jullie ook.
2: Enfin, maar wij zijn klaar, beste vrienden, om er weer in te vliegen als de mist...

0: Zo, we zijn schoon begonnen aan deze ochtend met Anita Meijer en Why Tell Me Why. Ik wil al één ding zeggen. Dit is een heel mooi liedje, beste vrienden. Litty and ja, fantastisch. Past ook perfect bij de tijd van het jaar. Maar ik ga hem niet draaien. Dit is ook een mooi liedje. Och, dat is een mooi liedje. Une belle histoire, Michel Fugain. Mooi, en dit is ook mooi. Ook mooi, La Ballade des gens heureux. Maar nee, ik ga het niet doen, ook dit niet. Nee, het zit er niet in vandaag. Ik moet van de Fransen niks hebben vandaag. Twee keer op rij,
1: hè.
0: Vorige week, hè. Vorige week tot 11 uur wakker gebleven. Toen die Fransen hier kwamen spelen, stonden wij eigenlijk

0: maken, Olysee inbrengt. En als je Cherki en Doué inbrengt, ja, dat zijn allemaal zo goede voetballers. Het is niet eerlijk meer. En dan krijg je 4-1 op 10 minuten. Blijf ik daarvoor wakker tot 11 uur. Van die Fransen ga ik niks draaien vanochtend. Ja. Rot Fransen. Kom niet af met je vin, pain et boursin. Ik moet niet hebben vandaag.
1: Alleen jammer dat we omsingeld zijn door de kleur blauw.
0: Ik
1: Le bleu.
0: Ik
1: Le bleu
0: het.
1: Everywhere in de showstudio.
0: Ik ga van de muren scheuren. Stomme Fransen, ik ga nooit meer op vakantie naar je. Hou u.

0: klein maandje op dit moment. Toploader en Dancing in the Moonlight. En we gaan ons niet meer opjagen. Ze waren gewoon beter de Fransen, zo simpel is het. Goeie ploeg. We gaan het over voetbal even niet meer hebben. Wat is er nog voor nieuws in de wereld, Anke?
1: 62% meer meldingen van grensoverschrijdend gedrag.
0: Oeh, zeg.
1: Dan denk je echt van, hoe kan dat? Maar minister van Justitie, Zoël Demir, die nuanceert die stijging. Die zegt, ja, eigenlijk is er nu meer bekendheid voor het meldpunt van die grensoverschrijdende gedragingen. En doordat het ook heel vaak in de krant staat, doordat er heel vaak over gepraat wordt, ook in talkshows, zijn mensen gewoon mondiger geworden. En durven ze ook meer klacht indienen, ook al is het soms tegenover je baas of zo. Mensen durven nu gewoon meer.
0: Ja, maar elk geval is een geval te veel.
1: Absoluut.
0: Laat dat duidelijk zijn. Hou je het Engels thuis, zou ik zeggen. Zeg, het laatste nieuws, maar ook de andere kant even berekend wat het zou betekenen als die BTW-verandering er gaat komen. Want het is niet louter een BTW-verhoging die op tafel ligt bij de onderhandelingen van de federale regering. Bijvoorbeeld gezonde dingen, groenten, fruit, dat soort dingen zouden naar 0% BTW gaan. Dus dat zal dan een beetje een voordeel zijn in de winkelkar. Maar daar staat tegenover dat bepaalde dingen echt wel duurder zou worden. De tarieven zouden naar 9% gaan, zowel die van 6 als 12 zouden naar 9% gaan. En van 21 naar 22, op het eind van het jaar zou een gemiddeld gezin 143 euro verliezen. Maar het zou in één klap wel 7 miljard voor de begroting opbrengen. Dus ja, ik denk dat het er wel gaat van komen. Ik denk uiteindelijk, als ze het geld moeten vinden, dat die BTW-verhoging er gaat komen.
1: Wat er ook van komt, is een eerste alcoholpoort in ons land. Meer bepaald in Hasselt.
0: Het is een alcoholpoort.
1: In Scandinavië is dat al. In parkeergarages wordt dan een soort van machine gezet. En je moet eerst negatief blazen, alvorens de slagboom omhoog gaat.
0: Oei,
1: omhoog. Ja. Dus ze gaan dat nu testen, ook in België, in Hasselt, in een parkeergarage. Wordt geleid door Vias.
0: Ja.
1: En ze gaan zien of dat dan marcheert. Hè. Want ja, natuurlijk is de vraag, ja, maar dan blaast iemand die misschien geen rijbewijs heeft, of maar die wel niet gedronken heeft, die niet kan rijden. En dan, ja, zegt ze, maar ja, blijkbaar, in Scandinavië werkt het zeer goed.
0: Ja, ja.
1: En,
0: maar er zijn ook parkeerplaatsen.
1: En haalt het echt iets uit, levert het echt iets op.
0: Als er parkeerplaatsen overal in de stad, dan gaat je daar toch niet gaan staan. Als je van plan bent om te gaan drinken, dat ja, één. En je zult maar een keer naar een concert in zo'n parkeergarage staan, waar 100 man tegelijkertijd met jou samen blazen. Naar buiten willen. En iedereen moet blazen.
1: Sven,
0: hallo.
1: Voor kritiekpunten valt zeker iets te zeggen. Ja, maar toch, ze moeten iets doen. Hè. Het is de eerste alcohol.

0: was ook zo eentje voor de laatste nazomerdagen. Voor Bugas de Amor, Juan Luis Guerra. En vanaf overmorgen...
1: Nee. I don't want to hear it. Don't say it.
0: Overmorgen.
1: No.
0: Oktober all the way.
2: Wij zijn tevreden over uw werk.
3: Maar?
2: Nee, geen maar.
3: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
6: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
7: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
6: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
7: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
6: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
7: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
9: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
8: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
10: Oh nee!
9: Oei, wat is er?
10: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
9: Oei.
10: Ja, wat nu?
9: Ik bel direct de makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
11: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: GIX merkt je op.
13: Mode voor haar,
12: voor hem
14: en voor ons.
12: Bij GIX vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de Open Deurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
14: Bij GIX.
12: GIX, mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op GIX.be.
14: Dat is GIX.be, want...
12: GIX merkt je op. Proximus presenteert.
15: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
16: Ja.
15: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
16: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
15: Nee, dat is louche.
12: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
17: Oei.
10: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
17: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
10: Ja, en hoe ver door liever?
17: Ver genoeg, maar niet te ver.
10: Ah ja, voor de kinderen.
17: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
18: Dat is Imo!
17: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
9: Hey, die van ons die lust hem al als hij bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
17: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
19: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 3 dagen. Join the Feel Good Club.
6: Ramen, deuren, veranda's?
14: Reinaars Aluminium.
7: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Een zalige plaat uit 1979 van Chipswick and I Want You to Want Me, de live versie. Beste vrienden, dat is zo'n plaatje dat je echt ook kan horen op onze digitale zender Joe Gold. Dat is een zender met muziek uit de jaren 60, 70, 80 en meer. Echt al die golden oldies krijg je daar te horen. En ze gaan daar iets leuk doen bij de collega's van Joe Gold. Vanaf volgende week, maandag 12 oktober, kan je bij onze Joe Gold zender namelijk goudstaven winnen. Gold, goudstaven. En we doen dat met gouden artiesten uit de Golden Years. Wat gaat er gebeuren? Als je luistert naar de zender en je hoort twee topartiesten na elkaar en je hoort die vervolgens in een heel erg bekend duet terug, dat is de gouden tip. Dan moet je jezelf aanmelden, want dan kan je een goudstaaf winnen ter waarde van €2.500 van de Europese goudstandaard. Dus ja, €2.500 goudstaaf kan je dan winnen. Ik zal eens een voorbeeld geven. Je hoort eerst, ik zeg maar iets, Dolly Parton. Je hoort daarna Kenny Rogers en daarna hoor je plotseling
1: Islands in the Stream.
0: Voilà. Oh, dan denk je, nu moet ik even iets laten horen, want ik kan mijn goudstaaf vinden. Of je hebt eerst David Bowie en daarna heb je Tina Turner. Die hebben ook een prachtig duet samen gemaakt. Dan denk je, die gouden staaf is voor ons.
2: David Bowie en Mick Jagger.
0: Ook bijvoorbeeld. In the Street.
1: Maar dat was het niet toch? Nee? Tina Turner.
0: Ja, nee, die twee ook, hè?
2: We hebben ook een liedje gemaakt.
0: Dancing in the Street.
1: Ah ja, maar je zei daarna dingen.
0: Tonight, zei jij. Jongens, als je de quiz gaat spelen.
2: We zijn al meespelen.
1: Wij kunnen toch niet winnen, Sander. Maar doe niet mee met die stomme goudstaaf.
0: Vanaf volgende week maandag 12 oktober, elke dag bij Joe Gold. Ja, veel succes gewenst.
1: Zeg, en nog een tip van mij. Om 6:30 thuiskomen na een lange werkdag. Wat doe je dan? Scrollen in de zetel natuurlijk. Maar ik weet nu hoe je jezelf uit...

0: daar gaan we het straks nog eens over hebben in de spotlight deze ochtend. Maar eerst het nieuws van 6:30 met Grim.
1: Goedemorgen. Record aantal meldingen bij het Vlaams meldpunt grensoverschrijdend gedrag. Het waren er vorig jaar iets meer dan 1500 of 62% meer dan in 2024. Het gaat dan vooral om ongewenst seksueel gedrag, maar ook over psychisch geweld. Onder meer op school, bij de sportclub en op het werk. Het zijn meestal de slachtoffers zelf die naar het meldpunt stappen. De mogelijke daders zijn meestal volwassen mannen. Alle Amerikanen mogen rode diesel tanken. Dat is eigenlijk hetzelfde als gewone diesel, maar je moet er geen belastingen op betalen. Dat heeft president Trump beslist. Normaal mogen alleen landbouwmachines en zo rode diesel tanken. Maar Trump grijpt in nu de prijzen aan de pomp erg hoog staan door de oorlog met Iran. En er zijn binnenkort ook tussentijdse verkiezingen in de VS. En in de Nations League voetbal hebben onze Rode Duivels hun vierde groepswedstrijd verloren met 4-1 in en tegen Frankrijk. De Duivels stonden een kwartier voor het einde nogthans 0-1 voor, maar de Fransen scoorden toch nog 4 keer. Onze Duivels staan derde in hun groep op 1 punt van Italië. Eerst nog mist, later veel zon en 22 graden. Morgen eerst opklaringen, later wolken en regen en opnieuw 22 graden.
2: Richting Antwerpen gaat het traag. Op de E313 tussen Mossenhoven en Antwerpen-Oost verlies je een kwartier. Ook een kwartier op de Gentserring richting Zelzate tussen de Brugse Vaart en Evergem. Op de E314 richting Brussel op de... Ja, is een ongeval gebeurd tussen Tielzwingen en Holsbeek verlies je 10 minuten. Nog file op de E40 tussen Aalst en Afligem 5 minuten. En 10 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. De weg is daar afgesloten.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
4: 6:30. Een tip voor een hup hup hup leven.
2: Ja, hoe raak je gemotiveerd in het leven? Wat ik altijd doe na een werkdag, en ik denk heel veel mensen die nu aan het luisteren zijn, je komt thuis na een dag en je denkt, nu heb ik toch even scrolltime verdiend. Uh-huh. Dus ik beland in de zetel, 5 minuten scrollen, denk ik. Even doelloos scrollen, hoofdje leegmaken. Maar 5 minuten wordt al gauw 1/2 uur.
5: Oh, joh.
2: Ja, ja, dan ben ik verloren. Soms een uur, 1.5 uur.
5: Oh, nee.
2: Dan ga ik kinderen van school halen. En dan weet ik, die hebben ook downtime nodig. Dus dan, ik ook dan. Dan gaan we samen scrollen. Allee, samen, ieder op zijn eigen device. Maar wat moet je nu eigenlijk doen om jezelf uit de zetel te scrollen? Want daar gaat het over.
5: Allemaal schoenen
2: aandoen. Nee, scrollen naar motivatie. Bijvoorbeeld poetsmotivatie, zo van die cleaning tips, cleaning hacks, workout video's als je nog wil gaan sporten, kleerkast inrichting tips, meal prep video's, noem het op. Iemand anders iets nuttigs zien doen, dat is besmettelijk voor je brein. Je krijgt dan een dopamine shot. Denkt, ja, ik nu ook. Werkt niet altijd. Soms denk je echt, nee, laat mij allemaal met rust. Ik had echt een rotdag. Maar heel vaak heb je soms nog dat laatste duwke uit de zetel nodig. En dan helpt het om de juiste video's te krijgen. Kijk, dus scrollen gewoon naar de juiste video's. Ben je vertrokken?
5: Ja, zwaar. Porn-up en dan naar boven met... Ja, ja, dat is waar. Motiveren.
2: Werkt altijd.
5: Ja.

0: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
1: Peugeot. Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
1: Oei. Mijn enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
2: Ah, oh, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee. Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
0: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
4: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
5: Goedendag, dit is een officiële mededeling. Uw hersenen hebben dringend meer beweging nodig. De signalen zijn eindeloos scrollen, vergaardagen vergeten en ontdekken dat uw sleutels al 3 dagen in uw schoenen liggen.
6: Schud je brein wakker met Puzzlefit, de app voor fans van Sudoku's, kruiswoordraadsels en woordzoekers. Exclusief voor abonnees van Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo. Jouw abonnement plus veel meer. Download nu de Puzzlefit-app en train je brein.
7: Bij CipariXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione, 30 ml voor maar €50. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op icipariXL.be of bij je icipariXL.
8: De Missed You Dutchess van Connections.
9: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
10: Tjuh, dat heb ik gemist.
11: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
12: Hoe mag die steak gebakken zijn?
13: Gebak, bleu, dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
14: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
13: Bleu.
15: Sven en Anke.
16: Elke ochtend van 6 tot

0: platenlijst van Taylor Swift helemaal nieuw in de top 2000. Maar die moet er nog aankomen. Die staat op nummer 1345.
1: Straks om 9 uur beginnen we eraan. Goedemorgen, het is dinsdag 6 oktober vandaag.
2: Vandaag in de spotlight.
1: Ah, iedereen in de spotlight vandaag. Want het is eigenlijk de Plus Size Appreciation Day. En ik weet waarover ik spreek. Want ik heb ongeveer alle maten en formaten in mijn leven al gehad. En ook als je een maatje meer hebt, als je net iets zwaarder bent dan de slanke lijn, dan moet je zeggen, hoe zeg je dat? Een cirkel is ook een lijn.
0: Een dikke lijn.
1: Een dikke lijn.
0: Een dikke streep is ook een lijn.
1: Allemaal niet uit. Het is een dag waarop we alle vormen en maten vieren. Het belangrijkste is dat je goed voelt in je vel, dat je met jezelf overeenkomt, hoe je er ook uitziet. Dat je gezond voelt. Gezondheid is wel belangrijk en dat je dat probeert in de gaten te houden. Maar voor de rest, mensen kunnen gezond zijn in alle maten en formaten. En trouwens, nu is er een enorme druk op zoveel mensen, nog meer misschien dan vroeger, dat schoonheidsideaal van slank te zijn. Waarom? Omdat die Ozempic en aanverwanten nu zo makkelijk verkrijgbaar zijn voor mensen die genoeg centen hebben. En er zijn links en rechts bekende mensen die dat ook aan het doen zijn. Veel. Daar wil ik toch nog één belangrijke boodschap bij geven. En er zijn veel dokters die het al gezegd hebben. Dit was niet zo lang geleden ergens een dokter, Diederik Smit, die dat onderzocht heeft en die zegt dit over Ozempic. Als je eraan begint, beste vrienden, dames en heren, hang eraan vast.
3: Dat is echt belangrijk dat mensen zich van tevoren realiseren. Dit is een middel dat werkt als je het gebruikt. Stop je met het gebruik, werkt het niet meer. En als jij 15 kilo bent afgevallen en je haalt dat verzadigingshormoon uit de mix, dan hou je gewoon bakken met honger over. Er zijn heus wel mensen die het voor elkaar krijgen om dat gewichtsverlies te behouden, maar verreweg de grootste groep, en dat is ook in studies met een soort lead-out waarin een medicament gestopt wordt en mensen nog even een paar maanden worden gevolgd, zie je in best wel vlotte tijd dat mensen weer aankomen op gewicht, tot zelfs het gewicht van baseline of eroverheen. Dus je moet het blijven gebruiken. Ga daar maar gewoon vanuit.
1: Ja, het gaat over 66-70% dat mensen sowieso binnen de kortste keren weer het oorspronkelijke gewicht terugkrijgen. Ja, en dan is de motivatie ook uit het hoofd. Dus maakt niet uit.
0: Het kost heel veel geld.
1: Het kost ook heel veel geld.
0: En je ziet Hollywoodsterren op de rode loper allemaal. Hè?
1: Ja,
0: je
1: ziet
0: vrouwen van 60 die ineens 40 kilo wegen, dat kan ook niet. Maar ook bij ons op de Vlaamse televisie zie je het ook.
1: Ja.
0: Weet je, als het jou niet boeit en je wil het je gezondheid niet op het spel zetten, want je weet ook niet wat het op termijn oplevert. Laat het.
1: Ja, en als je het wel wil doen, we bemoeien ons ook niet met je leven. Maar één belangrijke boodschap op deze Plus Size Appreciation Day. Big girl, you are beautiful. En big boys ook, hè, allemaal. Hè. Allemaal dikke vrienden van ons.
0: Wil je knuffel? Ik kom eraan, hè, als je wilt.

0: is ondertussen al de hele tijd niet meer onder ons, Whitney Houston, maar haar muziek uiteraard wel.
1: De top 2000.
0: Ja, yep, daar gaan we ze vaak tegenkomen de komende 3 weken. Ik vind het heerlijk om te zien in onze app van Joe hoe zoveel luisteraars schuin gaan hangen met Michael Jackson op een wrecking ball, halsbrekende toeren aan het uithalen zijn in Kortrijk. Ik moet er ook nog eens zien te geraken een van de komende dagen. Want het is wel fijn om die filmpjes te zien. Ons Heidi die dan ook in die clip van Aha gaat rondlopen. Echt wel leuk. Het is leuk om naar Instagram
2: te Nancy is ook geweest. Ja? Ik vind het heel fijn inderdaad dat luisteraars dan ook die foto's doorsturen naar ons.
0: Ja.
2: En zeggen van, wauw, echt toevallig. Smooth Criminal van Michael Jackson is een van mijn favoriete plaatjes. Gisteren ben ik dan eindelijk gaan kunnen schuin hangen.
0: Ja.
2: En gaan schuins marcheren op de dansvloer. En het heeft gesmaakt.
0: Ja, het is echt heel leuk. In Kortrijk kan je daar nog naartoe gaan tot 23 oktober. Stuur ons ook alle foto's door. En vanaf 9 uur beginnen we weer aan de top 2000. Niet onbelangrijk detail, we spelen... Ja, bij elke presentator spelen we een spel. Het is eigenlijk een soort van hitster. En daarmee kan je tickets winnen. 4 tickets om langs te komen op die aftrap.

0: Alex Warren, om mee wakker te worden op deze dinsdagochtend. En Passenger.
1: Jongens, dinsdag dipdag is gecanceld. Zometeen YouTube en Beautiful Day in het nieuws.
2: Goedemorgen. Nooit eerder zoveel meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Trump laat alle Amerikanen rode dieseltanken en de rode duivels verliezen opnieuw van Frankrijk. Record aantal meldingen bij het Vlaams meldpunt grensoverschrijdend gedrag. Het waren er vorig jaar iets meer dan 1500 of 62% meer dan in 2024. Aniek de Blauwe van het meldpunt.
3: Het kan bijvoorbeeld gaan om fysiek of psychisch geweld, over pesterijen, toxisch leiderschap. En die meldingen komen ook uit heel uiteenlopende situaties. Leerlingen of studenten van medeleerlingen, medestudenten, leerkrachten, docenten. Maar evengoed om werknemers die iets meemaken met een collega of een leidinggevende.
2: Het kan ook bij een sportclub of zo. Het zijn meestal de slachtoffers zelf die naar het meldpunt stappen. De mogelijke daders zijn meestal volwassen mannen. Een kinder- en spoedarts van het UZ Brussel is opgepakt voor voyeurisme. De man van 58 zou camera's geplaatst hebben in de slaapkamer van zijn ex-vrouw. En die diende daarop een klacht in. De politie onderzoekt de zaak onder meer om te zien of de arts nog op andere plaatsen camera's had gezet. Er waren ook huiszoekingen bij hem thuis en in zijn kantoren. Nieuwe kunstroof in Frankrijk, in de buurt van Lyon, is een waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Dalí gestolen. Het lag in een klein privémuseum. Het is nog niet duidelijk hoe de diefstal kon gebeuren. Vorige maand werden nog 4 schilderijen van Renoir gestolen uit een museum aan de Côte d'Azur. En zo'n jaar geleden stal een bende 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. Alle Amerikanen mogen rode diesel tanken. Dat is eigenlijk hetzelfde als gewone diesel, maar je moet er geen belastingen op betalen. En dus is het ook een pak goedkoper. Dat heeft president Trump beslist. Normaal mogen alleen landbouwmachines en zo rode diesel tanken. Maar Trump grijpt in nu de prijzen aan de pomp erg hoog staan door de oorlog met Iran. Er zijn binnenkort ook tussentijdse verkiezingen in de VS. En de Republikeinse partij van Trump scoort niet goed in de peilingen. In de Nations League voetbal hebben onze Rode Duivels hun 4e groepswedstrijd verloren met 4-1 in en tegen Frankrijk. De Duivels stonden een kwartier voor het einde nogthans 0-1 voor, maar de Fransen scoorden toch nog 4 keer. Je hoort onze bondscoach Mark van Bommel.
4: De eerste 10 minuten vond ik ons gewoon slecht. Niet de bal vasthouden, maar als we daar onder de eerste druk aan uit konden komen, kwamen wij goed in positie op het veld en konden we gewoon meespelen. We maken een fantastische goal. En natuurlijk word je vandaag teruggedwongen, wat vrij logisch is. Alleen je moet wel in staat zijn om daarvan te gaan winnen.
2: Nog gisteravond klopte Italië-Turkije met 3-1. Onze Duivels staan daardoor derde in de groep op 1 punt van Italië. Leider Frankrijk is zo goed als zeker van de volgende ronde. Over een goede maand worden de laatste 2 groepswedstrijden gespeeld.
0: Frank, goedemorgen. Ja, het zijn de allerlaatste nazomerdagen wellicht. Vandaag nog zo eentje.
5: Ja, inderdaad. Vandaag wordt opnieuw een prachtige dag. Het is wel zo dat in het westen van het land en ook plaatselijk elders toch mist aanwezig is. Dus dat moet eerst opgeruimd geraken. Dat gaat wel gebeuren in de loop van de ochtend. En dan is het overal zonnig en kan het opnieuw warm worden. Temperaturen tot 22 of 23 graden. Ook morgen overigens gaan we nog richting 23 graden. 'S Ochtends ziet het er allemaal prima uit met veel zon. Na de middag begint de bewolking toe te nemen. In de tweede helft na middag dan kunnen de eerste buien vanaf Frankrijk tot bij ons geraken. Dus dan wordt het allemaal wisselvalliger. In de nacht van woensdag op donderdag gaat het fel regenen met kans op onweer. En donderdag zelf komen dan achter die regen- en onweerszone met buien. Maar de wind is al gedraaid naar het noordwesten. Het wordt een koude wind overigens, want donderdag wordt het niet warmer dan 14 graden.
0: Ja, dan is de herfst in het land.
1: Richting Antwerpen gaat het traag op deze dinsdagochtend. Op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost verlies je 25 minuten. Een kwartier richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Rotbijgaarden. E314 tussen Tieltwingen en Holsbeek een kwartier. En nog een kwartier op de E411 tussen Overijse en Bierge.
0: We moeten zo meteen een keer iets met jullie bespreken, beste luisteraars. Het gaat over onze en vooral ook over jullie bazen.
1: Oeh.
0: Dus we gaan een potje klagen of we gaan ze bestoepen.
1: We wierroken.
0: Ja, dat zou ook wel kunnen, maar het is echt een onderwerp en we moeten er met elkaar eens dringen.

0: dat is de boodschap die wij elke dag proberen te brengen in ons ochtendshow met veel enthousiasme. It's a beautiful day, zelfs een dinsdag. Maar de zon gaat schijnen en we zijn goed gezien. Maar
1: Sven en Anke.
0: Ja, dan kan het komen. Het kan je overkomen, het kan gebeuren dat je dan op je werk arriveert en dat je dan denkt, ja, dan heb ik goede muziek gehoord deze ochtend, dan ben ik eigenlijk goed gezind, maar god, oh nee.
2: Na een minuut is het al om zo.
0: Ja, hier zit ik weer. Mentaal welzijn op het werk is iets dat heel belangrijk is en ze hebben daar aan de Universiteit Gent weer onderzoek naar gedaan. Professor arbeidseconomie Stijn Baart, die hebben we aan de lijn. Goedemorgen, dag Stijn.
3: Hey.
0: Ja. Hallo.
3: Goedemorgen, dag Sven en dag Anke.
0: Ja, mentaal welzijn op het werk. Wat zijn de cijfers op dit moment in Vlaanderen en in de rest van het land?
3: Ja, Sven, laat me misschien zeggen, je zegt alweer onderzoek naar gedaan. Eigenlijk wordt er heel veel over gesproken zonder dat er heel goed cijfermateriaal over bestaat. Het is al een paar jaar geleden dat er nog eens breed onderzoek is naar gedaan op deze manier. En wat we zien is, we hebben een cijfer op 10 gevraagd voor mentaal welzijn op het werk. En dan zie je dat veel mensen dat wel oké vinden, hoe dat ze zich voelen. 6,9 op 10 is het gemiddeld cijfer. We zien dat dat in Vlaanderen net boven de 7 op de 10 zit. En in Brussel en Wallonië eerder rond de 6,6.
0: Ah, ja.
3: Het zijn een heel aantal dingen die oké zijn. Maar wel, is natuurlijk een gemiddelde. Ja, dat verbergt dat er een groep is waarbij het goed gaat. Maar ook een belangrijke groep ondertussen waarbij het een heel stuk minder gaat. Met een belangrijk burn-out risico. Je ziet dat 1 op de 3 in de gevarenzone zit.
0: Oh,
3: en de helft daarvan, dus 1 op de 6 werknemers, ja, die zitten serieus in de gevarenzone. Dus zo'n gemiddelde cijfer, ja, dat verbergt voor een stuk dat er echt wel een groep is die het op dit moment heel moeilijk heeft.
0: Maar 1 op de 3 in de gevarenzone voor burn-out, dat is veel, hè? Dat is veel, hè? Als je rond je kijkt, heel veel volk is
3: absoluut.
0: Dat, hè? Ja,
3: amai. Ja, en het punt is voor een stuk dat in ons land dat eigenlijk wel op een hoog niveau zit, maar dat wij tegelijk langer dan in andere landen hetzelfde blijven doen. Er zijn heel wat mensen die in een gouden kooi zitten. Ze hebben een interessante verlofregeling, ze zijn een interessant pensioenplan aan het opbouwen en dan gaat men niet weg, hoewel dat, ja, de echte motivatie, het echte plezier in het werk wat weg is. En dan is natuurlijk het gevaar op burn-out een stuk groter. De overheid werkt daar trouwens ook aan mee. Heel veel dingen zijn sector georganiseerd. Als wij opleiden volgen, dan is het in dezelfde sector in plaats van dat het ons helpt om eens iets anders te gaan doen.
2: Ja, je hoort ook heel vaak dat erkenning heel belangrijk is om een burn-out te voorkomen. En dan heb ik ook nog in jouw studie gelezen dat eigenlijk maar de helft van de Belgische werknemers tevreden is of zich ondersteund voelt door de baas. Dus dat wil zeggen, de helft is niet gelukkig, voelt zich niet ondersteund. Ik vind dat waanzinnig veel, Stijn.
3: Ja. Ja, dat was voor ons ook een van de cijfers die we daar hebben uitgelicht. Omdat, je zegt het terecht, mensen denken burn-out dat heeft te maken met werkvereisten, te veel stress. En dat klopt, maar dat is maar de helft van het verhaal. Het gaat ook over energiebronnen die je laten omgaan met die stress. En dan is de collega's belangrijk, maar dan is de baas en je ondersteund voelen door de baas, dat die je structuur geeft, feedback geeft, motiveert. Dat is cruciaal om het te kunnen blijven volhouden. En dat is voor mij ook wel een van de alleropvallendste cijfers. Slechts de helft voelt zich ondersteund door de baas op de werkvloer en zijn mentaal welzijn.
0: Oh, wow.
3: Ja, dat is een groot probleem.
2: Ja, dat is een mega probleem. Maar ik moet zeggen, baas, het lijkt me ook een verschrikkelijk moeilijk beroep. Je hoort heel veel mensen klagen over hun baas. Wat is een goede baas in feite? Wat is dat?
3: Ja, ik denk, er zijn een aantal regels om een goede baas te zijn, maar een heel belangrijke, en dat blijkt onderzoek naar onderzoek, is dat een goede baas, die sandwicht niet. Hè. Die is eerlijk en die geeft directe feedback waar je iets mee bent, zodanig dat je niet moet twijfelen wat hij vindt van jouw prestaties. Terwijl in heel veel organisaties wordt er gesandwiched. Dat wil zeggen, men heeft wel wat kritiek op jou, je voelt dat ook wel aan, maar het wordt jou niet direct gezegd. Het wordt eigenlijk in een broodje gelegd. Hè, tussen niet-zeggende small talk wordt het een beetje verpakt, zodanig dat de echte boodschap niet duidelijk is. We hebben veel minder dan in andere landen een duidelijke feedbackcultuur. Echt zeggen waar het op staat, zodanig dat je ook kunt groeien. Voor de rest, ja, dingen die je ook zelf kunt bedenken. Hè. Voldoende aanwezig zijn. Hè. Een baas moet iemand zijn die zichtbaar is, waar men zich voortdurend door gesteund voelt.
0: Aanspreekbaar ook, hè. Ook belangrijk, hè, dat je kan binnenlopen bij de baas.
3: Ja,
0: zeg, we gaan het, want dat is nu jouw onderzoek. Want dat is echt, Anke heeft helemaal gelijk. 1 op de 2 voelt zich niet ondersteund. Dat is een gigantisch cijfer. We gaan het ook eens vragen in de poll bij ons op de app van Joe. Het zit met de Joe-luisteraars. Hè. We zijn soms een tikje al wat verder in onze carrière. misschien kunnen we het allemaal wat beter relativeren, of wordt het net lastiger? Enfin, word jij voldoende ondersteund door je baas, kan je antwoorden, of je kan ja zeggen, je kan nee zeggen, of je kan zeggen, wat ook natuurlijk wel vaak gebeurt, ja, soms wel, soms niet, ik ben er wat neutraler in, ik kan het niet echt goed zeggen, of ik ben nu echt goed in ondersteunen. We gaan het ook aan jou laten weten, ja, extra onderzoek.
2: Kan je eventueel nog je onderzoek aanpassen, al dan niet, Stijn?
0: Ja, Universiteit, Gent Universiteit, Joe, professoren Sven en Anke nemen het even van je over hier, Stijn. Dankjewel.
2: Maar het was fijn bellen met jou.
3: Heel benieuwd.
2: Ik ken jou als perfecte spreker, Stijn Baart. Goed gedaan alweer op de radio.
3: Beter spreken dan Baart.
0: Ja. Dag. Dag Stijn. Oké, even de app openen. We willen echt eens weten hoe met jullie zitten. En als je verhalen hebt over je baas, hoe die jullie fantastisch steunt of net niet, die

0: classic. Waarschijnlijk ook nog terugkomen in onze top 2001 van de komende weken. Love Me Just A Little Bit More in the Dolly Dots.
1: De ochtend van show.
0: Een nieuw onderzoek. 1 op de 3 werknemers loopt risico op een burn-out, hebben ze ontdekt aan de Universiteit Gent. 1 op de 3. En het belangrijke is dat je ondersteund wordt door je baas en je job. We vragen jullie of je ondersteund voelt of niet. En ik zal nu maar zeggen, 50% ook bij onze luisteraars voelt zich niet ondersteund door de baas. 50%, en er wordt veel gereageerd. En als je dan kijkt naar die overige 50%, 20% daarvan zegt je soms wel, soms niet. Dus dat betekent dat je aan 70% van de werknemers voelt zich niet expliciet ondersteund door de baas. 30%, 29% op dit moment wel.
2: Er zijn heel veel berichtjes die binnenkomen. Ik ga een paar anonieme berichtjes voorlezen. Iemand stuurt: voor het eerst in mijn leven een toxische manager boven mij. Zoek op. Eigenschappen: narcist, perfect match. En het is een vrouw. Niet fijn. En dat tussen haakjes 6e bedrijf waar ik voor werk en ik heb dit nog nooit meegemaakt. Iemand anders stuurt: ik wil dit ook anoniem melden. Op mijn vorige werkplek werd ik door een collega steeds in een slecht daglicht gesteld. Er werd door hem over mij geroddeld en ik werd eigenlijk echt gepest door hem. Ik heb dit meermaals gemeld bij mijn baas. Eindstand: ik werd ontslagen en hij mag er gezellig blijven werken. Toxisch leiderschap. Maar er komen ook positieve berichtjes binnen. Iemand stuurt: ik heb elke week een individueel gesprek. Hannes stuurt dat met mijn baas om alles van afgelopen week te bespreken. Beste oplossing ooit. Ik ben gestopt omdat ik de job op zich niet graag deed meer. En dit is echt enorm ondersteunend van dat ik dit nu kan doen elke week. En er is nog een baas die stuurt: mentaal welzijn op het werk, ook voor werkgevers, vraagteken. Veel pestende, jaloerse werknemers die het de baas zuur kunnen maken. En ik ben een goede baas. Hier is de baas een burn-out aan het krijgen.
0: Wow. En Charlotte is fluitend naar haar werk aan het rijden.
3: Dag Sven en Anke. Wat ben ik blij dat ik persoonlijk op een topjob zit. Top collega's, top bazen. Ik zou niets anders willen doen. Dus ik zit momenteel in mijn auto al fluitend naar mijn werk. Dus, come on.
4: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
5: Patsers van Life!
4: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
6: Dat's 24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
7: Tanken bij de Dats. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
6: Pats. Dats 24. Dat is vlot en voordelig tanken.
8: Dats 24.
9: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid,
10: Heurman, zet de puntjes op de O.
9: Ontdek onze deals op ons nieuw assortiment tuinbergingen. Kijk snel op heurman.be.
11: Hallo, ik ben Angèle.
12: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
11: Bisous.
13: Van boyzone-nostalgie tot solo-hits, Ronan Keating komt naar Antwerpen. Beleef zijn Just Getting Started World Tour. Op 7 september 2027 in de Lotto Arena. Tickets en info via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en HLN.

0: Young en Messi. Het onderzoek van de Universiteit Gent wordt eigenlijk bevestigd door onze poll waar heel veel op gereageerd wordt. Word jij voldoende ondersteund door je baas? Ja, als je dat vraagt aan onze luisteraars, 52% voelt zich niet ondersteund door de baas. 20% zegt soms wel, soms niet. En 28%, dat is minder dan 1 op 3, voelt zich ondersteund door de leidinggevende. Anouk, je bent zelf leidinggevende. Jij zegt, het is ook niet zo gemakkelijk voor ons allemaal. Hè? Goedemorgen, Anouk.
1: Goedemorgen. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik schrik ook enorm van die cijfers. En dan denk ik altijd, oh nee, het zal toch bij ons ook zo niet zijn. Want als baas, en ik vind dat op zich al een heel bijzonder woord, maar doe je toch altijd je best? Want het is dankzij die werknemers dat je zaak draait. Dus uiteraard doe je daar je best voor om die te ondersteunen en er alles voor te doen. Maar dat zijn ook allemaal andere mensen. En ik vind dat echt heel moeilijk om dat goed te doen.
2: Daar zeg je, het zijn allemaal andere mensen. Het is heel moeilijk om baas te zijn tegenwoordig. Ellen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Jij bent management assistant. Je werkt in een bedrijf. Je hebt zelf een leidinggevende. Je werkt veel met leidinggevende. En jij hebt ook een conclusie.
3: Mm-hmm. Ja, ik merk dat de laatste jaren toch dat het moeilijker is om managers te vinden. Of dat je daar met een begeleider om people, om mensen te managen. Dat die enkel rekening houden met hun business en die halen wel de cijfers. Maar met mensen omgaan, dat is toch een competentie op zich. En ik denk dat er daar ook te weinig aandacht aan besteed wordt als we die stap zetten van medewerker naar leidinggevende om hen ook die competenties aan te leren. En niet enkel naar hun business te kijken.
2: Absoluut. Ik denk dat heel veel mensen nu ja knikken terwijl ze dit horen. En ook wat jij zegt, Anouk, hè, je hebt heel veel verschillende mensen. Eigenlijk zou je als baas moeten weten hoe je met elk mens aan zich om moet. De ene heeft dit meer nodig, de ander heeft dat meer nodig. Maar doordat er ook heel veel druk op die bazen zit, om die cijfers, want ja, een baas boven een baas boven een baas, om die cijfers te halen, is er daar gewoon geen tijd meer voor, denk ik.
0: Ja, ja. Ik zal eens iets bekennen, dames. Ik ben door een ongelukkig toeval ook eens keer 1 jaar baas geweest hier op de zender. En Anke, we werkten daar samen. Je hebt mij dat pas schoorvoetend veel later verteld. Amai, jij deed dat slecht.
2: Sven was echt een slechte baas.
0: Je was niet de enige, hoor. Veel mensen hebben dat
2: Nee, maar jij was ook geen people manager. Maar heel eerlijk, ja, een goede baas, het is heel moeilijk om beide, om en de cijfers en people manage. Ik weet zelfs niet of dat 100% een goede match is. Maar dat twee allebei perfect kunt. Ik weet dat niet.
0: Dat is moeilijk. Goh, niet gemakkelijk. Je moet er een klein beetje begrip voor hebben dat voor hen ook niet makkelijk is. Maar ja, als 53% van de mensen zegt dat ze een probleem ervaren, dan is dat toch wel iets. Dan is het wel een dingetje waar iedereen moet mee bezig zijn. Maar dames, dankjewel voor jullie verhaal.
3: Graag gedaan. Fijne dag.
0: Ja, en geniet van jullie job, hè.
3: Dankjewel.

0: wil. Kiss.
1: Ze moet zo zitten aan te dringen. Hij wil gewoon een zoentje, hè? Kom maar, als het hoeft, zeg. Het is 19:30. Ja, maar ja. Goedemorgen allemaal. Ja.
2: Ja. Volgend topic, grensoverschrijdend gedrag. Is dat het nieuws, Grim?
3: Jatsische hoofdpunt, zeg.
4: Record aantal meldingen bij het Vlaamse meldpunt grensoverschrijdend gedrag. Het waren er vorig jaar iets meer dan 1500, of 62% meer dan in 2024. En het gaat dan vooral om ongewenst seksueel gedrag, maar ook over psychisch geweld, onder meer op school, bij de sportclub en op het werk. En het zijn meestal de slachtoffers zelf die naar het meldpunt stappen. De mogelijke daders zijn meestal volwassen mannen. Een kinder- en spoedarts van het UZ Brussel is opgepakt voor voyeurisme. De man van 58 zou camera's geplaatst hebben in de slaapkamer van zijn ex-vrouw en die diende daarop een klacht in. Politie onderzoekt de zaak onder meer om te zien of de arts nog op andere plaatsen camera's had geplaatst. Er waren ook huiszoekingen bij hem thuis en ook in zijn kantoren. En in de Nations League voetbal hebben onze Duivels hun vierde groepswedstrijd verloren met 4-1 in en tegen Frankrijk. Ze stonden een kwartier voor het einde nogthans 0-1 voor, maar de Fransen scoorden nog 4 keer. Onze Rode Duivels staan derde in hun groep op 1 punt van Italië. Eerst nog mist, later overal zon en 22 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en nadien ook nog regen bij opnieuw 22 graden.
2: Goed, zit het op de baan om 19:30 richting Brussel E40 tussen Aalst en Sint-Agathabergen en verlies je 40 minuten. 20 minuten erbij op de E19 tussen Zemst en Machelen richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost een 30 minuten. Dan nog file op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 20 minuten. Een kwartier op de E34 tussen Zoersel en Ranst. Ook nog file op de E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord een kwartier. En een kwartier op de E429 tussen Tubeke en de Brusselse Ring.
5: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
6: Het cijfer van de dag.
1: Ik ga maar meteen met de deur in huis vallen, Anke. We gaan het over de centjes hebben deze ochtend. Het gaat over de cijfers. Cijfers van uitgaven die we hebben per jaar, per gezin, €681.
2: Per jaar?
1: Per jaar, per gezin, €681.
2: Is dat... Ja, wacht, hè. Goh. Wanneer geef je het uit? In welke maand?
1: Nou, je geeft het hele jaar door uit.
2: Het hele jaar door?
1: Ja,
2: maar
1: door.
2: Saai zoals kadastrale shizzle.
1: Dan
2: haat ik die brief, hè.
1: Zo saai is het.
2: Ik snap ook nog nooit goed wat dat eigenlijk is, maar bon.
1: Ja, nee, weet je echt niet wat dat is?
2: Jawel, iets van dingen. Ja, maakt niet uit. Wonen, iets thuis. Iets wat je elk jaar opnieuw...
1: Je betaalt dus een belasting op het feit dat je eigenaar van een huis
2: exact.
1: Bent.
2: Exact.
1: Ja, exact.
2: Ja, dat weet
1: dat
2: ik
1: wou ik ook zeggen hoor, Sven.
2: Dat is afhankelijk van gemeente en stad ook en oppervlakte. Ja,
1: en grootte van je huis ook.
2: Och, wel. Ja. Maar bon.
1: Maar dat is het niet.
2: Is het iets van de overheid? Is het een factuur die in de bus valt?
1: Nee, ja, het is wel iets dat je betaalt, ja, inderdaad. Maar het is niet van de overheid.
2: Terwijl
1: je zelf die keuze maakt om dat te doen.
2: Is het een huishoudkost?
1: Ja, dat is wel een soort van
2: zo,
1: huishoudkost.
2: Televisie of...
1: zoiets wel.
2: Telefoon.
1: Ja, zoiets wel, ja, inderdaad.
2: Of medicatie.
1: Medicatie?
2: Is medicatie?
1: Nee, maar...
2: Is iets met wel. Kinderen? Tieners?
1: Het heeft ook met kinderen en tieners te maken, ja, sowieso.
2: Kindergeld opgeteld.
1: Kindergeld opgeteld, 681, of, nee, en het is iets dat je betaalt,
2: nee,
1: hè?
2: Wat je
1: betaalt
2: uitgeeft,
1: toch geen kindergeld?
2: Nee, dat is waar, ja, jij inderdaad, je betaalt het.
1: Ik betaal jouw kindergeld.
2: Wacht, dummig jij. Ik betaal je pensioen. Allee, even denken, wacht, hè. Maar geef nog een kleine tip,
1: ja,
2: ik ben
1: nee,
2: in het eilen aan het zoeken.
1: Je bent al behoorlijk dicht, maar we gaan het er wel uitgebreid over hebben. Want ja, eigenlijk, ja, het is, we kunnen...
2: Of is het per week de winkelkar, of per maand?
1: Nee, het is iets waar we doen het allemaal, en dan hebben we ook eigenlijk niet zonder kunnen. En toch, het is
2: stom gedoe. Dat we het betalen.
1: Het is gedoe, het is, ja...
2: Dus we willen het niet betalen,
1: ja,
2: en we willen nooit
1: we willen
2: iets betalen.
1: Maar het is,
2: slaat het nergens, slaat het
1: gesukkel,
2: op iets.
1: Gesukkel voor velen. Dat
2: echt?
1: Gesukkel. Oké, help eens even. Gebruik eens de app van Joe om Anke te

0: Ja, dat is wel een behoorlijk cijfer, hè? Als je dat eens een keer op een rij zet. Als je dat elk jaar moet uitgeven, gemiddeld per gezin, €681. Dat is niets dat je zomaar kan verwaarlozen.
1: Wat zijn de gokjes van onze slimme luisteraars? Hanne stuurt afvalverwerking. Uh-huh. En Gary zegt vuilnisophaling. Uh-huh. Het zit in dezelfde genre. Water. Wat gaan we kwijt zitten aan uw water? Uh-huh. Parkeergeld. Jessica zegt opgeteld een heel jaar brood. Uh-huh. Meermaals per week. Schoolkosten komt hier binnen. Sven stuurt gsm-abonnementen. Streamingdiensten suggereert Maaike. Wilfried zegt sluimerverbruik van elektrische apparaten. Oh ja, de prijs blijft insteken.
0: Ja, dat zijn bedragen.
1: Dokterskosten, tandarts, verkeersboetes, bus- of treinritten. Nancy zegt misschien verzekeringen. Zit het er al tussen?
0: Ik denk dat je het er nog niet echt gezegd hebt, nee.
1: Niet echt?
0: Nee, het is iets, maar dat wordt het belangrijke zo meteen, want we bellen met iemand die ons gaat uitleggen hoe belangrijk het is voor ons allemaal en hoe er ook gewoon mensen nog altijd uit de boot vallen en dat we daar toch op een of andere manier wat aandacht moeten aan besteden.
1: Iets van een ziekenkast wat je kan terugvorderen.
0: Nee. Oh.
1: We moeten betalen.
0: Het is ook een speciale week. Het is ook een speciale week met heel veel aandacht daar rond in het land en ik vind dat die aandacht echt absoluut nodig is. Dus dan vond het wel belangrijk om het cijfer te doen, maar je hebt er nog altijd niet.
1: Is mij nog niks opgevallen precies deze week, dus ik weet niet of de vele aandacht geslaagd is.
0: Zometeen de details.
2: Vanavond bij VTM. De cruciale eerste indruk in het nieuwe seizoen van Mijn Restaurant. En bij VTM 2 is een visser weg met een fortuin in oplichters aangepakt. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
4: Nu bij Zelfbouwmarkt, keukens om in te roepen.
5: Chelsea, Lensie, komen eten.
4: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige nettoprijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
6: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
7: Keukens op de...
8: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en jonagoldappelen, win je thuis.
9: Peren!
8: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
9: Kom, we peren hem!
8: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
10: Gix merkt je op.
11: Mode voor haar.
10: Voor hem.
12: En voor ons.
10: Bij Gix vind je mode voor het hele gezin. Van trendy tot tijdloos, in iedere stijl en voor elk budget. Steeds met een persoonlijke service. Dus, waar gaan we shoppen?
12: Bij Gix.
10: Gix. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op gix.be.
12: Dat is gix.be, want...
10: Gix merkt je op.
2: Dit is Jo, Sven en Anke.

0: van de trouwe bewoners van onze top 2000 gast thuis. Vanaf 9 uur beginnen we weer aan dag 2. Billy Joel en My Life.
1: Het cijfer van de dag.
0: €681. Ik zal me met de deur in huis vallen, beste Anke. Dat geven gezinnen gemiddeld uit per jaar in ons land aan, tadaa, het internet.
1: Aha.
0: Ja, dat is een behoorlijk dure kost, maar we kunnen eigenlijk niet meer zonder. Alenka Leconte is expert digitale inclusie bij Mediawijs. Dat is het Vlaamse kenningscentrum digitale en mediawijsheid. En er is nu, maar je moet nog beginnen, vandaar dat je er nog niet zoveel van gezien had, Anke. Het begint nu nog de digitale week. En we daar heel veel aandacht aan besteden. Goedemorgen, Alenka.
2: Goedemorgen.
0: Ja, €681, behoorlijk bedrag. Maar ja, we kunnen eigenlijk niet zonder, hè. Het is belangrijk, het internet, voor iedereen.
2: Ja, dat klopt helemaal. Het is superbelangrijk. En dan nog zien we dat niet iedereen in Vlaanderen thuis toegang heeft tot het internet. Dus dat is wel echt nog altijd een uitdaging. 5% van de Vlamingen heeft thuis geen internet. En als we kijken naar mensen met een lager inkomen, wordt dat zelfs 12% van de mensen die thuis geen internet hebben. Uh-huh. En het klopt wat je zegt, hè, vandaag nog leven zonder internet is eigenlijk een hele grote uitdaging. We zijn 7:45 deze ochtend. Ik heb ondertussen al een treinticketje gekocht online. Ik heb mijn weg gezocht met Google Maps. En ik ben aan de slag via het internet. Dus het is eigenlijk heel moeilijk geworden vandaag om het nog zonder internet te doen. Ook al is dat wel een realiteit voor een aanzienlijke groep in onze samenleving.
1: Ja, je zegt 12% heeft zelfs geen internet thuis. Maar degenen die het wel hebben, ja, ik ben er heel zeker van. Hè. En ik zit ook misschien wel bij die groep. Ja, die weten ook niet alles van dat internet, hè? Ik bedoel, het is toch moeilijk. Sommige mensen hebben internet, maar kunnen nog altijd geen ticketje via de NMBS kopen. Of kunnen niet op een overheidsinstantie website geraken. Of durven misschien zelfs niet, omdat ze denken van, oh, ik ken die wereld allemaal niet. Dadelijk is het hier phishing. Ik heb schrik om iets te doen. Dat dan ook weer.
2: Ja, klopt helemaal. Als we kijken, eigenlijk zijn 4 op 10 Vlamingen digitaal kwetsbaar. Wow. Dus dat betekent dat hun digitale vaardigheden beperkt zijn of dat ze geen toegang hebben tot het internet. En het klopt helemaal wat je zegt, Anke. Heel veel mensen hebben wel toegang tot dat internet, maar hebben schrik om het te gebruiken of kunnen bepaalde dingen niet. En een van de grote uitdagingen daarbij is hoe snel het allemaal gaat. Als je kijkt naar 10, 15 jaar geleden, ja, dan was je eigenlijk wel digitaal mee als je een mailtje kon sturen. Ondertussen moet je een phishingmail kunnen herkennen. Je zit misschien op sociale mediaplatformen waar artificiële intelligentie ook inhoud, waar AI inhoud ook op zit, die je ook nog eens moet herkennen of die al dan niet echt is.
0: Ja, en overheid en bank en al die dingen schakelen daar ook helemaal op over. Het is soms nog moeilijk om dingen nog op papier te krijgen. Hoe kunnen we die mensen eigenlijk helpen? Want dat zal ook wel een beetje de taak zijn van jullie tijdens de digitale week. Die 42% waar je over spreekt. Hoe moeten we dat doen?
2: Ja, ik denk dat er zijn 2 grote mogelijkheden. Ik denk, als je jezelf wel comfortabel voelt in de digitale wereld, neem wat tijd om je buren of je ouders of je grootouders om hen verder te helpen. Als zij digitale vragen hebben, maak een tas koffie, neem je tijd, loop daar samen eens door en deel je kennis. Anderzijds zijn er heel veel plekken in Vlaanderen waar je ook terecht kan met digitale vragen. Dus er zijn een 800-tal digipunten in Vlaanderen waar je kan binnenwandelen met je digitale vraag.
0: Okay.
2: Heel vaak zijn dat vrijwilligers die bemannen.
0: Okay. Zijn dat soort van kantoren overal vragen, in het land? Of wat, zijn dat kantoren?
2: Die zijn op heel verschillende plekken. Van bibliotheken tot lokale dienstencentra, tot buurthuizen, tot gemeentehuizen.
0: Oh, wauw.
2: Dus daar kan je binnenwandelen. Er zijn er jammer genoeg niet overal. De financiering van die plekken is een uitdaging. Maar er zijn er wel heel veel. Okay. Dus je kan naar de Vlaamse infolijn bellen, dat is de 1400-lijn. En die kunnen jou perfect vertellen waar er zo'n punt is, waar je kan binnenwandelen. En zij kunnen jou verder helpen met vragen over hoe log je nu in met iets.me of hoe kan ik nu WhatsAppen met mijn kleinkinderen of noem maar op. Je kan maar terecht met je digitale vragen. En deze week is het inderdaad de digitale week van 6 tot 16 oktober. En dan willen we mensen echt iets meenemen in de digitale wereld, iets leuk laten doen, iets stilstaan bij die evolutie van de digitale wereld en hoe snel het allemaal gaat. Er zijn heel veel activiteiten over de generaties heen, waar je kan uitwisselen Over hoe er bijvoorbeeld vroeger naar muziek geluisterd werd. Via platen of via cassettes. En ondertussen via streamingdiensten zoals Spotify bijvoorbeeld. En zo zijn er een heel deel activiteiten waar bijvoorbeeld ook grootouders met hun kleinkinderen met behulp van AI een strip kunnen ontwikkelen. En er zijn een heel deel activiteiten om die digitale wereld wat beter te leren kennen.
1: Alle info staat op www.digitaal.vlaanderen. www.digitaal.vlaanderen.
0: Heel goed dat je dat doet.
2: www.digitaleweek.vlaanderen.
1: Oh, sorry, die hadden wij dan niet juist.
0: digitaleweek.vlaanderen. Oké. Okay. Ja. Dankjewel, Alenka Leconte. En fijn dat jullie dat initiatief nemen deze week. En dat van die punten, die meldpunten, digitale meldpunten, waar je langs kan gaan om geholpen te worden, dat vond ik echt, dat wist ik niet. En dat vond ik

0: jij nog en waarom?
1: Maar van de overheid ook niks online.
0: Maar je hebt ook nog geen digitale agenda?
1: Nee, ik heb nog een papieren agenda.
0: Ja, dus jij bent eigenlijk ook kwetsbaar aan.
1: Maar dat is gewoon omdat ik daar... Oh, ik doe dat niet graag op die manier. Ik heb graag iets fysiek, iets tastbaar. Ik moet zeggen, sinds het allemaal digitaal is, heb ik nog een grote achterstand opgelopen. Omdat ik dat ook niet fijn vind. En wat bij mij niet in het zicht is, bestaat niet. Ja, dat is ook ADHD. Wat ik niet zie, bestaat niet. Dus ik loop achter. Anderzijds moet ik zeggen, zondag waren we in Hasselt, de winkels waren open en ik zag bij het Kruidvat, als je de app installeerde, ter plekke...
0: Welke app?
1: De app van het Kruidvat.
0: Ja?
1: Van de CM.
0: Nee, ga je nu vertellen.
1: Dus als je daar ter plekke de app van het Kruidvat downloadde...
0: Ja?
1: Want ik ga altijd naar het Kruidvat, maar ik had die app nog altijd niet, wegens ik heb niet graag apps. Kreeg je 200 gram gratis schepsnoep.
0: Oh, toch.
1: En dan ben ik
0: geïnstalleerd. Allee, de overheid.

0: Oh, dat is goed nieuws. Goed nieuws, jongens.
1: De ochtend van Joe.
0: Ja, ik heb al net een digitaal berichtje van premier De Wever gekregen. Ze gaan kijken of ze bij de begroting nog geld voor schepsnoep kunnen voorzien. Dat iedereen aan het digitaal...
2: Ja, maar ja.
0: Normaal.
2: Dat was voor mij motiverend, om dat dan toch maar te downloaden, die app van het Kruidvat.
0: Voor de rest waarschijnlijk niet meer gaat gebruiken. Maar de schepsnoep...
2: Ja, staat dat hierop, ja.
0: Ja, dat zal wel.
2: Nu ben ik blij nu, want nu ga ik het ook gebruiken om puntjes te sparen als ik artikels scan.
0: Maar we kunnen er lacherig over doen. Er zijn tientallen, misschien zelfs meer luisteraars die zeggen, helemaal kamp Anke, ook mensen die zeggen, ik ben zo bang voor die phishing. Mijn ouders hebben dat, die gaan nog met veel overschrijvingen gewoon naar de bank, omdat ze bang zijn om met die app erop gelegd te worden. Ze horen dat te veel en het gebeurt ook langs alle kanten. Dus ze vertrouwen niet, dus ze gaan weer naar de bank. En veel mensen die zeggen, maar wat als Poetin zegt, we gaan dat internet aan een keer platleggen in West-Europa. Dan staan we er allemaal.
2: Exact.
0: Met onze app waar we niks mee kunnen doen, terwijl Anke en schepsnoep heeft en haar facturen nog op papier heeft.
2: Ja, ja, exact.
0: Moeilijk,
2: maar,
0: hè, moeilijk,
2: maar ook,
0: hè.
2: Ja, maar het is toch ook zo, bij concerten en festivals, hoe vaak loopt dat daar spaak met QR-codes scannen? Ik ben één keer nog eens naar een concert geweest en toen was het daar miserie.
0: Ja, is het waar?
2: Ja, ook met drinken, dit, dat, bonnetjes.
0: Maar alles komt toch met een wallet, staat vol met van alles en nog wat. Je betaalt toch al met je gsm als je in de winkel komt?
2: Ik heb nog nooit...

0: ik heb geen cashgeld. Zo ver ben ik al. Ja. Maar heel vaak sta je toch aan de winkel, gaat er een kassa open. Ja. En dan zeggen ze, alleen met kaarten hier betalen. Ja. Hoeveel mensen in de rij blijven staan omdat ze alleen maar cashgeld hebben? Dat is waanzin. Elke keer opnieuw denk ik, wow, hoe kan dit? Terwijl met mijn gsm betalen, ik weet niet hoe.
1: Maar dan moet je gewoon bij Apple Pay of zo, moet je Apple. Gewoon je bankkaart toevoegen.
0: Dat gaat niet met de Belgische
1: keer. Ja, maar natuurlijk gaat dat wel. En dan voeg je dat, dan doe je dat bij het toestelletje.
0: Doe jij dat, Sander, digitaal betalen met je gsm? Want je zwijgt nu omdat je niet belachelijk wilt overkomen. Maar je snapt het ook niet.
1: Grim, jij doet dat toch? Jij doet geen zin.
2: Nee, ook niet.
1: Maar wat werk ik hier in een rusthuis?
3: Nou, wel weet, ik ga er nu eens iets confessen. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Je gelooft dat niet, hè? Oud, jong, dat word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
4: Beemsterkaas.
5: Lekker, echt lekker.
6: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
7: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
6: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
8: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
4: Beemsterkaas.
5: Lekker, echt lekker.
10: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
11: 30 ideeën voor pastaschotels
10: in Libelle Lekker naar
11: de 5 beste beleggingen van het moment
10: in Trends of naar
11: Belgische politiek achter de schermen
10: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
12: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Nee, Anke, dat checkboekje is niet meer geldig. Dat kunnen we niet zo doen.
0: Binnen Proton werkt wel nog.
1: Proton. Het nieuws van 8 met Grim.
13: Goedemorgen allemaal. Meer meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het aantal burn-outs stijgt en Frankrijk is opnieuw te sterk voor onze duivels. Een record aantal meldingen bij het Vlaamse meldpunt grensoverschrijdend gedrag. Het waren er vorig jaar iets meer dan 1500 of 62% meer dan in 2024. Aniek de Blauwe van het meldpunt.
14: Het kan bijvoorbeeld gaan om fysiek of psychisch geweld, over pesterijen, toxisch leiderschap. En die meldingen komen ook uit heel uiteenlopende situaties. Leerlingen of studenten van medeleerlingen, medestudenten, leerkrachten, docenten. Maar evengoed om werknemers die iets meemaken met een collega of een leidinggevende.
13: Het kan ook bij een sportclub of zo. Het zijn meestal de slachtoffers zelf die naar het meldpunt stappen. De mogelijke daders zijn meestal volwassen mannen. Een kinder- en spoedarts van het UZ Brussel is opgepakt voor voyeurisme. De man van 58 zou camera's geplaatst hebben in de slaapkamer van zijn ex-vrouw. En die diende daarop een klacht in. De politie onderzoekt de zaak onder meer om te zien of de arts nog op andere plaatsen camera's had gezet. Er waren ook huiszoekingen bij hem thuis en in zijn kantoren. Bijna 1 op de 3 werknemers in ons land loopt een hoog tot zeer hoog risico op een burn-out, vooral in Brussel en Wallonië. Dat aantal stijgt, blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent, onderzoekster Axana Dalla.
15: Daarbij stellen we vast dat veel werknemers toch een hoge cognitieve en administratieve belasting van de job ervaren. En het is ook opvallend dat de helft van de werknemers staken moet uitvoeren die volgens hen onnodig zijn of eenvoudiger kunnen uitgevoerd worden. Anderzijds zien we ook een aantal factoren die het welzijn bevorderen, zoals de steun van collega's en empathisch leiderschap.
13: Vooral vanaf je 35ste stijgt het risico op een burn-out. En vooral bij mensen die aan de slag gaan met een diploma middelbaar onderwijs. In de Amerikaanse staat New York is een noodtoestand uitgeroepen door een grote uitbraak van de mazelen. Vorig weekend zaten ze daar al aan meer dan 100 gevallen. New York gaat daarom meer testen en sneller vaccineren. In heel de VS doken er al bijna 4000 besmettingen op. Het hoogste aantal in 30 jaar is dat. En komt vooral doordat al maar minder Amerikanen zich laten vaccineren. In de Nations League staan onze Rode Duivels derde na 4 groepswedstrijden. Ze verloren gisteravond met 4-1 in Frankrijk. De Duivels stonden een kwartier voor het einde nogthans 0-1 voor in Parijs. Je hoort doelpuntenmaker Dodi Lukebakio.
16: Het is heel moeilijk om zo te verliezen. We speelden natuurlijk tegen een grote ploeg ook. Sowieso moeten we minder goals pakken, maar ik denk dat we zeker weten wat fout hebben gedaan. En we zijn nog wedstrijden, dus we gaan positief verder.
13: Italië klopte Turkije met 3-1. Italië staat zo tweede met 1 punt meer dan onze Duivels. Leider Frankrijk is zo goed als zeker van de volgende ronde. Midden november worden de laatste twee groepswedstrijden gespeeld.
0: Hey Frank, er komt een berichtje binnen van brandweerman Franklin. Die vraagt om de mistlichten aan te doen. Het is nu nodig blijkbaar, heel veel mensen doen het niet.
1: Hier niets, maar in het westen.
0: Ja, hoe zit het met die mist eigenlijk, Frank?
2: In het westen van het land inderdaad, aan de kust, West-Vlaanderen, delen van Oost-Vlaanderen. Dus daar is er effectief dichte mist aanwezig. En dan moet je de mistlichten aanzetten natuurlijk. Er zijn wel grote verschillen, want als je meer richting het centrum gaat in het oosten, daar is er van mist helemaal geen sprake. Ja. Daar is het gewoon nu helder en de zon begint stilaan op te komen. Verwachting is wel dat er natuurlijk aan die mist geknabbeld wordt. Hè. In de loop van de ochtend gaat dat gebeuren. Dat zal vanaf het oosten zijn. Dus laatst wordt het zonnig in het uiterste westen van het land, dus de kustregio. Maar na de middag ga ik ervan uit dat het overal zonnig is en dat het nog een aangename dag wordt met temperaturen van 22, 23 graden. Ook morgen overigens, 23 graden. We gaan het dan driekwart van de dag droog houden. Met eerst zon, later toch wel meer bewolking en dan gaan de eerste buien binnenkomen vanaf Frankrijk. Ja, en dan gaat het fel regenen. Woensdagavond, dus morgenavond, met kans op onweer. En ook in de nacht van woensdag op donderdag blijft het gewoon regenen. En donderdag komen dan achter die regenzone, komen er buien opzetten. Maar het gaat kouder zijn, hè. Temperaturen nog maar van 14 graden maximaal dan.
0: Waar gaat het traag op deze hele drukke dinsdag? Richting Antwerpen, E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord verlies je een half uur. Ook een half uur op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Een half uur richting Brussel op de E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. Turbe-Erpenmeren en Groot-Bijgaarde verlies je een half uur. 25 minuten op de E19 tussen Zemst en Machelen. Een half uur op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Leonard 25 minuten. En nog 20 minuten richting Gent op de E40 tussen Aalst en Zwijnaarden. En dat zijn alleen maar de files. Vanaf 20 minuten zitten er nog een heleboel onder.
1: Goh, ja oké, het is dinsdagochtend, maar vrienden, goed nieuws. Vanavond is het weer zover. Dan start of VTM een nieuw seizoen van Mijn Restaurant. Vijf duo's openen hun eigen restaurant in Mechelen, Halle, Gent, Oostende en Hasselt. Ja, en de laatste tijd doen ze hun best om die ook succesvol te laten zijn. Dus we gaan zo meteen eens horen hier live. Bij Charlotte en Aristide, die wonnen vorig jaar met het restaurant Lucien in Kortrijk. En we gaan eens vragen hoe het een jaar

0: Sarah en Friday I'm in Love. En op dinsdag kunnen we voortaan weer kijken naar mijn restaurant.
1: De ochtend van show.
2: Yes, inderdaad. Mijn restaurant komt terug. En we hebben de winnaars eigenlijk aan de lijn. En ook een beeld van vorig jaar van restaurant Lucia in Kortrijk. Goedemorgen, dag Charlotte en Aristide.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hallo, hoe is het met jullie?
4: Goed, en met jullie?
2: Hey, het bestaat nog het restaurant. Hè? We kunnen nog komen eten.
5: Zeker, zeker.
4: Ja, het liefst nog momenteel.
0: Oh. Momenteel? Oei.
2: Zeg, maar eigenlijk, hè, nu het gaat opnieuw beginnen, het spelletje. Goh, zijn jullie niet doodgelukkig dat jullie niet meer zo aan die race moeten deelnemen en dat je gewoon de hoofdprijs hebt en dat het nog altijd goed marcheert en dat je zo niet die stress opnieuw moet ondergaan?
5: Ja, we zijn er natuurlijk heel blij mee, maar we zijn wel benieuwd naar het nieuwe seizoen. We gaan zeker kijken.
4: Ja, amai, want we hebben zo al die kleine drops gezien, de stukjes dat ze nu online posten en we herkennen dat meer hard, want ja, bos, wat, we hebben het ook niet doorstaan. En ik kreeg stress. Ik dacht, oei, ja. Goed.
2: Ja, want had je zo tijdens deelnemen toch zo van, oh, wat hebben we gedaan? Zou je het opnieuw doen, wetende van wat het allemaal, wat je allemaal moet opgeven eigenlijk, of wat je allemaal moet doen, niet wetende of je het gaat halen, ja of nee? Zou je het opnieuw doen?
5: Ik ben blij dat ik meegedaan heb, maar ik zou het niet opnieuw doen.
4: Ik denk ook, we zijn heel blij dat we inderdaad gedaan hebben, zonder dat we wisten wat we meedeen. Maar ik zou het inderdaad één keer geen twee keer doen. Ja,
2: ja. En we hebben nu ook de deelnemers van dit jaar hier bij ons in de studio.
0: Nee, maar leg eens uit waarom. Omdat het zo, ja, dat je het geen tweede keer wil doen, dat snap ik wel. Maar zou je, met wat je weet nu, zou je er aan begonnen zijn vorige keer?
4: Oh ja, sowieso zou ik het wel gedaan hebben. Allee, ja. het is wel, je moet je voorbereiden op heel veel. Zonder dat je dat eigenlijk kunt, maar je weet niet wat er komt.
0: En wat is het lastigste dan? Wat is het moeilijkste?
5: Goh, het is ja, 24-7, nu constant ermee bezig zijn, je wordt aangesproken op straat. Ja. Ik kon op een bepaald moment niet meer naar de winkel. De mensen zaten in mijn kar te kijken omdat ik ging klaarmaken samen. Dat was echt
0: zot.
5: De hel.
0: Ja, zot. Zij, en hoe is het leven dan veranderd na de winst? Hoe valt het dan mee om in het echte leven een restaurant draaiende te houden? Want het zijn toch weer andere uitdagingen, hè?
5: Het feit is nu, het is ons eigen geld dat we erin gestoken hebben, dus dat verandert heel veel. Je denkt veel meer na over,
4: We hebben een effectieve restaurant in nu, wat we ervoor helemaal niet aan.
5: Ja, nu is het voor echt.
4: Ja.
0: Ja, en? Wat bedoel je daarmee? Wat is het lastige?
5: Goh.
2: Ja, dat is toch keihard werken, Charlotte en Aristide. Zal ik het in jullie plaats zeggen? Horeca, dat is toch keihard werken elke dag opnieuw?
4: Ja,
5: maar ik denk, als je het niet graag doet, moet je er ook niet aan beginnen. Nee. En we doen het gewoon super graag. En, ja.
4: Dat is zelfs bij hun reeks, ook ik ook niet iedere morgen daar zo zitten. Wij fris en fruit.
0: Ja, dat is waar. Maar we zitten hier ook niet altijd fris en fruit, hoor, Charlotte. Wat pees je allemaal wel.
2: Tijdens die platen zijn we aan het zagen tegen elkaar,
0: Charlotte.
2: Want ik
0: heb gezien dat hij s'morgens toekomt. Ja. Dat is precies wat er bij Zaplas nog niet gebeurd is.
2: Ja, zullen we maar zwijgen
4: over dat slecht gaan komen.
0: Oké, okay. Jullie gaan kijken nu. Jullie wensen veel succes. Kan je nog één gouden raad aan hen meegeven aan de nieuwe kandidaten?
4: Het is super cliché, echt super cliché, maar blijf echt zo hard jezelf en blijf in jullie cocon. Luister alleen naar eigen vriend, familie en de jury en al de rest, even uitschakelen.
2: Ja.
0: Oké, okay, dat is een goede raad.
2: Frank stuurt hier nog, zot Charlotte, fijn om zot Charlotte nog eens te horen. Stuurt de luisteraars, toch sympathiek hè? Complimentje voor jou, Charlotte.
5: Ja.
4: Thanks.
0: Veel succes met jullie restaurant daar in het prachtige Kortrijk, waar we nu trouwens ook met onze hotspot zitten in de stad. Je moet eens gaan kijken, je kan in clips van Joe gaan binnenlopen naar aanleiding van de top 2000 en dan iets lekkers komen eten bij jullie. Wat een mooie
2: plaats
0: is dat.
2: Yes.
5: Voilà.
0: Groetjes, succes, tot dan, bye.
2: Bye.
6: One ticket please. Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf vanavond bij VTM en op VTM Go.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
7: Er gebeurt iets. In jouw straat. In Vlaanderen. Of aan de andere kant van de wereld. En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
8: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
10: Giks merkt je op.
11: Mode voor haar,
10: voor hem
12: en voor ons.
10: Bij Giks vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de opendeurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
12: Bij Giks.
10: Giks, mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op giks.be.
12: Dat is giks.be, want...
10: Giks merkt je op.
13: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar... Die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
16: Van plastic, metaal of drankkarton?
15: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
17: Ramen, deuren, veranda's?
18: Lijnaars aluminium.
19: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
20: Sven en Anke.
21: Elke ochtend van 6

0: die absolute powerplaat uit de mooie jaren 80 en 1986. Outfield Your Love.
1: Top 2000.
0: Ja, en die gaan we nog tegenkomen. 2000. Uiteraard in de top 2000 gaan we die nog tegenkomen. En behoorlijk hoog hoor. Want staat dit jaar op 434 in de lijst genoteerd. Ik gok dat dat ergens met 2000 platen zitten we dan toch al in de allerlaatste week. Want we zijn 3 weken onderweg met jullie favoriete muziek aller tijden.
2: Dag 2 van de top 2000 begint zometeen over een half uur om 9 uur. En over 3 weken op vrijdag 23 oktober is er een grote top 2000 after work party tussen 6 en 9 in Mary's Irish Pub in Kortrijk. Sven gaat dat eronder draaien.
0: Ja.
2: Ik kan 4 tickets winnen bij elke DJ als je hits er mee speelt. En deze staat ook in de lijst. Ella Langley, Choosing Texas.

0: een beetje spoiler alert, mag ik het niet vertellen. Maar soms, hij moet je eens een keer iets gewaagd doen. Deze gaat nieuw binnenkomen in de lijst op 1469. Voilà, dat is nu al verklapt.
1: Ik had het al gezegd.
0: Ja, maar niet het nummer, ik had het
1: al
0: gezegd.
1: Ja, maar alsof de mensen nu nog weten.
0: 1469 ja. Gaan we binnenkomen in de
1: 69,
0: lijst.
1: 69, dan onthoud ik. Het nieuws van 8:30. Van onze Grim, goedemorgen.
0: Ja, cijfers onthouden is... Was het nieuws van 69 geweest, dan had ze het wel geweten.
2: Ja, waar woont zij in Hasselt, hè?
0: Ja?
2: Ik heb nieuws over Hasselt.
1: Okay. Oh, mooi.
2: Ons land krijgt binnenkort een eerste alcoholpoort. De slagboom aan een parking gaat dan pas open na een negatieve ademtest, dat schrijft het nieuwsblad. En die eerste alcoholpoort komt in Hasselt om het systeem te testen daar. En als het werkt, wil minister van Mobiliteit Krukke het uitbreiden. Elke dag blazen gemiddeld 133 bestuurders positief in ons land.
0: Ja, dat is dan heel tof als je achter een zatlap staat aan te schuiven aan die slagboom. Ah ja, die kan niet
2: die
0: naar
2: blijft
0: buiten.
2: Dicht, hè?
0: Ja, interessant.
2: Het Vlaams meldpunt grensoverschrijdend gedrag heeft vorig jaar een record aantal meldingen gekregen. Iets meer dan 1500 of 62% meer dan in 2024. Het gaat dan vooral om ongewenst seksueel gedrag, maar ook over psychisch geweld. Onder meer op school, bij de sportclub en op het werk. En de co-piloot die vorige woensdag een piloot neerstak tijdens een vlucht naar Israël, wilde dat vliegtuig laten neerstorten op een luchthaven bij Tel Aviv. Dat meldde bronnen aan een Israëlische nieuwszender. Passagiers konden de dader toen overmeesteren en de crash vermijden. De co-piloot bleek bij een andere maatschappij geschorst na aanwijzingen van extremisme. Na het opruimen van de mist schijnt overal de zon bij 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien bij opnieuw 23 graden.
1: Richting Hasselt gaat het langzaam op de E313 tussen Massenhoven en Herentals-Oost. Verlies je 3 kwartier, vielen daar door een ongeval. Richting Antwerpen E19 tussen Sint-Joppend-Goor en Antwerpen-Noord een half uur file. Ook een half uur op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 20 minuten op de A12 tussen Boom en Wilrijk. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 20 minuten. Een half uur richting Brussel E19 tussen Zemst en Machelen. E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. Een half uur, 20 minuten tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem. File op de Brusselse buitenring tussen Mont-Saint-Jean en de Welriekende Dree, 25 minuten. Ook 25 minuten op de binnenring tussen Expo en Machelen. En nog richting Gent op de E40 tussen Erpenmeren en Merelbeke, 20 minuten. En dat zijn alleen de files op deze dinsdagochtend. Vanaf 20 minuten.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
0: We hebben jullie zo meteen nodig. We gaan de wens van een blinde jongen proberen in vervulling laten komen.

0: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Je vastrijden in het smalstraatje is snel gebeurd.
3: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
2: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de winnaar is, maar de weg niet.
3: Ja, dat lukt niet.
2: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
0: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
5: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
6: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
5: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
6: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
5: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
6: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
7: Ricci, citroen met framboos.

0: Zeggenland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Dat's 24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
3: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
2: Prachtig. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
4: Dat's 24.
5: Dit is Joe.
6: De top 2000.

0: Maroon 5 and This Love. Beste vrienden, dit is elke week zo'n mooi momentje op de radio.
1: De beste luisteraars van de wereld.
0: Ja, we zeggen dat al 11 seizoenen dat jullie dat zijn, maar nu zijn we het ook aan bewijzen voor elkaar. Jullie helpen elkaar uitgebreid elke dinsdag. Vorige week hadden we Marijke nog aan de lijn. Ze deed een oproep omdat ze zelf in haar vierde jaar verpleegkunde zit. En ze heeft een dochter en die moet eigenlijk elke vrijdag naar de zorgboerderij. Ze is een meisje met ADHD. En die geraakt er niet omdat de mama op later leeftijd dan bijstuderen is. We zijn erin geslaagd om dus mensen te verzamelen die haar gaan brengen naar de zorgboerderij de komende maanden. Zo, dat is opgelost. En we proberen elke week zo ergens een luisteraar gelukkig te maken.
2: We gaan nu naar Maasmechelen. Goedemorgen, dag Mario.
3: Goedemorgen Anke en ook Sam.
2: Hey Mario, jij wilt graag een oproepje doen, maar niet voor jezelf. Leg eens uit.
3: Ja, ik heb een hele goede vriend. Hij heet Fabrizio en hij is binnenkort jarig. Nu moeten jullie weten, Fabrizio is een hele goede vriend van mij. Maar Fabrizio heeft een visuele beperking. Uh-huh. Hij heeft een aangeboren oogafwijking en hij ziet maar ongeveer 10%. Dus dat is echt niet veel. Nu, hij heeft een heel goed leven en hij heeft heel veel aanpassingen. En hij doet het echt wel heel goed. Hij heeft ook een eigen bedrijfje ondertussen opgestart. Binnenkort is hij jarig, 22 oktober. En we hebben zo'n WhatsApp-groepje met een aantal vrienden. En dan wordt altijd gedeeld van wat gaan we elkaar kopen. En dan komt een heel lijstje van ritualspakketten tot HEMA-bonnen. Je kent het wel, Anke.
2: Yes.
3: Maar bij Fabrizio viel mij op, stond er ook nog één iets apart. En hij zei, jullie weten, ik zou eens heel graag willen autorijden. En dat is mij toch wel bijgebleven. Toen ik jullie nieuwe rubriek zag sinds het nieuwe seizoen, dacht ik, dat moet ik insturen bij Sven en Anke. Want misschien zijn er wel luisteraars die ons kunnen helpen aan die mooie droom van Fabrizio. Hij wil dus een keer autorijden. Gewoon echt sturen, gaspedaal indrukken, alles op en eraan. Ja. Vooral geen simulatie. Dat laat hij duidelijk weten. Ja, en dat is eigenlijk mijn oproep. Zou dat mogelijk kunnen zijn?
0: Ja, dan moeten we dat natuurlijk wel ergens doen op een plek. Ja, met zo'n handicap kan je niet zo.
2: We gaan niet op de Pauwengraven in Maasmechelen kunnen cruisen. Nee, dat is daar een heel populaire straat.
0: Nee,
2: dat is daar een Patserstraat. Nee, toen ik daar toch woonde, Mario, is dat nog altijd een Patserstraat, de Pauwengraaf?
3: Ja, maar dat wordt heel, heel mooi nu, Anke. De Dr. Obelaan kan ook niet, hè. Okay. Zelfs dat kan niet. Hè.
2: Nee, het moet op een terrein.
0: Dan kun je alle straten in Hasselt overlopen.
2: Nee, en Maasmechelen.
0: En Maasmechelen. Allee, Radio Limburg is weer wakker deze. Nee, maar ja, hij wil... Je hebt daar bijvoorbeeld het circuit van Zolder, dat zou een plek kunnen zijn, bijvoorbeeld, denk ik dan aan. Of zoiets.
3: Ja, dat heeft hij ook al een keer uitgesproken, van ik zou wel eens willen racen.
0: Ja, racen.
3: En toen dacht ik, ja... Dat kan echt niet. Ik bedoel, hij heeft geen rijbewijs.
0: Nee, het moet een afgesloten terrein zijn. Dat sowieso.
2: Rijschool?
0: Ja, rijschool.
2: Industrieterrein?
0: Ja, zoiets. Maar het moet wel. En dan moet het ook nog een auto zijn waar er toch iemand naast zit die kan ingrijpen in een noodgeval. Maar was dat vroeger met de auto's niet?
2: Bij de rijschool was het
0: toch
2: zo?
0: Ja. Maar daar zat geen extra stuur op, hè? Dus daar zat wel een pedaal op. Dan kon die wel in de remmen gaan, de rijinstructeur.
2: Ja, maar... Ja, ik bedoel, sorry, maar er zijn toch rijinstructeurs die soms echt met labieltjes de baan opgaan, die wel kunnen zien. Maar
0: die goed dat u heeft opgeleid, die moeten we proberen.
2: Dikke middelvinger krijg je nu van mij. Ik heb dat heel goed gedaan. Maar bedoel, dat kunnen ze toch een beetje trekken aan dat stuur zelf? Okay. Of werkt dat zo niet?
0: Ik weet het niet. We zoeken een terrein waar dat kan. En we zoeken iemand die zo'n auto heeft die ter beschikking kan gesteld worden. En, maar hebben wij het nummer niet? We kunnen hem zelf niet even bellen. En kun je het nummer even aan ons geven, Mario? Ja, maar Fabrizio. Maar we gaan hem even bellen. Je moet dat nu niet op de radio zeggen, maar blijf even hangen. We gaan hem eens bellen. En als er iemand ons kan helpen op een of andere manier, een van die dingen, of een rijschoolauto, of een terrein.
2: Dat moet toch te fixen zijn, hè?
0: Ja, dat gaan we nog.
2: De beste luisteraars van de wereld, die gaan het arrangeren voor Fabrizio.
0: Allee, maar een hele fijne ook, Mario.

0: Altijd, hè? Even dubbel checken, ja, Fabrizio. Ja. Is dat echt jouw grote droom?
1: Ik ben al jaren naar, eigenlijk. Ja.
2: Oh. Ja, Fabrizio, die oproep is echt 5 minuten of 2 platen geleden bij ons op de radio geweest. En wij zijn van plan om dat samen met de beste luisteraars van de wereld, die van Joe, te organiseren. En wij hebben al veel reacties gekregen. Mensen die zeiden, ik kan het circuit van Zolder, parking van de Decathlon zou je kunnen gaan. Er zijn heel veel plekken. Maar we hebben Scott aan de lijn. Scott van Hooijdonk. Dag Scott, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen Anke en Sven. Goedemorgen Fabrizio.
2: Ja.
3: Hey, goedemorgen.
2: Zeg Scott, jij bent van een speciaal bedrijf, hè? Vertel eens.
3: Ja, wel heel speciaal. Eerst kwam uit de trainingsschool. Wij hebben een trein op puur naast A12. En ja, in de Volksmond organiseren wij slipcursussen of noodsituaties of noodremacties, dergelijke situaties.
2: Ja, dus jullie hebben sowieso een groot terrein, een behoorlijk groot terrein waar al slipcursussen op gebeuren. Dus er zijn ook al mensen die een auto al niet per se perfect onder controle hebben. Dus zelfs als het dan een beetje nieuw is voor Fabrizio, de ruimte, die is er. En we zouden bij jullie kunnen langskomen, hè? Dat is al het goede nieuws, hè?
3: Absoluut. Absoluut. Van zo'n initiatief krijgen we altijd een warm gevoel, dus willen we zeker in helpen.
2: We hebben alleen nog een auto nodig.
0: Ja, en een verzekering. Just in case.
2: Een verzekering, ja. Dus ja, maar we moeten dus iemand, ik denk nog altijd zo'n auto van de rijschool, als iemand van een rijschool bereid is om ergens op een dag dat Fabrizio kan naar bij jullie te komen, dan is het eigenlijk al opgelost, hè Scott? Dan zijn we er al, hè?
3: Absoluut. Dat kunnen we regelen. We hebben wel de nodige contacten. We gaan eens even rondhoren en dat gaan we regelen.
2: Maar hey, Fabrizio, dat gaat geregeld zijn, vriend.
0: Is het al in de pocket dan eigenlijk?
2: Ja, bijna zo goed als, denk ik. Als we een auto vinden, is het in de pocket. Wat denk je, Fabrizio? Is dat een goede cadeau van Mario?
1: Ja, maar ik wist echt totaal niet wat er ging gebeuren vanmorgen. Dus ik ben wel heel... Ik had wel vermoedens. Het zouden 2 dingen kunnen zijn, waaronder dit. Dus ik ben wel heel blij.
0: Maar ja, wat een lieve goede vriend hebt jij, zeg. Iedereen heeft een Mario nodig in zijn leven.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Heel tof.
1: Ik kan daar goed mee lachen met Mario. Dus ik wens iedereen Mario toe.
2: Je had je alleen gezegd, ik heb een verrassing voor jou die ochtend en je gaat misschien gebeld worden. Maar had geen flauw idee wat. Kijk, bij deze, we houden je op de hoogte, Fabrizio. Dankjewel Scott om zo snel te reageren. Kei tof, heel sympathiek van jullie. Ja. Jesco Autotraining School.
0: Oh, dankjewel. Toch alweer maar een bewijs dat wij de beste luisteraars van de wereld zijn.
4: Joe. Met Sven en Anke.

0: Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
1: Oh, een eekhoorn.
0: Een safari in de jungle.
1: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
0: Of maak van je koffiezet...
1: Voilà, uw koffie.
0: Een professionele espresso-machine.
1: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella... met caramel frappissimo al pistacchio... met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
2: Make it extra.
0: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij... waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
3: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
4: Kop
5: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Het is 3 weken na elkaar, top 2000 bij Joe. En dag 2 gaat beginnen over een paar minuten na het nieuws met Grim.
8: Goedemorgen, er komt een eerste alcoholpoort in ons land. Duizenden vrouwen worden afgeperst op het dark web en het doelwit van de co-piloot in Israël is bekend. Ons land krijgt binnenkort een eerste alcoholpoort. De slagboom aan een parking gaat dan pas open na een negatieve ademtest. Dat schrijft het Nieuwsblad. De eerste alcoholpoort komt in Hasselt om het systeem te testen. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Rukke.
9: We zien dat er nog veel ongevallen gebeuren met mensen die gedronken hebben. We hebben in Zweden correct gezien. De chauffeur zien de slagboom bij de uitschiet pas omhoog gaan. Nadat ze een negatieve ademtest hebben afgelegd. Maar iedereen moet toch beseffen, als je te veel gedronken hebt, dat je een gevaar bent voor iedereen.
8: Elke dag blazen gemiddeld 133 bestuurders positief in ons land. Als het project in Hasselt werkt, dan wil Krukke het uitbreiden. Meer dan 10.000 vrouwen zijn het slachtoffer van seksuele afpersing op het dark web. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. Mensen kunnen daarvoor $250 op inloggen en de beelden bekijken. Wie beelden van zichzelf wil laten weghalen, wordt afgeperst. Dat zegt collega Joppe Nuits.
10: Als slachtoffer kan je ook naar dat platform gaan en daar zelf $250 betalen om je eigen naaktfoto's te laten weghalen. Nu, we weten uit vorige onderzoeken van sextortion of seksuele afpersing dat criminelen betalen om foto's te laten offline halen nooit een goed idee is, omdat je hen ook helemaal niet kan vertrouwen.
8: Parket voert intussen een onderzoek naar het platform. En de co-piloot die vorige woensdag een piloot neerstak tijdens een vlucht naar Israël, wilde het vliegtuig laten neerstorten op een luchthaven bij Tel Aviv. Dat meldde bronnen aan een Israëlische nieuwszender. Passagiers konden de dader overmeesteren en de crash vermijden. De co-piloot bleek bij een andere maatschappij geschorst na aanwijzingen van extremisme.
11: Hey Frank, gisteren was het genieten. Vandaag mogen we dat nog eens doen, hè?
12: Ja, inderdaad. Het is nu al een genieten in het centrum en oosten van het land. Hè, want daar schijnt op vele plaatsen de zon. In het westen, heel ander verhaal. Hè. Daar is het mistig. Op sommige plaatsen is er zelfs dichte mist. Dus ik vrees ervoor dat dat toch wel eventjes gaat duren. Alleen uiteindelijk dat opgelost gaat geraken. Het is vooral na de middag. Hè, dus dan gaan ze daar ook wel nog zon krijgen. En qua temperatuur komen we uit op 22, 23 graden. Dus dat ziet er allemaal prima uit morgen. Overigens, ja, zo, misschien wel de laatste dag dat het kwik boven de 20 graden gaat uitkomen. 23 graden wordt het morgen. Met driekwart van de dag nog wel droog. Tegen de avond neemt de kans op een bui toe. Dat kan een felle bui zijn, eventueel met onweer. En dan gaat het dus in de nacht van woensdag op donderdag gaan er eerst buien over het land trekken. Dus met eventueel onweer. En dat trekt dan weg richting Duitsland. En in de plaats krijgen we ook nog een regenzone. En dat is een koufront. En achter dat koufront zit veel koudere lucht. En dat gaan we donderdag merken. Hè. Met 14 graden, koude wind ook uit het noordwesten. En buien die vanaf de Noordzee over het land gaan trekken. Dus toch wel een heel ander weerbeeld ten opzichte van vandaag en morgen.
13: En dat blijft dan zo lang, ook het weekend en na het weekend. We zijn vertrokken voor die ellende.
12: Ja, ik denk het wel. Hè. Vrijdag bijvoorbeeld al snel regen vanaf de kust bij 15 graden. Zaterdag eerst regen, later wel wat droger, 15 graden. En zondag zou het ook een graad of 15 zijn. En dan lijkt het iets droger te zijn. Maar enfin, die 20 graden, ja, dat is logisch natuurlijk. Hè. Dat wordt alsmaar moeilijker natuurlijk.
13: Ja, het is zo. Het moest er eens een keer van komen. Dankjewel, Frank.
11: Hoe zit het op de baan op deze geniet dinsdag? richting Brussel, E19 tussen Zemst en Machelen, verlies een half uur. 25 minuten op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde. Buitenring tussen Mont-Saint-Jean en de welrekende Dree, 25 minuten. Ook 25 minuten richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord. E313 tussen Herentals-West en Wommelgem, 20 minuten. En nog 20 minuten richting Hasselt op de E313 tussen Massenhoven en Herentals-West. Dat zijn dus alleen de files boven de 20 minuten.
0: De Top 2000 met Sven en Anke.
7: Ja, het mag dan wel dinsdag zijn, vrienden, maar we moeten toch even de puntjes op de i zetten. Het is een dag van schuimwijn en van happekes en van slingers en zo, want dat is het elke dag met de Top 2000. Maar straks over een uurtje is het helemaal met feestelijkheden, want het is de verjaardag van Heidi van Tielen die prachtige muziek heeft meegebracht.
11: Mijn lievelingscollega.
7: Ja, en wij mogen al het voorprogramma doen, ook al op dag 2 van de Top 2000. Dus welkom.

0: Steve Winwood in de ochtend van Joe met het prachtige Higher Love, dag 2 van onze top 2000.
1: Dit is de top 2000.
0: Ja, en grote dankjewel allemaal voor het stemmen wat jullie gedaan hebben de voorbije week, want jullie hebben dat weer goed aangepakt. Heel veel toffe muziek bij elkaar.
2: Zeg, we gaan de eerste keer Beyoncé tegenkomen dit jaar in de top 2000. Wat ik vind een beetje schandalig.
0: Wat?
2: Je zou denken, Beyoncé, ja? Wereldster. Want ja? Ik heb net nog eens gecheckt op Instagram. Die heeft bijna 300 miljoen volgers.
0: Ja, dat is niet slecht.
2: Dat is crazy, hè? Ja. Zij volgt zelf maar één iemand.
0: En dat is haar man.
2: Jay-Z.
0: Ah, toch? Ja.
2: Ik ben al blij dat Jay-Z is en niet zo een of andere good foundation van haar. Want dat doen wereldsterren ook, hè. Alleen maar dan hun goede doelen volgen. Die post maar 7 keer iets per jaar.
0: Ja.
2: Waarschijnlijk doet dan ook nog eens haar hele promoteam dat in haar plaats.
0: Ja, ja.
2: En toch blijft hij een van de meest relevante wereldsterren ter wereld. Hetzelfde met Adele, hetzelfde met Bruno Mars, hetzelfde met Ed Sheeran. Maar ze staat maar 4 keer in de top 2000.
0: Ja, dat is toch goed?
2: Ik vind dat weinig.
0: Ja, kijk, het is
2: maar bon, wat komt er nog aan van Beyoncé? Halo, If I Were a Boy, Crazy in Love. En dit is op 1878. Single Ladies!

0: Het was nog niet zo ver in 1978. Toen was niemand zich daar bewust van dat dit het lied van Tom François zou worden uit Limburg. When you're in love with a beautiful woman. Ja. Hey, dat is wel lekker een compliment eigenlijk, hè?
1: Ja, dat zal wel zijn. Ik schreef het niet af als mopje. Het is gewoon echt een terechte opmerking waar ik alleen maar volmondig ja op kan zeggen.
0: Allee, maar uit, dan zijn we blij. Maar wel een heerlijk nummer in onze lijst ook. 1877. 11 plaatsen winst voor dat nummer van Dr. Hook. When you're in love with a beautiful woman.
2: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
3: Een actieve onweerszone over het land met...
4: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, schat.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
8: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
12: Nummer

0: 40. De eerste keer UB40 van 4 keer Rat in my Kitchen.
1: Ja, dat wil je niet voor hebben, hè, Rat in my Kitchen.
0: Maar Rat in de kelder heb ik al meermaals gehad.
1: Maar ratten in jullie kelder?
0: Ja, weet je, als het heel hard regent, ik woon in een super oud huis, komt dat wel zoals in de kelder. Ik heb dat toch ooit eens gehad, ooit verteld, Sven, dat ik zo, het was, onze kelder was zelfs ondergelopen en ik ging nog rap naar beneden om een wasmand te halen.
1: Ja?
0: En uit die wasmand sprong een rat.
1: Ah,
0: maar in de keuken, dat is next level.
1: Ja, maar dat was bij vrienden van ons, was het ook in de keuken. Daar begon dat te stinken op een bepaald moment. En die wisten niet wat het was. Hebben ze die keuken moeten openbreken. En ergens, ja, onder de laden, daar lag een dode rat. En die was blijkbaar, dat was dan bij droogte of zoiets, was die door de riool naar binnen gekropen en was dan niet weggeraakt. Nee. En die was dan liggen doodgaan. Enfin, prachtige verhalen bij je ochtendelijke ontbijt als je er nog zo aan zit.
0: Kijk, voor mensen die ratten heel vies vinden, die daar bang voor zijn, kan ik maar één ding zeggen. Kijk, toen staat die film, Ratatouille.
1: Oh ja, of in Disneyland Parijs, die attractie, dat is de leukste attractie.
0: Dat is de leukste attractie, daar durf ik in.
1: Allee, vooruit.
0: Dat is gewoon zitten in zo, wat zit je dan, in zo'n karretje? En dan word je van kamer naar kamer.
1: Met die rat mee,
0: maar ook zo, als je die dan, je ziet hoe schattig dat beestje is, hè?
1: Die is heel schattig.
0: Dan kan je ze beter verdragen in de keuken en in de kelder.
1: We gaan verder met de top 2000 met Madken & Baggin, 1875 in onze lijst. Ja.

0: En Begging was eigenlijk een cover van een klassieker uit 1967 van The Four Seasons. En het is nog een redelijk bekende versie uit 2017, want dat liedje werd gecoverd door de Italiaanse rockgroep Måneskin. U weet wel, van het Songfestival, tijdens hun deelname aan X-Factor Italië. Niet slecht, hè?
1: Die stem van Damiano David, ik hoor daar...
0: Wat?
1: Was dat heel... hitsig, kan ik dat woord al gebruiken? Software. Meen dat? Maar hij is getrouwd net, hij zit in zijn witte broodsweek, hè.
0: Zwaar, ja.
1: Dus, ben te laat.
0: Ben te laat. Want anders had je heel veel kans gemaakt.
1: Sowieso.
0: Oh,

0: keer Diana Ross en de Supremes in de top 2000 dit jaar. We hadden al Baby Love en Stop in the Name of Love komt er nog aan. En dit was You Can't Hurry Love. Altijd liefde erbij.
1: Zo meteen in de top 2000.
0: Rick James die komt eraan. De absolute superfreak van de discomuziek. En Michael Jackson met Off the Wall.
2: Oh, leuk.
0: Ja, heerlijk.
3: Oh, oh, heerlijk. Het nieuws van 9:30 eerst nog. Van Grim.
4: Goedemorgen. Ons land krijgt binnenkort een eerste alcoholpoort. De slagboom aan een parking gaat dan pas open na een negatieve ademtest. Dat schrijft het Nieuwsblad. De eerste alcoholpoort komt in Hasselt om het systeem te testen. En als het werkt, wil minister van Mobiliteit Krukke het uitbreiden. Elke dag blazen gemiddeld 133 bestuurders positief in ons land. Meer dan 10.000 vrouwen zijn het slachtoffer van seksuele afpersing op het dark web. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. Mensen kunnen daarvoor $250 op inloggen en de beelden bekijken. Wie beelden van zichzelf wil laten weghalen, wordt afgeperst. En ook zij moeten dan $250 betalen. Parket voert een onderzoek naar het platform. En het Oekraïense leger heeft een massale aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad Moskou. Het vuurde ongeveer 650 drones af. De Russen zeggen dat ze de meeste uit de lucht konden halen, maar enkele sloegen toch in. En daarbij viel volgens Russische bronnen zeker één dode, een man van 20. Er zou ook heel wat schade zijn aan huizen. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. Na het opruimen van de mist schijnt de zon vandaag bij 23 graden. Is dat morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien bij opnieuw 23 graden.
3: File richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen verlies je 20 minuten. Een kwartier richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En nog op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde een kwartier.
0: Ja, ik zal de fans nu maar al zeggen. 9 keer in totaal, maar 9 keer in totaal de Backstreet Boys in de lijst. Zo ongelooflijk, dat is denk ik het hoogste aantal ooit is.
3: Voor de BSB.
0: Ja, de Backstreet Boys. En de eerste die komt er nu.

0: Get Down van de Backstreet Boys, die in totaal hoe vaak in de top 2000 aan het staan?
1: 9 keer.
0: Wow. HLN-journalist Elke van Huffel, goedemorgen.
1: Dag Elke.
2: Goedemorgen Anke en Fijn.
0: Dag lieve schat, jij bent gewoon naar die concertreeks in Düsseldorf geweest.
2: Ja, klopt. En het was waanzinnig. Ik ben zo blij dat ik geweest ben. Ja. Want je hoort altijd heel veel over Céline Dion in Parijs of Adele in München, die natuurlijk ook topartiesten zijn. Maar die Backstreet Boys die hebben ook gewonnen een residency van 10 shows in Düsseldorf.
0: Wow. Jij hebt niet beknibbeld op een ticket, hè, Elke? Vertel eens.
2: Nee, klopt. Ik had eigenlijk eerst een ander ticket, een goedkoper ticket. Maar toen ik zag op TikTok dat je daar eigenlijk niet zo goed zicht mee hebt, ja, heb ik even impulsief gedaan en het allerduurste ticket gekocht.
1: Oh, wow.
2: Dat heet Air Millennium Lounge en is volledig rond het podium. Ook met ietsje meer ruimte waar alle superfans staan. Het kost wel €500.
0: Oh, wow. Voor die prijs gaan ze toch een keer knipogen naar u of een keer u voelen, u betasten. Gebeurt dat?
2: Ja, betasten, dat mag niet meer in deze tijden.
1: Nee.
0: Sorry. Ja.
2: Nee, maar dat was natuurlijk wel mijn missie. Als je zo'n duur ticket koopt, dan wil je zo dicht mogelijk komen op de eerste rij. Dus ik ben ook al eigenlijk van in de voormiddag gaan aanschuiven. Alsof ik terug 16 was of zo. Dus ik heb een hele dag aangeschoven om op die eerste rij te kunnen staan. En dat is gewoon gelukt.
0: Ja.
2: Ik heb natuurlijk één grote favoriet en dat is AJ, de bad boy met tattoos, typisch. Ja. Dus ik hoopte dat hij mij zag, maar het gebeurde maar niet. Ik heb het op een bepaald moment ook opgegeven. Ik dacht, ja, laat die mensen gewoon zijn werk doen. Maar dan tegen het einde zingen ze I Want It That Way, natuurlijk het iconische lied. En dan stond hij voor mij en hij ziet mij en hij heeft echt naar mij gewezen tijdens... Ja. Believe when I say... Er is bewijsmateriaal van... Kijk, ik krak alweer niet meer met mijn woorden, want ik ben helemaal doorgedraaid.
0: Maar ik snap het. Elke, die gaat uiteraard alleen naar jou gekeken en niet naar die 3 miljoen andere bakvissen met pensioen die dat dachten. Maar hey, er zijn natuurlijk kritische mensen die nu, vooral mannen die nu sturen, kunnen die dat nog, die Backstreet Boys? Zijn dat niet Backstreet Bompas geworden? Kan je dat even bevestigen?
2: Ze kunnen het meer dan nog. Ze staan echt op scherp. Ze hebben natuurlijk ook hun concerten in de Las Vegas sfeer achter de rug. Het zijn professionals. Ze zien er goed uit. En op Get Down, ja, zien ze nog altijd een voeten en een benen in de lucht. En ze zijn nog altijd topfit.
1: We zijn nog aan het nagenieten. Het is de centen waard geweest. Zeker luisteren naar de top 2000, want ze komen nog 8 keer langs, beste.
0: Dag Elke van Huffel, dankjewel.
2: Dag.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: klinken op het wijnfestival.
3: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
4: Oh, dan de die. En de die?
3: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: En de die.
3: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
6: De Mistje Dutchess van Connections.
7: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Koei Boeri.
8: Doe me, gemist.
9: Dus geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
10: Opgelet, want Bies wordt Bild. Laat je inspireren op Bild Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bilt.living.
11: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
12: Dit is Joe.
13: De top 2000.
12: Met Sven
13: en Anke.

0: verschillende luisteraars sturen. Huh, dat liedje staat toch veel te laag in de top 2000 op 1871. Hey, hold your horses. David Bowie staat 18 keer in de lijst. Dit was de eerste, dus je komt hem nog 17 keer tegen.
1: De top 2000.
2: Zeg helemaal op het eind, nadat we de nummer 1 bekendgemaakt hebben op vrijdag 23 oktober, dan gaan we een feestje bouwen. De top 2000 after work party van 6 tot 9 in Mary's Irish Pub in Kortrijk. Dat is ook de plek waar je kan gaan kijken naar de videoclips, waar je kan gaan instappen in Kortrijk de komende weken. We spelen hier een soort van hitster. Ik ga een fragmentje laten horen uit onze top 2000, namelijk dit hier. Back to Black van Amy Winehouse uit 2006. En ik ga nog een fragmentje laten horen. En jij moet zeggen of het van vroeger of van later is. Namelijk dit hier. Can't Get You Out of My Head van Kylie Minogue. Was dat vroeger of later dan Back to Black van Amy Winehouse?
0: Life's like this. Aha. Sorry. That's the way it is. Avril Lavigne in jouw top 2000. Zo terecht, complicated.

0: in jouw top 2000 op 1870. Je weet wel, de artiesten waaraan we de relatiestatus op Facebook, het is gecompliceerd, te danken hebben. Dat is die.
1: Dat is die, inderdaad. Back to Black van Amy Winehouse liet ik horen. En daarna Can't Get You Out of My Head van Kylie Minogue. Ja, en die Can't Get You Out of My Head was al vroeger uitgebracht in 2001. En er is er maar eentje die kan winnen, maar die krijgt nog 4 tickets. Nico Klaes uit Ledegem, die is welkom op die afterparty. Afterparty op 23 oktober. Maar ook bij Heidi zometeen tijdens haar verjaardagsfeestje in de top 2000 worden er nog tickets weggegeven. Er is

0: Gordon Lightfoot. If you could read my mind op 1668. If you could read my mind, dan zou je zien dat ik Heidi van Tielen drie dikke kussen wil geven. Want ze is jarig vandaag.
1: Ik heb ze al gehad en je ruikt zo lekker vandaag.
0: Ja, en ik heb al heel erg veel klad opgefret.
1: Ja, dat heb ik ook gezien. Dank je. Laat nog iets voor de collega's, Anke.
0: Maar, ja, maar ik zei het, waarom moet je al een dinsdag jarig zijn? Beter op een woensdag, dan is er niemand. Of een vrijdag.
1: Ja, dat thuiswerken. Ja, dat had ik beter kunnen plannen. Volgend jaar, het gaat wel eens een dag op.
2: Zwart. Veel plezier met de muziek zometeen.
3: Zometeen in de top 2000. It's raining
2: men. Oh. Nee, tot daar aan toe voor je verjaardag, Eddie. Maar voor de rest moet er ook geen regen komen op een van die laatste zomerdagen. En de Risk It All komt er ook aan.
0: Oh. Ook zo mooi. Hitsig wordt ik.
2: Allemaal cadeautjes voor onze jarige Heidi. Wij zijn even proficiat, dus stuur ons een berichtje.
0: Oh ja.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater. Van

0: stress tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Een heel fijne dinsdagochtend. Het is 10:00. Dit is het nieuws met Lore Brijsink.
3: Goedemorgen. Een onderzoek naar seksuele afpersing op het dark web. Minister Kruk test een alcoholpoort en een grote drone-aanval op Moskou. Het parket onderzoekt mogelijke seksuele afpersing op het dark web. HLN ontdekte dat meer dan 10.000 vrouwen daar het slachtoffer van zijn. Mensen kunnen voor €250 online inloggen en de naaktbeelden bekijken. En slachtoffers die hun foto's weg willen, moeten ook betalen. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
4: Het is echt belangrijk dat mensen aangifte doen van dit soort feiten. Het helpt onze onderzoekers. Het geeft ons ook de kans om onderzoeken te openen als er Belgische slachtoffers zijn. Het is schaamtelijk als je slachtoffer bent. Maar weet dat jij niet in fout bent als je in beeld hebt doorgestuurd. Het zijn de mensen die het verspreiden, die strafbare feiten plegen.
3: De politie raadt slachtoffers aan om nooit te betalen. Want de kans bestaat dat je je geld kwijt bent zonder dat er iets gebeurt. Ons land krijgt binnenkort een eerste alcoholpoort. De slagboom aan een parking gaat dan pas open na een negatieve ademtest. De eerste alcoholpoort komt in Hasselt om het systeem te testen. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk.
5: We zien dat er nog te veel ongevallen gebeuren met mensen die gedronken hebben. We hebben in Zweden al recht gezien. De chauffeur zien de slagboom bij de uitschiet pas omhoog gaan. Nadat ze een negatieve ademtest hebben afgelegd. Maar iedereen moet toch beseffen, als je te veel gedronken hebt, dat je een gevaar bent voor iedereen.
3: Als het project in Hasselt werkt, wil Kruk het uitbreiden. En het Oekraïense leger heeft een massale aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad Moskou. Het vuurde ongeveer 650 drones af. De Russen zeggen dat ze de meeste uit de lucht konden halen, maar enkele sloegen toch in. En daarbij viel volgens Russische bronnen zeker 1 dode, een man van 20. Er zou ook schade zijn aan huizen. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. De mist verdwijnt en de zon komt erdoor bij 23 graden. Dat is dus ideaal verjaardagsweer. Oh. Morgen eerst nog opklaringen, later dan wel meer wolken. En tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. Opnieuw 23 graden. En donderdag buien en nog maar 14 graden. Maar ja. Dus vandaag nog wel genieten, hè?
2: Ja, en zeker ook met de top 2000. Ik kan mij geen betere verjaardag indenken. Dankjewel, Lore. 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de A12 richting Antwerpen... 17 minuten extra tussen domein Levendalen en Londerzeel. Brusselse binnenring een kwartier tussen de Expo en Machelen. En op de E40 richting Brussel ook een kwartier in de file tussen Aalst en Afligem komt daardoor een ongeval.
1: De top 2000 met Heidi van Tielen.

0: Dag 2 van onze top 2000. Gisteren was keiplezant, dus we doen lekker door. In totaal zelfs 3 weken lang. Met dat spreekt voor zich vooral liedjes in het Engels, maar ook heel wat in het Nederlands, sommige in het Duits. Italiaans, Spaans gaat allemaal de revue passeren. Maar op 1866, nu dus, staat een Italiaan die niet voor het Italiaans koos en ook niet voor het Engels. Hij dacht, ik doe gewoon compleet mijn eigen goesting. Ik ga een song schrijven in een taal die niet bestaat, maar die verdacht veel op het Engels lijkt. Dus als je het hoort, denk je misschien, oh, het is Engels of het lijkt er heel sterk op, maar het is gewoon volledig verzonnen. Uit de jaren 70, Adriano Celentano op 1866. En nee, ik ga de titel niet uitspreken. Dat lukt mij niet.
1: Cold in 92 years old.
2: You're the

veel krediet voor deze DJ. In Deep Last Night, the DJ Saved My Life op 1865. Bedankt voor alle lieve wensen die al zijn binnengekomen via de Joe-app, ook via mijn Instagram op Facebook voor mijn verjaardag. Dat doet mij zeer, zeer jarig voelen. Dat is super fijn, dus dank je, dank je wel. Ik heb ook de zon en de goede muziek er nog eens bij gekregen vandaag, dus ik klaag niet en die ga ik uiteraard met jou delen. En je moet weten, ik heb vanochtend ook al naast mijn bed mijn allerliefste zoontje gehad. Die is bijna 7 jaar ondertussen. En die heeft het onwaarschijnlijke talent, en dat heeft hij niet van de mama, dat zeg ik er graag even bij, om liedjes te kunnen boeren. Dat is wat 6-jarige jongens leuk vinden. Hè? Protjes en boeren, sommige mannen geraken daar eigenlijk hun hele leven niet uit. Maar voor een 6-7-jarige is dat de bom. En ik heb dus vanochtend al de geboorde versie gehad van Happy Birthday. Zeer uniek, zo rond 6:30 aan je bed. De lat is dus vanochtend muzikaal al ergens gelegd. Maar ik denk wel dat we er samen nog boven geraken. Zeker natuurlijk met die geweldige muziek uit onze top 2000. Er staat een Spice Girl klaar. Ze doet het deze keer wel alleen zonder die 4 anderen. Het is Jerry Halliwell, haar enige notering in de top 2000 solo op 1864.

0: gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek, zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
1: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
2: Yo, ik ben Adil El Arbi en je kent me misschien van de Larger Than Life patserfilms.
3: Patsers for life!
2: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
4: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
5: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
4: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
5: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
4: Ramen, deuren, veranda's?
6: Reinaars Aluminium.
5: Vind je vakman op reinaars.be.
7: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
8: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
7: In Libelle naar...
8: De vijf beste looks van nu.
7: In Feeling of naar...
8: De hotste adresjes in je buurt.
7: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
9: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
10: Oh, was dat?
9: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als uw toilet... verandert in een turbojet.
10: Ik was er niet klaar!
9: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be. Gix merkt je op.
11: Mode voor haar.
9: Voor hem.
12: En voor ons.
9: Bij Gix vind je mode voor het hele gezin. Van trendy tot tijdloos, in iedere stijl en voor elk budget. Steeds met een persoonlijke service. Dus, waar gaan we shoppen?
12: Bij Gix.
9: Gix. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op gix.be.
12: Dat is gix.be, want...
9: Gix merkt je op.
13: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
14: En nu nog meer.
13: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
15: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 15% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
16: Peren.
15: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
16: Kom, we peren hem.
15: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
16: Code Yellow.
17: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
18: Dat is goeie business. En pleasure.
17: Info op telenet.be.
18: Ja, dat wordt weer overwerken.
19: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
20: Achter jou staat Xerius.
21: Ramen, deuren, veranda's.
6: Reinaars Aluminium.
5: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
22: Nummer 1863.

Een plaat is die haar hitsig maakte. Risk It All van een zeer smooth Bruno Mars. Een single van 2026 en dus ook uiteraard nieuw in deze top 2000. Een van die 105 nieuwkomers in totaal. Dat kunnen platen zijn die gewoon recent zijn, zoals die Bruno Mars. Of platen die een soort revival meemaken. Hè. Dit is een vaste klant. Kim Wilde op 1862.

0: Turn, turn, turn van The Birds krijg je zo meteen op 1860. En ook deze komt eraan. Evil Woman van ELO op 1857. Het is half elf geworden. Er zijn drie problemen nog onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring 10 minuten daar nog in de file tussen de Expo en Koningslo. Op de Antwerpse ring richting Nederland 6 erbij tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. En op de A12 richting Antwerpen sta je 5 minuten in de file ter hoogte van Aartselaar.
1: De top 2000 met Heidi van Tielen.

Ik voel in de berichten in de Joe-app dat de top 2000 gelukkig maakt. Dat doet mij ontzettend veel plezier. Laat die reacties maar komen. Ik lees dat bijzonder graag. Daft Punk op 1861. En een plaats hoger. Een plaat die al 60 jaar meegaat. Ook dat zit er nog altijd in deze top 2000 van 2026. Terug naar het midden van de jaren 60 met de Birds. Turn, turn, turn. Jouw 1860.

0: Birds en Turn, Turn, Turn. En zometeen turn ik Robin back.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Hoe mag die steek gebakken zijn?
3: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
1: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
3: Bleu.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
5: Oh, dan de die. En de die?
4: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: En de die.
4: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
6: Hallo, ik ben Angèle.
7: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
6: Bisous.
8: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
9: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
8: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
9: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
8: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
9: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
10: Proximus presenteert.
11: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
12: Ja.
11: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
12: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
11: Ja, dat is Loesje.
10: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

Back in the very first time op 1859, maar het is natuurlijk zeker niet de eerste keer dat wij hier bij Joe de top 2000 doen. Jullie hebben vorige week massaal gestemd en het resultaat is weer top, zoals enkel een top 2000 dat kan zijn. Ik ga zelf voor 1 uur sowieso ook weer tickets weggeven voor onze top 2000 after work party op vrijdag 23 oktober in Kortrijk. Die start echt op het moment dat onze top 2000 is afgelopen. Dat zal zo rond 1 uur of 6 zijn dat we weten wie er op nummer 1 staat. Je kan daarvoor ook nog stemmen. En dat is dan het startschot voor het feestje met Sven Ornelis, Jarno Ponet en Tom de Kok als DJ's. Je kan de lijst van onze top 2000 ook naar goede gewoonte weer plaat voor plaat volgen op joe.be. Zo blijf je gewoon de hele dag mee. En deze man, ja, die maakt geen kans om nummer 1 te worden. Je kan ook stemmen op die top 10, maar hij zit daar niet bij. Nochtans mag je hem ook een topper noemen. Dat is namelijk ook de groepsnaam die hij heeft met die andere Nederlanders. Jeroen van der Boom, jij bent zo op 1858.

Evil Woman, die tot inspiratie leidde voor ILO. En ja, een nummer uit 1975, wel heel opvallend. Want eigenlijk was toen in 1975 dat album van ILO af. En toen zei de platenfirma, ja maar wacht eens, we hebben zo nog één grote commerciële hit nodig om echt dat album te lanceren. En dan had je Jeff Lynne van ILO, die naar de studio stapte, achter de piano ging zitten en naar het schijnt in 30 minuten die wereldhit schreef. Heel toffe combinatie ook van rock en disco. Vind je niet zo vaak terug. En dan ja, ook een terechte notering natuurlijk in deze top 2000 op 1857. Nu iets totaal anders uit de jaren 90. Want toen waren de Cranberries hot. Ode to My Family en Zombie die staan nog veel hoger genoteerd. Maar dit is een nieuwkomer op 1856. Cranberries dus en het prachtige Linger.

0: Ik wil jou ook niet kwijt na 11 uur. Blijf luisteren, want dan komt de police langs op 1854 en op deze. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. Wij zeggen ja tegen het leven, ja tegen de top 2000 en ook ja tegen Snow Patrol op 1851 zometeen. Schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
2: Snoeien.
3: Blazen.
2: Maaien.
3: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
5: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
6: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf vanavond bij VTM en op VTM Go.
7: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
0: Dit is Joe op dinsdagochtend 6 oktober, bijna 11 uur. Het nieuws nu met Lore Brijsink.
8: Goedemorgen. Opnieuw protest van scholieren in Luik. Jongeren combineren roken en vapen meer en meer. En een onderzoek naar spionage bij de Duitse inlichtingendienst. Er is opnieuw scholierenprotest in Luik tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Voorlopig is alles daar nog rustig. Collega Jeroen van der Aura.
9: Hier aan het Charles Roger Atheneum in Luik blokkeren enkele honderden leerlingen de ingang van de school en hun bezorgdheden zijn nog altijd dezelfde. Ja, de besparingen in het Franstalig onderwijs, te grote klassen, zijn daar het gevolg van. Soms met meer dan 30 leerlingen, zeggen ze. Het lerarentekort wordt daardoor niet opgelost, integendeel. En ook de infrastructuur is niet goed genoeg.
8: Het scholierenprotest in Wallonië duurt al een kleine week. Vorige week liep het hier en daar uit de hand en pakte de politie jongeren op. Jongeren die roken, vapen ook al maar vaker. Nu al 6 op de 10. Je hoort Pieter de Bonnier.

0: van het Vlaams Instituut Gezond Leven.
1: Het is gewoon te toegankelijk voor jongeren. Het wordt nog altijd aan hen verkocht, terwijl dat niet mag. 1 op de 5 controleerde handelszaken, daar zijn tabaks- en nicotineproducten nog zichtbaar, terwijl dat achter een gordijn of een luik moet zitten vandaag. De helft van de controleerde handelszaken die leefde het leeftijdsverbod niet na, dus die verkocht ook aan minderjarigen. Er mag ook geen verkoop gebeuren online, terwijl we daar zeker met de e-sigaretten zien dat er verschillende webshops zijn.
0: Experts pleiten daarom voor een beter beleid rond die producten. En in Duitsland wordt een ex-topman van de buitenlandse inlichtingendienst verdacht van spionage. De man is opgepakt na huiszoekingen in een ander dossier. Hij zou geheime informatie van een ander land hebben gekocht en gebruikt voor zijn eigen veiligheidsanalyses. En hij zou ook geheime staatsinfo hebben gedeeld met een buitenlandse agent. De mist verdwijnt en de zon komt erdoor bij 23 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. Opnieuw 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden.
2: Gelukkig gaat die top 2000 ook dan gewoon door. 1 file nu waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de A12 is dat richting Brussel. 7 minuten extra tussen Wilrijk en Aartselaar.
3: De top 2000 met Heidi van Tielen.

Live van op de prairie, Gino Vanelli met Wild Horses. En als jij nu in de mist rijdt, steek even je licht aan. Komt heel vaak binnen dat we gewoon met z'n allen optimaal kunnen genieten van die top 2000. Want een plaats hoger staat de Police met Can't Stand Losing You.

Ronan Keating, Life is a Roller Coaster. Een song die eigenlijk bedoeld was voor Boyzone. Maar in 2000 had Boyzone net beslist om een beetje een pauze in te lassen. Om het rustiger aan te doen. Maar Ronan Keating hoorde die song. Iemand anders had die geschreven en dacht, goeie liedje wel, I'll take it. En het werd een van zijn grootste solo hits. Volgend jaar ook Ronan Keating op wereldtournee. En daarmee passeert hij ook in ons land op 7 september. Volgend jaar, 2027, staat hij in de Lotto Arena. Een plaats hoger staat een heel bizar nummer. Enfin, dat vind ik toch. Er zingt een vrouw, heel mooi. Maar tegelijkertijd zitten we ook in een soort van ruimte. En dat heeft allemaal te maken met de Ra Band en Clouds Across the Moon. Op nummer 1852 is dat.

0: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorssel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij?
1: Santé!
0: Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
2: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
3: Even stoppen langs de baan. Bij Dats24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
2: Prachtig. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
4: Dats24.
5: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
6: Dit is Joe.
7: De top 2000. Nummer 1851.

Snow Patrol 1851. Just say yes. Stel nu dat je vandaag zo'n vraag voorgeschoteld krijgt en je twijfelt. Misschien was die Snow Patrol en Just Say Yes dan wel jouw aanmoediging om ervoor te gaan. En ook Sylvie uit Diepenbeek stuurde. Het was haar openingsdans. Het is zo'n wat atypische openingsdans die ook wat mensen hebben gekozen in het verleden. Dus heel leuk dat ook die een plekje krijgt in de top 2000. Op 1850, een plaatje hoger, staat deze Casey and the Sunshine Band met Give It Up.

dat hele grote hit in de jaren 90, Save Tonight van Eagle Eye Cherry. In de 90s top 500 stond hij op 325, maar in de top 2000 is het toch wat moeilijker om het goed te doen, jaar na jaar. Eagle Eye Cherry gaat 126 plaatsen achteruit en staat dit jaar op 1848. Zijn enige notering, er is wel ook nog een notering voor zijn zus, Nene Cherry. Die had een prachtig duet met Youssou N'Dour, 7 Seconds, en die ga je deze week nog horen. Dus die doen het, als je het als familie bekijkt, hebben ze toch twee mooie noteringen verzameld in onze top 2000, waarvoor afgelopen week heel druk is gestemd. En ik kan zo meteen ook nog vertellen dat ik 4 tickets in de aanbieding heb om erbij te zijn op onze geweldige After Work Party, de top 2000 After Work Party op vrijdag 23 oktober. We gaan weer een spelletje hitster spelen, of misschien ken je het gewoon ook als vroeger of later. Dat staat er zo meteen op het programma in ruil dus voor die tickets. Wij gaan verder met de top 2000, want een plaats hoger is voor Suzy Q van Creedence Clearwater Revival. Eigenlijk moet je gewoon CCR zeggen. De top 2000. En dat is nummer 1847.

0: En als je door deze song nu ineens zin hebt gekregen in een suikerwafel, het ligt niet aan jou, het ligt aan die slimme reclamemensen die deze geweldige muziek gebruiken.
1: Nu bij Zelfbouwmarkt, keukens om in te roepen...
2: Chelsea, Lindsay, komen eten!
1: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige nettoprijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
4: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
3: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
5: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Giks merkt je op.
8: Mode voor haar.
7: Voor hem.
9: En voor ons.
7: Bij Giks vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de opendeurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
9: Bij Giks.
7: Giks. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op giks.be.
9: Dat is giks.be, want...
7: Giks merkt je op.

0: What is love? Is this love? Allemaal zeer pertinente vragen. Deze kwam van Alison Moyet op 1846.
1: De top 2000.
0: Als de top 2000 niet alleen een hitlijst was, maar ook een stad, dan was de top 2000 Kortrijk. Want dit jaar zijn de top 2000 en Kortrijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je kan er elke dag tussen 10 en 5 onze top 2000 hotspots ontdekken. Dat zijn die vier verschillende supertoffe decors waarbij je dan, ja, soort van letterlijk, is dat dan letterlijk in een videoclip kan stappen. Eentje van Michael Jackson, eentje van Aha, Miley Cyrus en Lionel Richie. Als je niet weet wat je daarvan moet verwachten, kijk gewoon eens in de Joe-app of op de Instagram van Joe, dan vind je daar filmpjes en foto's en dan is het ook meteen duidelijk wat het is en waar jij moet zijn. Maar we gaan ook een feestje geven voor de top 2000 en uiteraard gaat dat dan ook door in Kortrijk. Meer bepaald op vrijdag 23 oktober van 6 tot 9, een echte after work party, dus je hoeft niet te laat in je bed te kruipen dan. Dat zijn topuren, vind ik wel. Dat zijn zo vroeg pieken, alles geven en dan met een goed gevoel bed in. Dat zijn mijn favoriete feesturen, dus dat gaan we doen. Met de top 2000. En hoe kan je daar tickets voor winnen? Vier meer bepaald. Wel, bij elke DJ in de loop van de dag spelen we een spel. Je krijgt namelijk een songfragment te horen. Dan krijg je ook het jaartal te horen, in welk jaar dat werd uitgebracht. En dan is het aan jou om bij de volgende song die je te horen krijgt om te zeggen van, is dat vroeger of later uitgebracht? Het wijst zichzelf compleet uit en je weet het natuurlijk gewoon vroeger of later doorsturen in de Joe-app. Beginnen bij het begin en dat is deze.
2: Tant de doutes, tes gestes en douceur lentement dirigés sans sensualité.
0: Mooie single van Axel Red, Sensualité, die komt uit 1993, dat geef ik jou mee. Maar de volgende, werd die vroeger of later uitgebracht? Dat is de vraag, het gaat om deze.

De unieke stem van Cher, dat is duidelijk. If I Could Turn Back Time, al werd die later of vroeger uitgebracht dan Sensualité van Axel Red. Dat is wat jij mij moet sturen, vroeger of later. Heel simpel, zo kan je meespelen in de Joe

0: Tegenwoordig is het de Snap of de Instagram waar je inslaat, maar hij had het nog over het telefoonnummer.
1: Dit is de top 2000.
0: Dit is inderdaad de top 2000 waar je naar luistert. En ik ga eens even horen bij Lise uit Gent. Lise, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Heidi.
0: Ja, goedemiddag ondertussen al. Hoe beleef jij tot nu toe die top 2000? Hoe heb jij al geluisterd de afgelopen 2 dagen?
2: Vooral eigenlijk met een headset op. Een beetje aan het werk ondertussen. Dus dat gaat eigenlijk heel goed vooruit.
0: Ah, je zit dus op een job waar de radio niet vol een bak voor iedereen kan spelen.
2: Op kantoor niet, maar thuis toch wel.
0: Oké. Zeg, en die opgave van daarnet, was dat meteen een soort van parate kennis of heb je dat opgezocht?
2: Ik weet dat dat van voor mijn geboorte was. Dus het exacte jaar weet ik niet, maar...
0: In welk jaar ben je geboren?
2: In 1990.
0: Ah ja, oké. Dan is er inderdaad eentje van ervoor en eentje van daarna, want je kreeg je Sensualité van Axel Red. Dan was je de volledige 3 jaar, Lise. De herinneringen
2: klopt.
0: Zullen relatief beperkt zijn van dan. Maar je wist wel, ja, Share If I Could Turn Back Time, die is...
2: Ik denk van 89.
0: Van 89 en dus inderdaad van vroeger. Dat is het goede antwoord. Die 4 tickets die zijn voor jou, liefste Lise. Je kan meekomen feesten in Kortrijk op die top 2000 after work party. 4 tickets, dus dat wil zeggen je mag nog 3 andere mensen meenemen. Alleen een idee wie dat worden?
2: Een aantal van mijn collega's zijn nu ook aan het luisteren, dus ik zal wel volk genoeg vinden, denk ik, om mee te gaan.
0: Als je dat nu ook live hebt gezegd op de radio, dan there's no way back. En dan kan je eigenlijk ook niemand anders meer inschakelen. Maar het wordt sowieso heel fijn om dat samen te doen. Is ook een soort van een teambuilding. Lise, nog 1 vraag. Is er 1 artiest waar jij heel hard naar uitkijkt dat hij zo meteen of een van de komende dagen nog langskomt?
2: Ik ben vooral een Dire Straits fan, dus ik denk dat die er nog wel aankomt.
0: Zeker en vast en meer dan 1 keer. Lise, bedankt om mee te spelen. Goed gedaan en geniet nog van die top 2000, hè.
2: Oké, dankjewel.
0: Salutjes, bye bye.
1: Zometeen in de top 2000.
0: Voorlopig nog geen Dire Straits, maar wel een geweldige single van Madonna. Die Way of Light, die krijg je zo meteen na 12 uur is dat al. En ook deze zalige van Tenita Tikaram, die ga je horen op 1840.
3: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
4: Dat gelukkig, dat gelukkig, dat gelukkig.
3: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de winnaar is, maar de weg niet.
4: Ja, dat lukt niet.
3: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
0: We zijn alweer toe aan de dinsdagmiddag. Het is 12 uur en dit is het nieuws met Lore Brijsink.
5: Goedemiddag. Een Belg wint de Nobelprijs Natuurkunde, een staking bij de lijn en meer Belgen kiezen voor euthanasie. Een Belg heeft de Nobelprijs voor Natuurkunde gewonnen. Het gaat om professor Francis Halse. Hij krijgt de prijs voor zijn onderzoek naar neutrino's. Dat zijn kleine deeltjes die ontstaan bij kernreacties en eigenlijk nergens meer reageren. Halse is 82 en geeft les in de VS, maar studeerde af aan de KU Leuven. Hij wint nu 1 miljoen euro. Zijn prijs werd trouwens voor het eerst ook uitgereikt door een Belgische. Ook de eerste vrouw ooit die Nobelprijzen mocht aankondigen. Staking bij de lijn. Nu vrijdag en volgende week maandag. De vakbonden hebben daarvoor 2 stakingsaanzeggen ingediend. Ze pikken het niet dat de Vlaamse regering opnieuw wil besparen bij de lijn. Vakbondsman Jo van der Herten.
6: Het kadert volledig in de besparingsmaatregelen die de federale regering doorvoert. Maar omwille van het feit dat we bij de lijn die stakingsaanzegging moeten indienen en er de gegarandeerde dienstverlening wordt georganiseerd, heeft dat impact op de dienstverlening.
5: Morgenavond weten we hoeveel bussen en trams er zullen rijden. Volgende week maandag is er trouwens een nationale actiedag van de Socialistische Vakbond. Dan wordt er onder meer ook gestaakt op het spoor. Dieseltanken wordt morgen weer iets goedkoper. De maximumprijs zakt met 4 cent per liter aan de pomp. Je betaalt daar dan nog maximaal €2,39. Stookolie wordt morgen dan weer duurder. Jongeren die roken vapen ook al maar vaker. Nu al 6 op de 10. Je hoort Pieter de Bonny van het

0: Vlaams Instituut Gezond Leven.
1: Het is gewoon te toegankelijk voor jongeren. Het wordt nog altijd aan hen verkocht, terwijl dat niet mag. 1 op de 5 gecontroleerde handelszaken, daar zijn tabaks- en nicotineproducten nog zichtbaar, terwijl dat achter een gordijn of een luik moet zitten vandaag. De helft van de gecontroleerde handelszaken die leefde het leeftijdsverbod niet na, dus die verkocht ook aan minderjarigen. Er mag ook geen verkoop gebeuren online, terwijl we daar zeker met de e-sigaretten zien dat er verschillende webshops zijn.
0: Experts pleiten daarom voor een beter beleid rond die producten. Al maar meer mensen kiezen voor euthanasie. Vorig jaar waren het er bijna 4.500, een verdubbeling tegenover 6 jaar geleden. Bij net geen 4% van alle overlijdens in ons land gaat het om euthanasie. Bijna 1/4 daarvan gebeurt bij patiënten die niet terminaal zijn. Het gaat dan om mensen die kampen met chronische en ongeneeslijke aandoeningen. Er is opnieuw scholierenprotest in Luik tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Voorlopig is alles daar nog rustig. Collega Jeroen van der Aura.
2: Hier aan het Charles Roger Atheneum in Luik blokkeren enkele honderden leerlingen de ingang van de school en hun bezorgdheden zijn nog altijd dezelfde. Ja, de besparingen in het Franstalig onderwijs, te grote klassen zijn daar het gevolg van. Soms met meer dan 30 leerlingen, zeggen ze. Het lerarentekort wordt daardoor niet opgelost, integendeel. En ook de infrastructuur is niet goed genoeg.
0: Het scholierenprotest in Wallonië duurt al een kleine week. Vorige week liep het hier en daar uit de hand en pakte de politie jongeren op. In Duitsland wordt een ex-topman van de buitenlandse inlichtingendienst verdacht van spionage. De man is opgepakt na huiszoekingen in een ander dossier. Hij zou geheime informatie van een ander land hebben gekocht en gebruikt voor zijn eigen veiligheidsanalyses. En hij zou ook geheime staatsinfo hebben gedeeld met een buitenlandse agent. Op sommige plekken is de mist nog niet weg. Waar dat wel al gebeurd is, schijnt de zon. We halen maximaal rond 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer en opnieuw 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden. En ook vrijdag wisselvallig en fris.
3: 3:12, het is rustig deze dinsdagmiddag. Geen problemen waar je meer dan 5 minuten verliest. Je kan dus in alle rust genieten van Boyzone.
4: De Top 2000 met Heidi van Tielen.

0: kende ik al sinds jaren 90 volledig uit het hoofd. Boyzone en Love Me For A Reason op 1843.
1: De top 2000.
0: Ja, ik heb daar al eerder over getuigd op de radio, maar ik was zo'n Boyzone-meisje. Ik was 10, 11 jaar toen het liedje uitkwam in 1995 en Boyzone ineens bijzonder populair werd. Ik was verliefd op z'n alle vijfde samen. Ik maakte niet echt een onderscheid op Ronan Keating, ook op Stephen Gately, die jammer genoeg al een hele tijd geleden overleden is. En ook op Manneville, maar dat had ik als tiener niet door. Dat komt pas later binnen, hè, dat soort nieuws. Er zijn natuurlijk ook massa's vrouwen geweest die het heel moeilijk kregen bij George Michael. En we weten allemaal ook hoe dat later eraan toe ging. Eerste liefdes die je ontdekt in de top 2000, die je misschien herontdekt, dat is ook het gevoel dat je krijgt bij een lijst als deze. En dat gaan we nog de komende 3 weken doen. Pas op vrijdag 23 oktober, dan weten we wie er op nummer 1 staat. We gaan voort met de lijst, met de Blue Rolls. Die staat 2 keer in de top 2000 dit jaar. See You When I Get There is zijn hoogst genoteerde. Die ga je nog tegenkomen. Maar deze doet het ook wel goed hoor. 147 plaatsen omhoog. En staat dit jaar op 1842. You'll never find another love.

0: Er hoorde ook een heel kleurrijke videoclip bij om koppen van te krijgen. Ray of Light van Madonna uit 1998, toen Madonna zich voor de toen al, wat is het, 8e, 9e keer heruitvond. Dat deed ze dit jaar in 2026 ook nog eens voor de bijbenadering pak dan 24e keer of zo. Allerlei stijlen heeft ze gehad, zowel muzikaal als qua looks. De Queen of Pop is en blijft ze zelfs op haar 68e. En zeker ook met haar 17 noteringen in deze top 2000 dit jaar. Jammer genoeg sowieso geen top 10 voor haar, want Like a Prayer, top 50 materiaal, absoluut. Maar geen top 10 materiaal dit jaar. Dat weten we al, omdat die top 10 vast ligt. Enkel de volgorde, die kan nog door elkaar geschud worden door jou. En uiteraard doe je dat op joe.be of via de Joe-app.
1: Wij zijn tevreden over uw werk.
0: Maar?
1: Nee, geen maar.
0: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
3: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet...
3: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
3: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
4: Make it extra.
2: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
5: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
6: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very Sure, zoveel meer dan een alarm.
9: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 3 dagen. Join the Feel Good Club.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy. Proximus presenteert.
11: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
12: Ja.
11: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
12: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
11: Ja, dat is loesje.
13: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
14: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
15: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
16: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen, betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Knaldi.
19: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippen chipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9 euro.

0: betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Ramen, deuren, veranda's.
3: Lenaars Aluminium.
4: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Reinaars.be.
5: Dit is Joe.
6: De top 2000. Nummer 1840.

Op nummer 1840, Tanita Tikaram en Twist in My Sobriety. Bedankt nog allemaal voor die allerfijne berichten die binnenkomen via de Joe-app en via mijn Instagram voor mijn verjaardag. Dankjewel, het is zo fijn om jarig te zijn tijdens de top 2000. En ik heb hier op de Joe-vloer, op de gemeenschappelijke tafel, ook wat chocolaatjes gezet voor iedereen als tractatie. Daar ben ik zelf ook daarnet van gaan eten. Ik vind dat moet ook kunnen als jarige dat je gewoon van je eigen tractatie smult. En ik kwam daar Jan Bosman tegen, die uiteraard aan het voorbereiden is. Die start om 1 uur met de top 2000, die uiteraard ook al aan die chocolaatjes zat. En die zei die Tanita Tikaram, oh, ik hoor dat zo graag. Dat was het eerste album dat ik ooit heb gekocht. Ergens eind jaren 80 was dat. Straks is het dus aan hem, vanaf 1 uur, Jan Bosman met de top 2000. Maar ik ga eerst door met Little Talks of Monsters and Men. En dat is nummer 1839.

0: On top of the top 2000 World Imagine Dragon. Hun eerste van 5 noteringen komt eraan op 1837. Roxette 10 keer in de top 2000 dit jaar. En voor de eerste keer Dangerous op 1833. Het is 12:30 geworden. Er is één file waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de E34 richting Antwerpen. Het valt mee. 6 minuten erbij tussen Moerbeke en Kemzeke komt daardoor een ongeval.
1: De top 2000 met Heidi van Tielen. Good times, great music, dit is Joe.
2: Nummer 1838.

een trip, hè, dit liedje. Blijf bizar. Lucky in the Sky with Diamond van Beatles op 1838. En nu we toch in de sky zijn, kunnen we daar blijven. Want deze song, die heel veel gamers ook associëren met FIFA, want daar speelt het ook een rol, speelt zich ook af in de lucht. Meer bepaald, on top of the world. Dit is Imagine Dragons op nummer 1807.

0: munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
1: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
0: is wie er mag rijden. Yes, munt.
1: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
2: Al 100 jaar helpt Stihl mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stihl.
4: Stihl. Sterk werk.
5: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
6: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
5: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
6: Aha, chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
5: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
6: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
7: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
8: Patsers van Life!
7: Wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ra de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
9: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
10: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
11: Van plastic, metaal of drankkarton?
10: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
12: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
13: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
14: klinken op het wijnfestival.
13: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
14: Oh, dan de die. En de die?
13: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven.
14: En de die?
13: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
15: Code Yellow!
16: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
17: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
16: Info op telenet.be.
17: En wel, ik ga eens gaan kijken.
18: Ik ben het beu!
19: Oei.
18: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
19: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
18: Ja, en hoe verder liever?
19: Ver genoeg, maar niet te ver.
18: Ah ja, voor de kinderen.
19: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
20: Dat is Imo!
21: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
22: Herman. Zet de puntjes op de O.
21: Ontdek nu de Herman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op herman.be.
23: Dit is Joe.
24: De top 2000.
23: Nummer 1836.

0: denk dan altijd, spreek voor jezelf. Meredith Brooks and Bitch op 1836.
1: De top 2000.
0: In principe kan elk lied maar één keer in onze Joe Top 2000 staan. Maar het kan natuurlijk wel zijn dat hetzelfde liedje er twee keer in staat in twee verschillende versies. Er zijn heel veel covers gemaakt doorheen de jaren. En soms zijn die covers minstens even goed. Soms zelfs succesvoller dan het origineel. En dat is ook het geval bij de volgende song. Want deze, die ga je pas binnen een paar dagen horen.

mooi liedje over droevige dingen. Hè? Protestsong van Labi Siffre tegen die apartheid. En een plaats hoger staat deze gevaarlijk goede song van Roxette. Dit is Dangerous op nummer 1834.

0: 1 uur is Jason Mraz, absolute jouwe, op nummer 1832. Terwijl ik in de ogen kijk van Jan Bosman, speelt Wild Thing van The Trucks. Die krijg je ook op 1828. Kijk, zo kwaad niet, Janneke.
1: Beleef de magie van de films en meer tijdens Harry Potter, The Exhibition. Wegens groot succes verlengd tot 3 januari in Brussels Expo. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
2: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
3: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
2: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Hallo, ik ben Angèle.
5: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
4: Bisous.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
7: klinken op het wijnfestival.
6: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
7: Oh, dan de thee. En de thee?
6: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: En de thee.
6: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
8: Goedendag, dit is een officiële mededeling. Uw hersenen hebben dringend meer beweging nodig. De signalen zijn eindeloos scrollen, verjaardagen vergeten en ontdekken dat uw sleutels al 3 dagen in uw schoenen liggen.
9: Schud je brein wakker met Puzzlefit, de app voor fans van Sudokus, kruiswoordraadsels en woordzoekers. Exclusief voor abonnees van Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo. Jouw abonnement plus veel meer. Download nu de Puzzlefit-app en train je brein.
10: Hele goedemiddag. Heidi die heeft haar jas hier laten hangen. Betekent dat ze zo meteen toch nog even binnenkomt. Want er volgt nog een speciale natuurlijk. Eerst het nieuws van 1 uur, Lore Brijsink.
11: Goedemiddag. Een Belg wint de Nobelprijs Natuurkunde. De lijn legt 2 dagen het werk neer en dan toch geen dwangsommen voor Nizar Trabelsi.
12: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Physics to Francis Halsen, born in 1944 in Tienen, Belgium. He is a professor of the University of Wisconsin, Madison, USA.
11: Ja, je hoort het. Een Belg heeft de Nobelprijs voor Natuurkunde gewonnen. Het gaat om professor Francis Halsen. Hij is 82 en studeerde af aan de KU Leuven. Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit waarom Halsen de prijs krijgt.
13: Hij heeft ervoor gezorgd dat we neutrino's, dat zijn eigenlijk spookdeeltjes die door ons heen reizen, dat we die kunnen vangen in ijs op Antarctica. En daardoor hebben we een heel nieuwe manier gecreëerd om naar het heelal te kunnen kijken dankzij hem.
11: Met de Nobelprijs krijgt Halsen ook zowat 1 miljoen euro. Hij is de 12e Belgische Nobelprijswinnaar ooit. De vorige was 13 jaar geleden. Een staking bij de lijn. Nu vrijdag en volgende week maandag. De vakbonden hebben daarvoor 2 stakingsaanzeggingen ingediend. Ze pikken het niet dat de Vlaamse regering opnieuw wil besparen bij de lijn. Vakbondsman Jo van der Herten.
14: Het kadert volledig in de besparingsmaatregelen die de federale regering doorvoert. Waarom willen van het feit dat we bij de lijn die stakingsaanzegging moeten indienen en er de gegarandeerde dienstverlening wordt georganiseerd, heeft dat impact op de dienstverlening.
11: Morgenavond weten we hoeveel bussen en trams er vrijdag zullen rijden. Dieseltanken wordt morgen weer iets goedkoper. De maximumprijs zakt met 4 cent per liter aan de pomp. Je betaalt daar dan nog maximaal 2,39 euro. Stookolie wordt morgen dan weer duurder.

0: Rusland moet dan toch geen 3 miljoen euro aan dwangsommen betalen aan Nizar Trabelsi. Dat heeft een rechter in Brussel beslist. Trabelsi werd in 2003 veroordeeld omdat hij een aanslag plande op de militaire basis van Kleine Brogel. Toen hij 10 jaar later vrijkwam, leverde ons land hem uit aan de VS. Vorig jaar keerde hij terug naar hier, maar belandde hij meteen in een gesloten centrum. Allemaal onterecht, vindt Trabelsi, waarop hij 3 miljoen euro eiste. Maar volgens de rechter deed ons land niets verkeerd. En er zijn opnieuw 2 schepen aangevallen in de Zwarte Zee, dat meldt Bulgarije. Gisteren werd in de Zwarte Zee ook al een Turks schip met graan aangevallen. Daarbij vielen 2 doden. Collega Robin Ramakers.
1: Een van die 2 schepen zou ook gezonken zijn. De bemanning van dat schip wordt nog steeds gezocht. En de Bulgaarse regering is op dit moment in crisisvergadering bijeen. En zal binnen dit en enkele uren ook een officiële mededeling de wereld insturen.
0: Volgens Oekraïne zit Rusland achter de aanvallen. Op sommige plekken is de mist nog niet weg. Waar dat wel al gebeurd is, schijnt de zon. We halen maxima rond 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. Opnieuw 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden.
2: Dankjewel, Lore. 2 files heb ik onderweg. In de richting van Antwerpen staat er eentje op de E34. Wordt aangeschoven tussen Moerbeke en Kemzeke door een ongeval. Daar verlies je een dikke 5 minuten. En op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem, ook daar verlies je op dit moment zo'n 5 minuten.
3: De top 2000 met Jan Bosman.

0: Wel flink gezakt door die Jason Mraz. 216 plaatsen naar beneden en staat dit jaar op 1832 in jouw top 2000. Ik heb gezegd dat ze nog niet helemaal de deur uit is, want haar jas hing hier nog. Heidi van Tielen.
1: Ja, die moest ik nog even komen halen.
0: Die moest je nog, ja.
1: Maar nu mag ik terug vertrekken, toch?
0: Dag.
1: Dag. Of heb je nog een mededeling?
0: Gelukkige verjaardag.
1: Oh, dat is mijn favoriete mededeling. Dank
0: je wel. Ja, en je weet, verjaardagen, dat kan niet zonder cadeautjes uiteindelijk, hè?
1: Oh, nee, maar ik heb al getrakteerd, hè?
0: Ja.
1: Ik bedoel, maar je ook krijgen als jarige.
0: Nee, maar ik bedoel, trakteren. Maar je hebt wel de juiste snoep niet meegebracht, uiteindelijk.
1: Oh, het is toch chocola? Je wou chocola?
0: Ja, maar dan ook van die cola-flesjes ook.
1: Ja, zure en gewone.
0: Ja, maar je weet wat mijn favoriete snoep is uiteindelijk, hè? Zure kersen. Oh, je waren er niet bij.
1: Zeg, het is mijn verjaardag, hè? Ik kan niet een persoonlijke tractatie voor iedereen afwerken, hè? Ik
0: dat is wel
1: heb
0: waar.
1: Ook nog een leven, hè?
0: Ja, maar ik heb ook cadeautjes voor jou. Die zouden nu ongeveer moeten binnenkomen. Waar is Vitaal? Doe de deur eens open. Want Vital is weer niet mee, hè? Vital is onze stagiair. Vital!
1: Moet nog veel leren, zeg.
0: Ja, moet nog veel leren, hè? Want echt waar, ik had gezegd, na de eerste plaats staat hij in de studio, dan kom jij binnen met de bloemen. En die stond aan zijn bureau nog.
1: Oh, mosseur!
0: Ja, kijk.
1: Zijn er toch geen twee voor? Je hebt twee boeketten.
0: Ja, luister, de rozen zijn van mij en je hebt ook een chrysant gekregen.
1: Wie wil mij dood? Wie is dat hier
0: van
1: dat mij dood
0: wil? Wie denk je dat dat weer een cadeau is?
1: Uw mama?
0: Ah, natuurlijk, ja, maar Marita heeft dat meegegeven. Dus.
1: Oké, dat is al een voor het graf bij Allerheilig.
0: Dat is een orchidee, voor alle duidelijkheid. Dat is geen chrysant. Echt waar, dat je niet...
1: Ik moest al twee keer goed kijken. Ik ken niet zo heel veel van bloemen.
0: Ja, dus...
1: Oh, maar zo attent, dank u wel.
0: Ja,
1: dat is wel heel lief.
0: Maar het is wel het tweede jaar op rij dat ik jou bloemen geef.
1: Ja.
0: Dat is ook de laatste keer, want voor mijn verjaardag heb ik nog niets gekregen.
1: Geruchtjes?
0: Ja, wat ben ik daarbij?
1: Recht vanuit het hart.
0: Ja, je kent mij.
1: Het mooiste.
0: Ik ben degene die je kan verleiden met snoep en cadeaus.
1: Oké, volgend jaar doe ik mijn deel voor jou.
0: Ik ben benieuwd. Ik wens je nog een hele fijne verjaardag trouwens.
1: Dank je wel. Ik ga verder genieten van alles.
0: Werken heb ik gehoord dat je nog veel moet doen.
1: Nog veel moet doen, maar met de top 2000.
0: Voilà,
1: dus ik klaag niet.
0: Lying Eyes, dit zijn Eagles. Ze stijgen naar nummer.

Het origineel werd al gemaakt in 1963. Heel veel versies werden ervan uitgebracht. Maar die van Cher die is uiteindelijk in de top 2000 beland op 1830. De Shoop Shoop Song It's In His Kiss was dat. First Aid Kit nu met My Silver Lining op 1829.

0: Delf Bouwmarkt in Ninhoven vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
1: Nee, goeiendag samen. Kan ik helpen?
2: Ah, wel, wij zoeken een keuken.
3: Oké. Okay. Maar een grote, want we hebben 5 kinders.
1: Ja, ja. Ah, wel, probeert in deze eens.
2: Ah. Kenji, Kimberly, Britney, Chelsea, Lindsay, komen eten.
1: En?
2: Goeie akoestiek. Verkocht.
3: Mogen zij Jackie vergeten?
0: Nu tot 50% korting op Duitse kwaliteitskeukens. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
4: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
6: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf vanavond bij VTM en op VTM Go.
7: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op een Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
8: Beleef deze kerstvakantie Winter Circus Camille. Vanaf 19 december in Trixo Arena in Hasselt. Een gloednieuwe show vol muziek en adembenemende acts. Manu van Akker, Ruud Beekmans en Maxime zijn weer van de partij. En wegens succes nu een extra show. Winter Circus Camille. Tickets clubcamille.be. Samen met het nieuwsblad VTM en Joe.
9: Bij CPXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Prix d'ici deals op icparixl.be of bij je icparixl.
10: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
11: En nu nog meer.
10: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
12: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
13: 30 ideeën voor pastaschotels
12: in Libelle Lekker naar
13: de 5 beste beleggingen van het moment
12: in Trends of naar
13: Belgische politiek achter de schermen
12: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
14: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
15: Peugeot. Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel.

Als ik het heb over een trog, dan denk ik altijd zo aan een eetbak van koeien of varkens of zo. Maar gelukkig zijn deze trogs iets helemaal anders. Wild Thing was dat op nummer 1828. Zometeen is er een band waarvan het voorbestaan aan een zijden draadje hing nadat hun debuutalbum is geflopt. Maar gelukkig hebben ze toch doorgezet en hebben ze toch nog wel een aantal dikke hits gescoord. Je hoort ze na deze Bubbly van Colby Kayet, nieuw binnengekomen op 1828.

Eerst een debuutalbum dat helemaal flopt en daarna dit dan uit een hoge hoed toveren samen met nog een paar andere hits. Dus dat heeft het voorbestaan van Erasure wel verzekerd. Sometimes op nummer 1826. Wat heb ik nog voor jou in petto?

0: opent haar paraplu, want de volgende dagen gaat het waarschijnlijk regenen. En ook Tina Turner doet natuurlijk mee. Je hoort zo meteen I Don't Wanna Lose You. Eerste files, er zijn er 3 in totaal op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Burgerhout is de weg afgesloten. Daar verlies je 10 minuten. En in de richting van Nederland op die Antwerpse ring gaat het moeilijk tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar wordt een ongeval gemeld. Ook daar komen 10 minuten bij. Op de Brusselse buitenring dan nog verlies je 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
1: De Top 2000 met Jan Bosman. Nummer 1825.

Ze namen in der tijd over, en dan heb ik het over 1965 van de Rolling Stones, die toen wekenlang op nummer 1 hadden gestaan met Satisfaction. Maar toen kwamen de Four Tops, I Can't Help Myself, en scoorden er ook een dikke hit mee. De paraplu dus nu open, want dit is Rihanna en A

0: En natuurlijk deed ook Jay-Z mee met deze Rihanna en Umbrella. Ze stond ermee op 1824. Zometeen tijd voor, zoals beloofd, Tina Turner.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Zeg, schat.
2: Ja?
3: Die badkamer, daar is een lek geweest.
2: Oei.
3: Dat is een zwembad. Wat nu?
2: Oh, ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
5: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
4: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
5: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
4: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
5: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
7: Proximus presenteert.
8: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
9: Ja.
8: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
9: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
8: Ja, dat is Loes.
7: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
1: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Jachim onze laadpalen op poëtische wijze.
10: Eindelijk. Snel en efficiënt. Het laden is hier. Een fluitje van een cent.
1: Mic drop. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
11: Dat's 24.
1: Alles wat je weet over A-mode. Start.
2: Ah, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
1: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat's A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
7: A-mode. Familie van mooie merken.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Relaxed.
13: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
16: klinken op het wijnfestival.
15: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
16: Oh, dan de die. En de die?
15: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
16: En de deze.
15: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
17: De top 2000.
18: Dit is Joe, nummer 1823.

Nooit vergeten dat de Joe-luisteraar deze Tina Turner duikt regelmatig op in de top 2000 natuurlijk. En I Don't Wanna Lose You stond op 1823. Begin jaren 70 wilden de Bee Gees een nieuwe stijl gaan ontdekken, maar ze dachten dat fans daar misschien niet mee akkoord zouden gaan. Dus ze stuurden een single anoniem op naar radiostations. En die single werd massaal opgepikt en gedraaid. Nieuw en tijd voor een hergeboorte dus voor de Bee Gees met deze Jive Talking in het lijf.

1821 Canals en 7475. Ik had eens aan het internet gevraagd de belangrijkste nieuwsfeiten uit 1974. 1974 is bijvoorbeeld het aftreden van de Amerikaanse president Richard Nixon door het Watergate-schandaal natuurlijk. En 1975 het einde van de Vietnamoorlog, zo werd er hier gemeld. 1974 vergeet je natuurlijk ook wel de winst van ABBA op het Eurovisie Songfestival. Dat was ook een heel belangrijk nieuwsfeit, vond ik dan toch. 1820 nog voor het nieuws van 2 uur is voor deze In Excess. Dit is New Sensation. Leo!

0: Ja, deze kon ik niet laten liggen natuurlijk, want ABBA komt eraan het volgende uur met When I Kissed the Teacher. En ook deze vrolijke Fransman, Gérard Lenormand, hoor je zo meteen met Si J'étais Président.
1: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
2: Oh, was dat?
1: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
2: Ik was nog niet klaar!
1: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
3: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen win je thuis.
4: Peren!
3: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
4: Kom, we peren hem!
3: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
0: En niet alleen de meest geweldige muziek door jou gekozen, krijg je zo meteen ook tickets te winnen voor onze afterwork party. Dus dat is de moeite waard. Blijf hangen. Het is 2 uur, Lore Brijsing met het nieuws.
6: Goedemiddag. Na 13 jaar wint een Belg nog eens een Nobelprijs. Dan toch geen dwangsommen voor Nizar Trabelsi. En extreem rechts komt aan de macht in Duitsland.
7: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Physics to Francis Halsen, born in Tienen, Belgium.
6: Ja, de Belgische professor Francis Halsen heeft de Nobelprijs voor natuurkunde gewonnen. Hij is 82, komt uit Tienen in Vlaams-Brabant en studeerde af aan de KU Leuven. Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit waarom Halsen de prijs krijgt.
8: Hij heeft ervoor gezorgd dat we neutrino's, dat zijn eigenlijk spookdeeltjes die door ons heen reizen, dat we die kunnen vangen in ijs op Antarctica. En daardoor hebben we een heel nieuwe manier gecreëerd om naar het heelal te kunnen kijken dankzij hem.
6: Met de Nobelprijs krijgt Halsen ook zowat 1 miljoen euro. Hij is de 12e Belgische Nobelprijswinnaar ooit. De vorige was 13 jaar geleden. Ons land moet dan toch geen 3 miljoen euro aan dwangsommen betalen aan Nizar Trabelsi. Dat heeft een rechter in Brussel beslist. Trabelsi werd in 2003 veroordeeld omdat hij een aanslag plande op de militaire basis van Kleine Brogel. Toen hij 10 jaar later vrijkwam, leverde ons land hem uit aan de VS. Vorig jaar keerde hij terug naar hier, maar belandde hij meteen in een gesloten centrum. Allemaal onterecht, vindt Trabelsi, waarop hij 3 miljoen euro eiste. Maar volgens de rechter deed ons land niets verkeerd. En een primeur in Duitsland. Een parlementslid van de extreemrechtse AfD is verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement in Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. Het is de eerste keer dat extreemrecht zo'n functie krijgt sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945. De AfD won een maand geleden de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De CDU van bondskanselier Merz kreeg toen stevige klappen. Vanmiddag en vanavond veel zon bij 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, opnieuw 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden.
0: 2 files, Antwerpse ring richting Nederland. Daar gaat het traag tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West. Wordt een ongeval gemeld daar en je verliest er 10 minuten. En in de richting van...

0: Van Nederland op de E314 gaat het ook moeilijk, maar dan tussen Houthalen, Hellichter en een park Midden-Limburg komt daardoor een defect voertuig en dat zorgt voor een vertraging van een dikke 5 minuten.
1: De Top 2000 met Jan Bosman.

muzikaal virtuoos, die Santana. En deze single is daar een prachtig voorbeeld van. 136 plaatsen gestegen in de top 2000 naar 1819, die She's Not There. Hero was een van de dikste hits van Enrique Iglesias. En zorg dan maar eens voor een opvolger. Is moeilijk, maar hij deed het wel met deze Escape. 1800

Ja, ze gaat ook meteen higher in de lijst. 157 plaatsen gestegen naar 1817. Evelyn Thomas met High Energy. Het is, dames en heren, eindelijk zover. De eerste van 24 noteringen in totaal. En meteen ook een nieuwe in de lijst. Deze, When I Kissed the Teacher van ABBA, staat op 1800.

0: Een van de favorieten van Benny van ABBA. Deze When I Kissed the Teacher. Eerste notering van 24 voor ABBA op 1816. Zometeen doen we het wat rustiger aan en stappen we in een taxi.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Alsjeblieft.
1: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
5: Oh, een eekhoorn.
4: Een safari in de jungle.
5: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
4: Of maak van je koffiezet...
6: Voilà, uw koffie.
4: Een professionele espresso-machine.
6: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
7: Make it extra.
4: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
8: Oh, zalig, hè?
9: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
8: Oh.
9: Oei.
8: Met een enkel.
9: Schat, ça va?
8: Nee.
9: Wat kunt er nog op staan?
8: Zo'n beetje.
9: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
8: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
9: Ah, dat is in orde dan.
10: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
11: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
12: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
15: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
14: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
15: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
14: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.
16: Go Yellow!
17: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
18: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
17: Info op telenet.be.
18: En wel, ik ga eens gaan kijken.
19: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
20: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis tickets met code BILD26 via bild.living.
21: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 3 dagen. Join the Feel Good Club.
22: Ramen, deuren, veranda's? Leenaars
23: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Leenaars.be. Ja, de top 2000.
24: Good times, great music. Dit is Joe. Nummer 1815.

0: Samen met Vanessa Carlton maakten ze er een hit van. Natuurlijk vooral de Counting Crows, Big Yellow Taxi. Dit was nummer 1815.
1: De top 2000.
0: Straks ga ik het met jou nog eens hebben over die geweldige muzikale hotspots daar in Kortrijk, die je zeker en vast eens moet gaan bezoeken. Daar leuke foto's van moet nemen en video's en waarmee je ook fijne prijzen kan winnen. Maar eerst iets helemaal anders, want dit is ook een prijs die wel de moeite waard is om te winnen. Want tijdens onze top 2000 maak je in elk blok dus kans op 4 tickets voor de top 2000 After Work Party. En die organiseren wij op vrijdag 23 oktober tussen 6:00 PM en 9:00 PM. Dus 3 uur, gewoon even kort maar krachtig. En dat doen we in Mary's Irish Pub in Kortrijk. Dus mocht je daar in de buurt wonen of je hebt wel zin om daarbij te zijn, speel vooral eens mee met onze wedstrijd, onze hipsterwedstrijd. Ik ga zo meteen een geluidsfragment laten horen. Ik geef jou daarvan ook het jaartal. Dus dat krijg je sowieso van mij. En dan wordt dat gevolgd door een tweede liedje waarvan jij dan moet beslissen op de tijdslijn. Is dat dan vroeger of later gekomen dan dat eerste liedje dat ik aan jou heb voorgesteld? Het wordt zo meteen heel erg duidelijk als ik de opdracht laat horen. En dan moet jij via de Joe-app maar doorsturen, vroeger of later. Dat is wel de bedoeling. Degene die je van mij krijgt, dat is deze.

Ja, en iedereen zit waarschijnlijk spontaan en vrolijk mee te zingen met die Monkees en I'm a Believer. Dat is een nummer dat uitkwam in 1966. Dus Monkees, I'm a Believer, 1966. Dat zet je nu op de tijdlijn en krijg je van mij een tweede fragment te horen. Jij moet dan beslissen, kwam dat vroeger of kwam dat later dan die Monkees die je net hebt gehoord? Het gaat om dit nummer.

0: fantastisch mooi toch, die Edith Piaf. En non, je ne regrette rien. Kwam dat dus vroeger of later dan Monkees met I'm a Believer? Stuur nu je antwoord door via de Joe-app en maak dus kans op 4 tickets voor die After Work Party op vrijdag 23 oktober. Van 6 tot 9 in Kortrijk daar. Veel succes!
1: Dit is Joe.
2: De top 2000.
1: Nummer 1814.

0: Boodschap van Gérard Lenormand. Laat de kinderen het nu maar eens regelen in plaats van die grijze, oude, lelijke mannen. CGT-president was dat tot 2:30.
1: Zometeen in de top 2000.
0: Ja, Eros Ramazzotti komt eraan met Macchia Bello Questo Amore. Staat straks op 1812. En eentje hoger straks die geweldige single van Tom Grennan, A Little Bit of Love. Twee files richting Antwerpen, eentje op de A12 tussen Antwerpenhaven en Leugenberg. Daar wordt een ongeval gemeld. Je verliest er op dit moment al bijna 20 minuten. En de Antwerpse ring richting Nederland, daar wordt file gemeld tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-West. Daar verlies je 10 minuten.
2: De top 2000 met Jan Bosman. Nummer 1813.

0: Beatles met A Hard Day's Night op 1813. Ik liet daar net twee fragmenten horen. Eén van Monkees en één van Non Je Ne Regrette Rien. En ik heb Cathy aan de telefoon. Dag Cathy.
1: Goedemiddag.
0: Wat had jij gestuurd? Kwam die Je Ne Regrette Rien vroeger of later dan die Monkees?
1: Die kwam vroeger.
0: Die kwam inderdaad vroeger, want het kwam uit 1960 al, die Edith Piaf en Je Ne Regrette Rien. Voilà. Welke van die twee zou jij kiezen of hoger plaatsen in de top 2000? Monkees
1: oh,
0: of...
1: Edith Piaf mag wel iets hoger.
0: Ah, dan hoger dan de Monkees. Ja, oké, okay, perfect. Ja. Zeg, we gaan een feestje organiseren. Je krijgt daarvoor vier filmtickets, vier tickets, gewoon om binnen te kunnen. Weet je al wie je gaat meebrengen?
1: Ja, ik heb al een paar mensen op toe.
0: Ah, en wie zijn dat dan?
1: Zijn van hen in een feestje.
0: Oké. Okay. En mogen we wel namen kennen, zodat we die al op de gastenlijst kunnen zetten? Of denk je van, ik ga er nog eens
1: nee,
0: even
1: nee.
0: Je moet het eerst nog vragen, niet. Zeker?
1: Ja, ik moet nog een selectie maken.
0: Oké, okay, grote vriendenkring dan uiteindelijk, maar dat is goed. Zeg, ja. Cathy, waar ben je nog mee bezig vandaag?
1: Straks nog een beetje werken.
0: Ja?
1: En daarna niks meer eindelijk... thuis.
0: Gewoon nog wat genieten thuis.
1: TV, ja. Mooie tv-avond. Ja.
0: En tijdens het werken kan je dan nog wat genieten van de top 2000?
1: Zeker. Ah, Jules okay. Staat altijd aan, want morgen staat ze aan de auto.
0: Dat horen wij zo graag als je dat vertelt. Hè. Dus blijf dat volhouden vooral. En voor straks nog fijn werken. En ik wens jou de rest van de dag ook nog een fijne dag. Deze is dan speciaal voor jou. Is het nog goed?
1: Oké, dankjewel.
0: Graag gedaan, Cathy. Dit is
1: Eros Ramazotti.

0: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
1: Oh, de Amazon Prime Deal-dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
3: Zeg, van het weekend, een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
4: Kom aan, slag.
5: Nee, de frituurbrand.
3: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk, hè, dat is waarom dat ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. Die journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn buren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshit-radar.
6: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
8: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
9: Van plastic, metaal of drankkarton?
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Giks merkt je op.
12: Mode voor haar,
11: voor hem
13: en voor ons.
11: Bij Giks vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de opendeurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
13: Bij Giks.
11: Giks, mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op giks.be.
13: Dat is giks.be, want
11: Giks merkt je op.
14: Nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken bij La Perre met kortingen tot wel 750 euro op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
15: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com. Oh, oh.

Het staat in mijn Spotify-lijst en elke keer als dat nummer passeert, dan gaat mijn radio heel erg luid. Persoonlijk vind ik het een van de beste liedjes die de afgelopen jaren zijn uitgebracht. Dus blij dat hij in de lijst staat, alleen een beetje te laag. 1811 was voor Tom Grennan en A Little Bit of Love. Die Tom Grennan trouwens ging eigenlijk profvoetballer worden. Was bezig liever aan een goede profvoetballercarrière, tot hij op een feestje zijn gitaar bovenhaalde, begon te zingen en iedereen uit zijn voetbalschoenen zong. Ja, van het schrikken natuurlijk allemaal, omdat hij zo'n goede stem had. En schakelde toen over op zanger. Met succes natuurlijk. En nu, Donna Summer.

heb het geluk gehad om deze man ooit eens te kunnen interviewen. Super sympathieke kerel, maar groot. Ja, echt heel imposant om die Christopher Cross tegen te komen. Die wekte indruk. Je hoorde hem met Sailing op nummer 1809. En natuurlijk heb je van hem nog Ride Like the Wind te goed. Maar die staat dus veel hoger in de top 2000. Voor het nieuws van 3 heb ik deze meezinger toch nog wel. Want je kan zo meteen aftellen met de New Radicals en You Get What You Give op 1808.

0: Top 2000. I'm only human, a flesh and blood. Eerste notering van Newman Leek, Human, straks op 1804. En ook de eerste notering van Frans Gal krijg je te horen, Babacar, straks op 1802.
1: Tridici, dat betekent bij Ici Paris Excel jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Tridici deals op iciparisexcel.be of bij je Ici Paris Excel.

0: En betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Zoals beloofd, dus Human League en Frans Gaal krijg je sowieso. Maar de eerste die zo meteen na 3 uur aan de slag mag, wordt Charlie Rich met The Most Beautiful Girl. Die krijg je te horen. En The Most Beautiful Girl van de nieuwsdienst, dat is deze Lore. Lore Breisink.
3: Ja, kijk eens. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Nationaal onderwijsprotest in Frankrijk. Duitsland heeft voor het eerst een AfD-deelstaat premier. En de UEFA onderzoekt een spuwincident tijdens de Nations League. In heel Frankrijk zijn vandaag zo'n 1800 scholen geblokkeerd tijdens de Nationale Actiedag. Tienduizenden mensen komen er op straat na dagenlang protest. Ze eisen kleinere klassen, meer leerkrachten en modernere gebouwen. Collega Klaas Daniel is voor ons in Rijssel.
4: Er zijn heel veel jonge mensen, tieners hier aanwezig, van middelbare scholen ook, ook studenten uit universiteiten. Maar niet alleen jongeren, ook hun ouders, hun grootouders, hun leerkrachten. Die zijn hier allemaal met één doel, om de toekomst van de jeugd te beschermen. En die toekomst begint op school.
3: Ook de politie is massaal aanwezig nadat de protesten de afgelopen dagen al meermaals uitdraaiden op geweld. Een primeur in Duitsland. Een parlementslid van de extreemrechtse AfD is verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement in Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. Het is de eerste keer dat extreemrecht zo'n functie krijgt sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945. De AfD won een maand geleden de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De CDU van bondskanselier Merz kreeg toen stevige klappen. De Europese Voetbalbond opent een onderzoek naar een incident tijdens de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël afgelopen zondag. Een medewerker van de Ierse ploeg zegt dat een Israëlische speler op hem heeft gespuwd tijdens de rust. Rond de 2 matchen tussen Ierland en Israël hing heel wat spanning. Onder meer bij de persconferentie vooraf was er een woordenwisseling tussen de Ierse coach en Israëlische journalisten. Vanmiddag en vanavond veel zon bij 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. Opnieuw tot 23 graden. Een donderdag buien en nog maar 14 graden. En ook vrijdag wisselvallig en fris.
2: De files richting Antwerpen om te beginnen. Op de A12 gaat het traag tussen Stabroek en Leugenberg. Komt daardoor een ongeval, 25 minuten extra. En 20 minuten komt erbij op die Antwerpse ring, de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. Brusselse buitenring tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan verlies je 5 minuten. En op de binnenring tussen Groot-Bijgaarden, Dansaertlaan en Zelk verlies je door een ongeval 5 minuten. De Antwerpse ring richting Nederland. Moeilijkheden gemeld daar tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook plus 5 minuten. En ook nog eens 5 minuten verlies je tussen de Legrellenlaan en Borgerhout. Op andere plaatsen, als het daar wat moeilijker gaat, verlies je op dit moment dus minder dan 5 minuten.
5: De Top 2000 met Jan Bosman.

Kort, maar ondertussen wel een van de bekendste 70s country pop hits die er ooit zijn gemaakt. Deze Charlie Rich and the Most Beautiful Girl op 1807. Eerste notering van Robbie Williams komt eraan.

0: weer, maar hier was het samen met Sonny dat ze deed. I Got You Babe op 1805. Ik heb beloofd om nog eens wat te vertellen over Kortrijk. Fantastische stad, maar er valt nu nog meer te beleven, want elke dag van 10 tot 5 uur in de namiddag kan je in Kortrijk dus ook naar de Joe Top 2000 hotspots. En als je daar foto's of filmpjes neemt, dan is dat ook de hashtag die je moet gebruiken om ons te laten weten dat je daar gepasseerd bent. Dus hashtag Joe Top 2000 hotspots moet je dan bij een foto of video vermelden. In ieder geval, je kan daar gewoon binnenstappen in een decor van een videoclip, van heel bekende videoclips van grote hits dus uit de Top 2000. En dat zijn niet zomaar decors natuurlijk. Als je op de juiste plek gaat staan in dat decor, dan kan je daar hele leuke foto's of video's nemen. En lijkt het alsof je dus even meespeelt in dat soort van videoclips. Want er wordt natuurlijk ook... Oeh, waar ben ik? Zo, een telefoon. Want er wordt dus gespeeld met heel wat visuele effecten om die foto toch echt heel speciaal te maken. Zo kan je dus lekker uitleven op een van de allerleukste dansplaten die er ooit zijn gemaakt. En dat is bijvoorbeeld Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. Ik weet niet of je dat al gezien hebt. Ik vind het heel raar. Ik heb het zelf nog niet gaan bekijken. Maar hoe ze dat hebben gedaan, dat is speciaal en spectaculair. Dus sowieso... zeker de moeite waard om er eens langs te lopen. En Dirk, die heeft dat dus al gedaan.
1: Hey, ik ben Dirk en ik was hier in Kortrijk. En ik zag hier de hotspot van Top 2000 van Joe. En ik heb vorige week nog gestemd. En Lionel Richie is mijn nummer 1 met het liedje Hello. En ik zag hier Dancing on the Ceiling. Ik wou daar een leuke foto mee.
0: Ja, en heeft dat dus gedaan. En je moet daar dus binnenkort ook mis naartoe gaan. Want als je zelf ook zo'n foto of video post en je zet daar dus die hashtag bij, Joe Top 2000 Hotspot, dan maak je kans op een shoppingbon van €200 of een overnachting in een 4-sterren hotel. En je kan ook langskomen op vrijdag 23 oktober natuurlijk. Want dan is er de finale dag van onze Top 2000. Die kan je helemaal live meemaken in het winkelcentrum K in Kortrijk. Dus meer dan de moeite waard om eens naar Kortrijk te gaan. Altijd trouwens, maar nu nog meer. En heel veel Top 2000 is daar te beleven. Hier doen we dat ook al met de nummer 1804, Human van Human League.

0: Ik heb ze ooit live bezig gezien. En Yves laat ook weten dat hij ze onlangs op de Lokers Feesten heeft gezien. En ze waren daar ook super. Deze Human League, Human op 1804. Zometeen een nummer in een taal waarvan ik nul de botten begrijp, maar wel een dikke hit is geweest.
1: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
2: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
1: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
2: Aha, chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
1: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
3: Hoe mag die steek gebakken zijn?
4: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
5: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
4: Bleu.
6: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
9: Stiel. Sterk werk. Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
10: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
9: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Ja, dat was de deur.
10: Ja.
11: En wat nu?
10: Ik bel direct de makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
12: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
14: klinken op het wijnfestival.
13: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
14: Oh, dan de die. En de die?
13: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: En de deze.
13: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
15: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot 400 euro per persoon. TUI, live happy.
16: Ik ben het beu!
17: Oei.
16: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
17: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
16: Ja, en hoe verder hoe liever.
17: Ver genoeg, maar niet te ver.
16: Ah ja, voor de kinderen.
17: Weet je wat? Jij

In de zomer van 1997, wekenlang op nummer 1 gestaan in onze hitlijsten. Alane en Wes heeft dat gezongen. Trouwens, doet het niet zo goed in deze top 2000, want zakt 177 plaatsen dit jaar, dus op 1803. Niet vergeten, hè, mensen, dat zijn leuke liedjes, dat je die volgend jaar weer in de lijst stemt, want stel je voor dat je die vergeet, zakken die er helemaal uit, terwijl dat toch zo'n dikke hit is geweest in België. Dus zeker volhouden om ook voor Wes te blijven stemmen en blijf ook vooral genieten van die lijst die jij hebt samengesteld de voorbije weken. En dit is daarvan dus het resultaat. We gaan samen naar nummer 1 op 23 oktober. Je denkt misschien dat dat nog heel lang is, maar geniet vooral de hele tijd en zoveel mogelijk, want het gaat toch heel snel, hè? Nummer per nummer. We zitten al aan 1802 en dat op amper 2 dagen. Nee, wat zeg ik? Anderhalve dag tijd. Ja, Babacar staat daar liever. France Gall zakt dit jaar 24 plaatsen in de lijst.

0: and living next door to Alice Willekeen Enkele. Alice. En je weet wel, geen enkel vies woord horen. En de part-time lover van Stevie Wonder staat straks op 1795. Eerste files waar je 10 minuten of meer verliest. Richting Antwerpen op de A12. Traag tussen Berendrecht en Leugenberg. Daar komen 3 kwartier bij, dus lange file daar. En tussen Aartselaar en Wilrijk ook traag door een ongeval. Daar verlies je 20 minuten. Op de E313 naar Antwerpen tussen Hasselt-West en Beringen. 25 minuten erbij. En dan op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook daar verlies je 20 minuten. Voor alle duidelijkheid, als je nog op een andere plaats in de file zou staan. En dat is best mogelijk, want er komen meer en meer files bij. Maar daar verlies je dus op dit moment minder dan 10 minuten.
1: De top 2000 met Jan Bosman.

Mooi rondgetal voor deze James Brown op 1800. It's a man's world, but it would be nothing without a woman. Duidelijke boodschap. Bill Perez, eentje hoger. Oh.

0: Maximus presenteert.
1: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Ja, dat is Loesje.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
4: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
3: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
5: Ah, maar dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Yo, ik ben Adil Alarbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life platenfilms.
8: Panzers for Life!
7: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
11: Nu bij Zelfbouwmarkt, keukens om in te roepen.
12: Chelsea, Lindsay, kom en eten!
11: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige nettoprijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
13: Gix merkt je op.
14: Mode voor haar.
13: Voor hem.
15: En voor ons.
13: Bij Gix vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de Open Deurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
15: Bij Gix.
13: Gix. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op gix.be.
15: Dat is gix.be, want...
13: Gix merkt je op.
16: Code Yellow!
17: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
18: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
17: Info op telenet.be.
18: En wel, ik ga eens gaan kijken.
19: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
20: Heurman, zet de puntjes op de O.
19: Ontdek nu de Heurman Deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op heurman.be.
21: De mistje datjes van Connections.
22: Oh, New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
23: Ah, miljard gemist.
22: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
24: Nummer 1798.

De meeste mensen hebben het deftig gehouden, behalve Davy en Els, die moesten dat F-woord toch graag nog eens doorsturen. Tijdens deze Living Next Door to Alice van Smokey, wel flink gezakt door 422 plaatsen naar nummer 1798. Veel mensen zijn die een beetje vergeten, denk ik. Net zoals Julien Clerc, amper één notering in deze top 2000 op 1797 met...

Twee noteringen voor Ace of Base. De sign was daarvan de eerste op 1796. En je hebt van Ace of Base All That She Wants nog te goed, maar die staat hoger. Van deze man heb je 5 noteringen in de top 2000 gestemd. En dit is daarvan ook alweer de eerste. The Part

0: Het is ook een bezigheid. Part-time lovers en Stevie Wonder deed het op nummer 1795.
1: Zometeen in de top 2000.
0: Ik denk dat dat hier zo meteen bij jullie een feestje gaat worden.
2: We hebben de Ritmo de la Noche meegebracht.
0: Amai, joh. Ik ben eens benieuwd naar mijn Ritmo de la Noche van vannacht eventueel.
2: Een dutje doen, ja.
0: 1794 zometeen en nog feest. Good Shape komen eraan, Take My Love op 1791. Had ze beter uitgenodigd, want die zijn opnieuw bezig.
2: Dat is samen. Mijn jeugd, vrienden. Die komen naar ons feestje in het Sportpaleis van 10 op 10.
0: Ja. Ah ja, tuurlijk.
2: Ah ja, tuurlijk. Vertel er straks alles over.
0: Ja, oké. Okay.
3: Smulpapen en lekkerbekken, opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van Mijn Restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf vanavond bij VTM en op VTM Go.
4: Kop of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
5: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
4: is wie er mag rijden. Yes, munt.
5: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Relaxed.
7: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Hallo, ik ben Angèle.
10: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het

0: Zeg, de eerste 200 zijn achter de rug, maar dus nog 90% tot 2000 te gaan.
1: Dat is 100% meekwelen sowieso.
0: Ze hebben al die wiskunnen hier. Gelukkig is Julie aan boord, het is 4 uur.
2: Goedemiddag. Opnieuw hevige studentenprotesten in Luik. Carles Puigdemont is weer welkom in Spanje. En de Europese Voetbalbond onderzoekt een spuwincident tijdens de Nations League. In Luik zijn de studentenprotesten opnieuw uit de hand gelopen. In de voormiddag trok een groep betogers langs verschillende middelbare scholen. Het verliep eerst vreedzaam, maar rond de middag sloeg de sfeer weer helemaal om, zegt collega Jeroen van der Auwera.
3: Sinds de middag eigenlijk ontaart het hier een beetje in het centrum van Luik. Verschillende vuilbakken zijn al in brand gestoken. Constant geknal van bommetjes ook. Molotovcocktails hebben we gezien zelfs. Het zijn zeker niet allemaal scholieren, maar ik heb wel de indruk dat de betoging gekaapt wordt door jongeren die uit zijn op rellen en confrontatie met de politie.
2: Er wordt al sinds vorige week geprotesteerd tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Ook gisteren kwamen tot stevige confrontaties met de politie. De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont mag terugkeren naar Spanje als vrij man. Het Spaans Hooggerechtshof trekt nu het arrestatiebevel tegen hem in. Puigdemont vluchtte 9 jaar geleden naar ons land nadat hij een referendum had georganiseerd over de onafhankelijkheid van Catalonië. En dat was volgens het Spaanse gerecht illegaal. Maar nu kan Puigdemont dus niet meer worden aangehouden. Een Europese voetbalbond opent een onderzoek naar een incident tijdens de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël afgelopen zondag. Een medewerker van de Ierse ploeg zegt dat een Israëlische speler op hem heeft gespuwd tijdens de rust. Rond de twee matchen tussen Ierland en Israël hing heel wat spanning. Onder meer bij de persconferentie vooraf was er een woordenwisseling tussen de Ierse coach en Israëlische journalisten. Vanmiddag en vanavond veel zon bij 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond ook stevige buien, mogelijk met onweer. Wel tot 23 graden dan. Donderdag buien en nog maar 14 graden. Ook vrijdag wisselvallig en fris.
0: Wacht, zei jij nu 14, Julie?
1: Ja,
0: dat
1: helaas.
0: Moet een vergissing zijn.
1: Nee, dat is te koud.
0: Ga nog maar eens nakijken en kom terug als je de juiste temperatuur hebt.
1: Niet klaar.
0: Kan
1: niet. Nee, absoluut 14. Niet. Echt waar. 5 files op onze snelwegen. Hopelijk ben je daar een klein beetje klaar voor. Het is beter dan gisteren. Hè? Want gisteren was ellende op de weg. Vandaag een klein beetje beter. 20 minuten erbij op de A12 richting Antwerpen tussen Aartselaar en Wilrijk. Daar is een ongeval gebeurd. Ook nog een kwartier tussen Berendrecht en Poldervliet. Antwerpse ring dan richting Nederland aanschuiven. 20 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Kwartier nog tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-West. Brusselse buitenring dan ook 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En dat is het al.
0: En we gaan feesten met de Ritmo della Noche en Lorca.
4: De top 2000 met Tom en Astrid.

0: past your street.
1: Aye, aye.
0: Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Dit ga ik moeten uitleggen thuis.
2: Ja.
1: Ja. Ja, dus Olivia Rodrigo, dat is een van de idolen van mijn dochter. Die staat er dus maar één keer in.
2: Snap dat ook. Oeh.
1: En dan nog op 1793 en dan nog 103 plaatsen gezakt ook.
2: Maar uw dochter was wel al thuis, hoop ik. Hè? Die heeft dat dan toch
1: die gehoord. Die heeft dit gehoord, ja. Maar die gaat niet blijven. Maar aan de andere kant, ze is nog maar 23, Olivia. Ze speelt stadions vol. Ze gaat er niet om treuren. En ze heeft nog tijd genoeg om classics te maken. Die
2: voilà.
1: Volgend jaar.
2: That's the spirit.
1: In de top 2000. Ja.
2: Het zou goed zijn, plots 20 Olivia's erin, dankzij jouw pleidooi.
1: Oh. Ik vind dat wel goed. Dus voor 23 zo'n nummers maken en dat die is, gaan nergens over.
2: Dat is fantastisch wat die doet. Ze kwam dus net te staan op 1793. We zijn aan het genieten van deze top 2000, dag 2 nog maar. Maar ik vind het nu al fantastisch. En ik denk, hoe gaan we dit hier volhouden, jongens? Elke dag feesten.
1: Ja, het is ook bij de mensen thuis duidelijk feesten. Dat wordt hier in de Joe-app gestuurd vandaag. Mag je kiezen? Zoals elke dag eigenlijk. Of languit liggend, op tafel dansend, al swingend kokend, van links naar rechts zwalpend in je tractor naar ons luisteren, wat je ook aan het doen bent.
2: Zolang de tractor weer, hè?
1: Ja, we zien het ook heel zeker. Tractors, maar ook al de rest zien we heel graag verschijnen in de Joe-app uit alle uithoeken van de wereld. Net als gisteren, toen zaten we in Canada en de States en zo.
2: Ja, echt.
1: Zot.
2: Wereldwijd.
1: Letterlijk van heinde en vergenoten van de top 2000.
2: En je weet het, je kan gewoon luisteren, maar je kan natuurlijk ook volop meedoen door nog steeds te stemmen. Ja, je denkt die lijst is al bezig, maar je kan nog steeds stemmen voor de top 10 dan. Die staat op onze website, joe.be, en ook in de app kan je die terugvinden. En je kan daar nog steeds aan sleutelen. Je kan die nog tot het allerlaatste moment door elkaar husselen. Dat is plezant om te doen, maar dat levert sowieso ook op.
1: Ja, en traditioneel, klassiek, eindigt een top 2000 natuurlijk altijd, Astrid, met...
2: Met een nummer 1.
1: Met een nummer 1, ja, anders zou het raar zijn. En daarna hebben we dit jaar een feestje.
2: Tof.
1: Kijk daar zo naar uit. Dat
2: ja, heb je er ook al nu, Kevin?
1: Dubbel aftellen. Ja, we houden een heel exclusieve Joe top 2000. After Work Party in Kortrijk, 23 oktober, na de nummer 1. Daar kan je alleen tickets voor winnen. Hier bij ons, straks geven we weg. En ja, nu misschien even wat muziek, want daarvoor ben je
2: dat
1: hier.
2: Dat is ook niet onbelangrijk.
1: Wat gaan we doen?
2: Voor de tweede keer misschien Bob Marley erbij halen, voor de tweede keer in jouw lijst nu. En ik heb goed nieuws, want het is zeker en vast nog niet de laatste.
3: Nummer 1792.

0: share the same room. Maar dat klopt ook helemaal. Wij mogen dat 3 weken met elkaar doen. Dat voelt al bijzonder goed. Is dus Love van Bob Marley op 1792.
1: Dat wordt dus ja, this is love. Ondertussen is Jurgen everzwijn ragout aan het maken. Heb je het gezien met een foto van de groentjes?
0: Het is al zo herfstig en kerstig en zo.
1: Alleen het everzwijn staat niet op zijn foto. Waar haal je dat dan? Moet je dat dan zelf gaan schieten in Dardenne?
0: Ja, dat is een optie, ja.
1: Voorzichtig zijn, Jurgen. Maar ook tijdens de jacht kan je naar ons luisteren. Misschien is dit wel een goeie. De volgende. Oh. Een soort van jachtliedje.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
3: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
2: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
3: Ja, dat lukt niet.
2: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigverzekering op etias.be.
4: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de Haarlem gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de Haarlem-app of op haarlem.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
5: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
6: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
7: Alles wat je weet over A-mode. Start.
8: Ah, oh, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
7: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat is A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
8: A-mode. Familie van mooie merken.
9: Ramen, deuren, veranda's.
10: Leenaars Aluminium.
11: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Leenaars.be.
12: De top 2000.
1: 20 over 4 en Noël in de Joe-app had maar 1 noot nodig.
0: En hij was mee, hè?
1: Hij weet al wat de volgende is. Hij heeft het zelfs een klein beetje proberen inzingen. Allee, poging maar, gedaan ja, tot een...
13: Take my love. Take my love, take my love.
0: Sympathiek, hè. Ja,
1: nog 3 minuten 40 om te oefenen vanaf nu.
14: Nummer 1791.

0: in witte linnen pakken. Dan moet ik daar altijd aan denken. Ik heb daar zo vaak met veel liefde naar gekeken.
1: Ze wilde kwijl uit, dames en heren.
0: Ik had er een kleine crush toch op, hoor, op de zanger die naar die David. Ik weet eigenlijk niet goed.
1: Zeg maar, goed nieuws, want wat doe jij op 13 november?
0: Ik ga feesten.
1: In de Avasdome.
0: Tuurlijk dat.
1: Dan doen we 10 om te zien Back to the 90s, de hits van toen, live in concert met, hou je vast, Good Shape zal er zijn. Ook Jo Valli, Paul Anderson, Shana, Sam Goris, Bart Herman, Mozaïk, Bart Kajol, Plaza, Alana Dante.
0: Oh, maar wat een top affiche.
1: Dat is nog maar de helft van de affiche.
0: Echt waar.
1: En Willy en Anne.
0: Ook goed.
1: En ook DJ Sven Ornelis en DJ Jarne Podet en Tom de Kok.
0: Dat,
1: ja, wij doen voor en tijdens doen wij een feestje. Ja, dat is wat.
0: Dat is wat anders. Ik was mezelf zo wat 20 jaar jonger, 30 jaar jonger aan het wanen. En dan komen jullie door die reality check van nee, het is nog altijd 2026.
1: Dat wordt mega plezant. Er zijn nog tickets op joe.be. Nummer 1709.

0: Dit hier is de reden, hè, waarom ze naar het Koning Boudewijn Stadion komen. Gewoon goede muziek, nog altijd.
1: Zeg, niet normaal. Niet de laatste keer dat we Clouseau gaan tegenkomen in deze lijst. Ja. Deze was eigenlijk ook voor Tom. Die stuurt hier, niet ik, maar een andere Tom, in de Joe-app. Zeg, kan het iets rustiger? Jullie zijn net wekkers die afgaan. Dat is goed. Wij zijn gewoon een beetje hyped voor deze muziek.
0: Wij zijn nog maar een half uur bezig.
1: Ja, rustig. Ja. You ain't seen nothing yet. Zeker niet als deze straks passeert. Ik ga slut droppen dan.
0: Gaat wat?
1: Dat zal je wel zien. Ik ga slut droppen.
0: Oh. Nu heb ik het helaas goed verstaan.
1: Britney komt eraan.
0: Ik weet niet wat ik hierop ga doen, maar niet slut droppen. Nee.
1: Ik denk dat Diana dat geweldig zou vinden.
0: Maar komt er ook aan, tof om naar uit te kijken.
1: Diana Ross, My Old Piano, dat is voor zometeen. 4:55. Jullie op de nieuwsredactie, wat gebeurt er?
2: Op Brussels Airport worden vrijdag zo'n 140 vluchten geschrapt. Aanleiding is een staking bij een bagageafhandelaar. Een deel van het personeel neemt dan deel aan een nationale vakbondsactie tegen de maatregelen van de federale regering. De luchthaven zegt dat betrokken passagiers op tijd worden verwittigd. Er zijn opnieuw hevige studentenprotesten in Luik. In de voormiddag trok een groep vreedzame betogers langs verschillende middelbare scholen. Ze protesteerden tegen de hervormingen in het Franstalige onderwijs. Maar rond de middag sloeg de sfeer volledig om toen er heel wat relschoppers zich kwamen moeien. Ze stichten brandjes en gooiden met steps. De politie is ter plaatse en grijpt in met het waterkanon en een traangas. De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont mag terugkeren naar Spanje als vrij man. Het Spaanse Hooggerechtshof trekt het arrestatiebevel tegen hem in. Puigdemont vluchtte 9 jaar geleden naar ons land nadat hij een referendum had georganiseerd over de onafhankelijkheid van Catalonië. En dat was volgens het Spaanse gerecht illegaal, maar nu kan Puigdemont dus niet meer worden aangehouden.
0: Er staan ook 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file, dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. 25 minuten daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Kwartier tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-West. Antwerpse ring richting Gent dan weer een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne. A12 richting Antwerpen tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. 20 minuten extra, nog een kwartier dan tussen Aartselaar en Wilrijk. E17 ook al een kwartier tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. En nog aanschuiven ook op de Brusselse buitenring. Een kwartier ook daar tussen Wezenbeek en Diegem.
3: De top 2000 met Tom en Astrid.

0: uiteraard. Ik heb het beeld weer voor mij. Goeie slut drop.
1: Ja, ik moet wel even gaan liggen. Ik heb ook mijn heup gebroken, denk ik.
0: Het ziet er wel pijnlijk uit.
1: Don't try this at home. Als je wil meekijken, joe.be of de Joe-app, altijd
0: de moeite, echt.
1: Frank Dubocage, was dit nu niet de allerlaatste dag dat we nog een beetje van de warmte konden genieten? Want voorlopig nog zacht buiten, hè?
2: Ja, zeg dat wel. Maar het is de voorlaatste dag eigenlijk. Want morgen gaan we ook nog boven de 20 graden uitkomen. Maar op dit moment, ja, 23 graden op vele plaatsen. Ik zie al heel plaatselijke 24. En in het westen, daar waar de mist toch lange tijd is blijven hangen, daar is het allemaal net iets frisser, zo'n graad of 20. Maar de mist is wel verdwenen. Dus wat de hoge en middelhoge bewolking wel aanwezig nog in het westen. En elders, ja, ziet het er goed uit. Hè. Is het zonnig. En dat betekent dat we nog eventjes kunnen genieten van dat mooie weer. Wat wel opvalt, vind ik toch, dat is de afgelopen dagen ook gebeurd, dat is dat eenmaal de avond valt, begint het snel af te koelen. Hè. Dus dat is het enige nadeel natuurlijk. Maar voor de rest gaat het nog droog blijven. Zal het zo goed als helder zijn, behalve wat hoge middelhoge wolkenvelden zijn aanwezig vanavond en vannacht. En uiteindelijk gaan we richting 10 graden. En morgen dus gaan we nog vrij snel van 10 naar 23 graden. Dus dat zit goed. Het enige nadeel is dat vooral in de loop van de namiddag, en ik denk pas tweede helft namiddag, dus dan moet je denken aan ergens 3, 4, 5 uur, dat de eerste buien binnenkomen vanuit Frankrijk. En dat kunnen felle buien zijn, al dan niet zelfs ook met onweer. En die gaan zich dan tegen de avond en begin van de avond verspreiden over heel het land. Dus dan gaat het overal niet gewoon regenen, maar echt wel goed doorregenen. Het gaat echt wel drassen. Zoals het nu eruit ziet. En het is dan ook nog zo dat een koufront, een regenzone, in de loop van de nacht over het land gaat trekken. Dat komt dan binnen vanaf de kust. En gaat ook nog meer regen met zich meebrengen. En tegen morgen, of tenminste donderdagochtend, dan zouden we daar grotendeels achter moeten zijn. En dan wordt het eventjes droog. Maar al snel gaan buien vanaf de Noordzee ons land aandoen. Dat gaat eerst alleen in het westen van het land zijn. Maar in de loop van ochtend verspreiden ze zich over heel het land. Dat wil zeggen dat er tussendoor droge momenten zullen zijn en dat de zon zich laat zien. Maar ze gaat niet veel warmte geven. Hè. We gaan van 23 graden morgen naar 14 graden donderdag op het warmst van de dag.
1: Ja, Julie zei dat daar straks ook al in het nieuws. En we dachten dat hij zich vergist had. Maar dat blijkt dus, ja, als Frank het zegt, is het waar.
2: Ja, voilà.
1: Wil dat zeggen dat we dan definitief naar herfst weer zijn gekanteld? Allee, voor zover jij in de toekomst kan kijken, Frank.
2: Ja, het wordt een beetje herfstachtig inderdaad. Hè. Dus vrijdag bijvoorbeeld al vrij snel regen die binnenkomt vanaf het westen. Er zit ook redelijk wat wind op. En temperaturen liggen dan zo rond een graad of 15. Zaterdag we dan nog even een koufront dat over het land trekt. Daarna wordt het wel droger met nog een paar plaatselijke buitjes. Graad of 15 is het dan. En zondag ja, zijn een paar plaatselijke buitjes. Maar ik denk dat dat nog de betere dag van het weekend gaat worden. Dus dat er ook wel lange droge momenten zullen zijn bij 15 graden. Dus je ziet dat het een beetje de verkeerde kant uit gaat. Enfin, de normale kant.
1: Hè. Voilà.
2: Laten we het daarop houden.
1: Ja, we hebben het heel lang gerokken, hè. Vergeet niet. We zijn, we zijn bijna half oktober. In elk geval nog tot morgen. Late namiddag, tweede helft van de namiddag. Genieten van wat we nog krijgen. En daarna gaat eindelijk die winterjas renderen die we allemaal gekocht hebben. En die al een maand ongebruikt aan de kapstok.
0: Ja, de ketchup potten
1: halen. Dankjewel Frank, tot morgen. Geniet nog van de muziek. Doei doei.
2: Ja, gelukkig. Ciao.
3: Nummer 1787.

0: Nummer. Dat is ook een zeer intrigerend nummer, want er zijn zoveel opties waarover dit zou kunnen gaan. Over een verloren liefde, ja, over een voedselvergiftiging, over anti-abortus. En wat was dat daar nog?
1: Ja, ik heb ook gevonden het behoud van de walvissen, maar dat zou een misverstand zijn van verschillende luisteraars die... Ja, misschien moeten we het gewoon in het midden laten zoals een goed gedicht en gaan we het nooit weten.
0: Gewoon Living Thing.
1: Zou kunnen Living Thing van Electric Light Orchestra.
0: Goed genoeg.
1: Zometeen It Wasn't Me van Shaggy.
2: Vroeger had ik iets van, hoe jonger, hoe liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in de voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n oude sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster één keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kun je er niet meer afblijven.
3: Beemsterkaas! Lekker! Echt! Lekker!
4: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
5: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
4: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
5: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
4: Ramen, deuren, veranda's?
6: Reinaars Aluminium.
5: Vind je vakman op reinaars.be.
3: Beemsterkaas! Lekker! Echt lekker!
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 3 dagen. Join the Feel Good Club.
8: Ricci, citroen, met framboos.

0: het voorbije zomer trouwens nog als pure ware diva. Ook op de Lokerse feesten. Diana Ross staat ook nog eens in onze lijst hoor. Ik zie jou compleet denken van, ha, kan toch niet. Maar Diana Ross, My Old Piano.
1: 82 jaar, ik was dat opzoeken. 82.
0: Straf, hè. Ik vind dat waanzin. Ja. Zoveel respect voor.
1: Dat zijn zo van die mensen die nooit zagen over de pensioenleeftijd.
0: Ze zijn er.
1: Ze bestaan.
0: Ik weet niet of ik dat op mijn 82 ga doen, eerlijk gezegd.
1: Nee, ik ga heel hard zagen, echt.
0: Zeg, ik was er net ook nog eens in de app aan het kijken. Peter Bruneel, die slaat wel alles. Die zit op een cruiseschip in Kroatië. En ook daar, hè, wordt geluisterd naar Joe. Is niet fantastisch?
1: Oké, Peter, we hadden al Nieuw-Zeeland en Canada, maar een cruiseschip nog niet. Dus jij wint, Peter.
2: De top 2000.
0: Dat is een wedstrijd, deze.
1: Jawel, het leven is één grote wedstrijd en er worden altijd punten uitgedeeld. Als jij ook zien dat in een uitstapje en een cruise is misschien een klein beetje te exotisch of iets te duur voor dit moment. Mocht je in de buurt van Kortrijk komen of zin hebben om er gewoon eens naartoe te rijden, de komende weken nog tot het einde van de top 2000 tot 23 oktober, want we gaan 3 weken door, vind je de Joe Top 2000 hotspots in het centrum van Kortrijk. Dat is eigenlijk een wandeling. En op die wandeling kom je 4 haltes tegen. Wat is er daar zoal te zien?
0: Ik kom niet van, kan hij daar bijvoorbeeld nog eens naspelen? Ja, dus kei tof eigenlijk.
1: Hebben zo het decor nagebouwd.
0: Ja, van die videoclips
1: van die
0: allemaal.
1: En dan kan je er gaan instaan en als je dan aan de meme je telefoon geeft en zo in de juiste hoek met de juiste belichting de foto, dan lijkt het alsof je er echt in staat.
0: Je gaat zo zwaar onder de indruk zijn dan.
1: Os Heidi heeft dat gedaan.
0: Ja.
1: En je moet eens op onze Instagram kijken van Joe hoe goed dat gelukt is. Je kan er bijvoorbeeld ook op de bal van Miley kruipen.
0: Heidi heeft dat met iets meer kleren aangedaan dan Miley Cyrus. Zeg ik er maar bij dat je niet teleurgesteld raakt.
1: We zijn nu dag 2 van de top 2000. Ik heb daar straks gebeld en het hangt nog altijd omhoog. Want ik denk dat al die mensen die daarop klimmen, toch ja, best stevig. Of je kan ook lekker schuin doen met Michael Jackson. Want ik kan dus echt daar zo... we hebben dat zo gebouwd dat je zonder dat je even lenig moet zijn als Michael...
0: Ik ben er nog niet uit hoe dat gedaan is, die zwaartekracht. Ja. Maar we moeten dat gaan ontdekken, gewoon in Kortrijk. Hè.
1: Dan ga je eens moeten gaan kijken. Alle info over de wandeling langs de Joe Top 2000 hotspots. Het is herfst, hè, vrienden. Het is wandelweer.
0: Voilà.
1: Vind je
0: het is ook af en toe binnen te doen. Dus,
1: ja, voilà. Er zijn plekken waar je kan schuilen en onderweg warme chocomelk. Maar daar moet je wel even zelf voor zorgen. Wij gaan door met...
2: Nummer 1784.
1: En die is voor Texas een van de allerbeste en meest onderschatte bands.
0: En waanzinnig om te zien live. Moet je echt maar eens gaan checken.
1: Absoluut.

0: dan echt het gras van de wei van Werchter tussen mijn tenen als ik Texas hoor.
1: Tussen je tegen heb je dan altijd blote teentjes daar.
0: En dan zo lauw, ja, zo sletske zijn, dan ja. Zo'n lauw bier uit een plastic beker.
1: Maar je drinkt dan leeg, want dat kost er veel te veel.
0: De zomer. Dit was Texas, Charlene Spiteri en de rest van de band. En ze moeten nog 4 keer komen, hè. Net als...
2: Zometeen in de top 2000.
1: Wat was dat met die 14 graden? Leg ermee. Morikante komt het zo meteen goed maken.
0: Ja, en als het iets gevoeliger mag, dan gaan we... Ik wil met Joan Osborne. Dat komt er allemaal het komende half uur aan.
3: In het leven is het altijd een. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig...

0: Brussels Airport worden vrijdag zo'n 140 vluchten geschrapt. Aanleiding is een staking bij een bagageafhandelaar. Een deel van het personeel neemt dan deel aan een nationale vakbondsactie tegen de maatregelen van de federale regering. Het gaat om 140 van de ongeveer 500 vluchten die dag. Betrokken passagiers worden op tijd verwittigd, zegt Ishan Chouwalaikli van Brussels Airport.
1: Wel, de afhandelaar heeft natuurlijk de luchtvaartmaatschappijen die ermee werken geïnformeerd. Dus zij zullen nu hun vluchtschema's aanpassen en de passagiers rechtstreeks informeren. Passagiers kunnen op onze website ook nakijken of hun luchtvaartmaatschappij met Alisia of met de andere afhandelaar werkt. En dan weten ze ook of er voor hen wel of geen impact mogelijk is.
0: Er wordt vrijdag trouwens ook gestaakt bij de lijn en bij de MIVB. In Luik zijn de studentenprotesten opnieuw uit de hand gelopen. In de voormiddag trok een groep betogers langs verschillende middelbare scholen. Het verliep eerst vreedzaam, maar rond de middag sloeg de sfeer weer helemaal om, zegt collega Jeroen van der Aura.
2: Sinds de middag eigenlijk ontaart het hier een beetje in het centrum van Luik. Verschillende vuilbakken zijn al in brand gestoken. Constant geknal van bommetjes ook. Molotovcocktails hebben we gezien zelfs. Het zijn zeker niet allemaal scholieren, maar ik heb wel de indruk dat de betoging gekaapt wordt door jongeren die uit zijn op rellen en confrontatie met de politie.
0: Er wordt al sinds vorige week geprotesteerd tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. En ook gisteren kwamen tot stevige confrontaties met de politie. Onze winkelkar blijft goedkoper worden. De inflatie in de supermarkt daalt al voor de vierde maand op rij. Dat heeft Testaankoop berekend op basis van een volle kar in de 6 grootste supermarktketens. Onder meer fruiten en groenten, diepvriesproducten en vis waren in september goedkoper dan in augustus. Alcohol, poetsproducten en shampoos werden dan weer een pak duurder. De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont mag terugkeren naar Spanje als vrij man. Het Spaanse Hooggerechtshof trekt het arrestatiebevel tegen hem in. Puigdemont vluchtte 9 jaar geleden naar ons land nadat hij een referendum had georganiseerd over de onafhankelijkheid van Catalonië. En dat was volgens het Spaanse gerecht illegaal, maar nu kan Puigdemont dus niet meer worden aangehouden. Vanmiddag en vanavond veel zon nog bij zo'n 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond ook pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw tot 23 graden. Donderdag dan buien en nog maar 14 graden en ook vrijdag wisselvallig en fris.
3: En dan nog een blik op de weg. Het is aanschuiven op de Antwerpse ring richting Nederland. 35 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen aanschuiven op de A12. Half uur extra tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. Een kwartier dan weer tussen Aartselaar en Wilrijk. E17 ook al een kwartier tussen Kruibeke en Antwerpen-West. 11 minuten dan op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Brusselse buitenring dan nog aanschuiven. 25 minuten tussen Wezenbeek en Diegem. Brusselse binnenring. Een kwartier tussen Expo en Vilvoorde Koningslo. En dan op de laatste file waar het langer aanschuiven is dan 10 minuten of 10 minuten zelf. Dat is wat je trager rijdt op de ring rond Gent richting Zelzaten en dat tussen de Brugsevaart en Evergem.
4: De zon gaat een tandje hoger met Morikante.
5: De top 2000
4: met Tom en Astrid.

0: dîner. Morikante, jekke, jekke.
1: Tot 2000.
2: Is het al 23 oktober, maar belangen niet. Het is nog een dikke 2 weken te gaan.
3: En
2: misschien maar goed ook, want jij hebt ongetwijfeld nog geen tickets voor het feestje van die 23 oktober. De Top 2000 After Work Party wordt dan voor het eerst ooit georganiseerd. Tussen 6 uur in de avond en 9 uur. Dat is perfect eigenlijk. Zo na je werk nog even doorrijden richting de Mary's Irish Pub in Kortrijk.
3: Mag ik even iets zeggen? Jij denkt toch echt niet dat wij gewoon om 9 uur gaan stoppen?
2: Oh, dat zou ik zo tof vinden.
3: Maar ja, tuurlijk,
2: we zullen door. Oh,
3: ik kan nu al voorspellen dat
2: ze... gaat nu al rebelleren.
3: Ze gaan mij daar echt met mijn klikken en mijn klakken moeten buitensmijten.
2: Maar dat gaat niemand willen, hè. Iedereen gaat zeggen, nee, blijf gaan. Oh, ik heb er alleen maar meer goesting in. En jij ook, wie weet. En toffe nieuws is, jij kan erbij zijn. Wat moet je doen? Zeer goed luisteren, want we gaan hitseren, voor zover dat een woord zou kunnen zijn. Alleszins, we laten jou een songfragment horen. En het is aan jou om te weten of het songfragment dat erna komt, vroeger of later, is dan de ene plaat. En we kunnen jou al zeggen dat dit het fragment is waarmee we starten.
4: If I lay here, if I just lay here.
2: Ken je wel, hè? Dat is Chasing Cars van Snow Patrol en dat komt uit het jaar 2006. Precies 20 jaar geleden dus alweer.
3: Zo'n dingen toch niet? Ik voel mij altijd oud als je dat doet.
2: Oké, Chasing Cars is van Snow Patrol uit 2006. En dan is de vraag, komt dit fragment hier later of vroeger dan die 2006?

0: makkelijk.
1: Nee, hè?
0: Ik zou het niet weten eigenlijk, of niet?
1: Ik heb het hier staan voor mij, maar ik ga...
0: Ah ja, heb je het?
1: Ik ga mijn best doen om het te verklappen dan ook.
0: Je mag het opzoeken, je mag naar je schoonmoeder bellen, maar het moet wel gewoon nu in de Joe-app binnenkomen. Kwam dat fragment vroeger of later dan Snow Patrol uit 2006? Dan kan je 4 kaartjes voor dat feestje opleveren. Tickets die je alleen maar kan winnen.
1: Hier, bij ons.
0: Ergens kan kopen. Dan naar nog een kameraad van Joe. Die waarschijnlijk ook niet voor de laatste keer in de lijst zal passeren. Maar wel de enige keer met een hommage aan zijn eigen dochter. Toch?
2: Nummer 1782.

0: Tom, die laatste seconden zijn mega belangrijk.
1: Ja, ik wou iets zeggen, maar Astrid kon mij nog net op tijd de mond snoeren.
0: Af en toe is dat nodig bij Tom de Kok.
1: Wat een machtig nummer. What if God was one of us? What if God was one of us? Wie zou het dan zijn van ons?
0: Dat is een hele gevaarlijke vraag.
1: Dat laten we even zien. We hadden een opgave. Hoe ging de opgave,
0: yes,
1: Astrid?
0: We hadden jou daarnet het Snow Patrol laten horen, Chasing Cars, uit 2006 alweer. En daarna kwam er ene Adele ook nog eens opduiken. En dan was aan jou de vraag, is dat later, dat nummer, of toch net niet? Adele trouwens met Rolling in the Deep. Hè.
1: Ja.
0: En we hebben daarvoor heel wat berichtjes binnencijpelen. Via onze app Vroeger of Later, dat is wat je door moest sturen. En we horen daar al een klein kuchje. Dat kuchje komt van Kenneth, was
1: Kenneth.
0: Het, dacht ik.
1: Kenneth, goedenavond.
2: Hallo.
1: Kenneth, wat dacht jij? Kwam Adele voor of na? Kwam die vroeger of later dan Snow Patrol?
2: Later.
1: Jij dacht later, weet je ook uit welk jaar? Snow Patrol was 2006.
2: Ik dacht dat dat 2012 of 2013 was.
1: Ik kijk even naar de jury, want ik weet van
0: niks. Het is sowieso later, maar het is 2010 alweer.
1: Hé,
2: maar dat is goed.
1: Kenneth, je hebt gewonnen. Hoera, je mag naar ons feestje komen. Met z'n vieren.
2: Joepie.
0: Dat is toch zo blij.
1: Die is al helemaal show ervoor. Kenneth, dat zijn tickets die je niet kan kopen. Je kan ze alleen bij ons winnen. Het is in een Irish pub. Het gaat klein worden. Het gaat zweterig worden. Het gaat om nooit te vergeten worden. En we gaan een pintje drinken samen, hè.
2: Ja, zeker en vast.
1: We zien elkaar daar, Kenneth.
0: Hé, de Kenneth is altijd
1: leuk. Ja, ik heb er zin in. Ik zag er zo
0: in. In dansvloer. Hé, zo meteen ook dansen. En je had het daar juist al over show. Je mag verder in het Frans gaan met Début de soirée, Nuit de Folie op 1780.
3: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
4: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
3: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
4: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
3: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
4: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
5: Er gebeurt iets. In jouw straat? In Vlaanderen? Of aan de andere kant van de wereld? En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
6: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
7: Ah, ik ben het beu!
8: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe verder, liever?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
9: Dat is Imo!
10: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
11: Wij zijn tevreden over uw werk.
12: Maar?
11: Nee, geen maar.
12: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
13: Nu bij Zelfbouwmarkt, keukens om in te roepen.
14: Chelsea, Lindsay, komen eten!
13: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige nettoprijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
15: Nummer 1780.

0: Ja, zo ongeveer zijn bekendste plaatje. En die is dan nog een cover ook, ja, van 50 Cent.
1: Een vuil plaatje dus.
0: Echt
1: ook.
0: Echt een voze, vuile, vieze schuurplaat.
1: Maar je zingt dat dan met een akoestische gitaar en dan is dat oké, met familie.
0: Met zijn leukste smile erbij en iedereen is mee. Och, over smiles gesproken. Let me take you
1: down. Ik word er als een klein beetje warm van, hoor, als ik de Beatles voorbij hoor komen. Ook al, dus dat gaat gebeuren straks nog voor 6 uur met Strawberry Fields Forever.

0: met Rigueira. Maar eerst gaan wij naar onze nieuwsredactie. Het is precies 5:30. Julie, wat gebeurt er allemaal?
1: Op Brussels Airport worden vrijdag zo'n 140 vluchten geschrapt. Aanleiding is een staking bij een bagageafhandelaar. Een deel van het personeel neemt deel aan de nationale vakbondsactie tegen de maatregelen van de federale regering. De luchthaven zegt dat betrokken passagiers op tijd worden verwittigd. Beginnende bestuurders mogen vanaf volgend jaar geen enkel glas alcohol meer op hebben als ze achter het stuur kruipen. De wettelijke alcohollimiet wordt verlaagd naar 0,2% voor alle bestuurders die minder dan 3 jaar hun rijbewijs hebben. Dat komt dus neer op een nultolerantie. De federale regering voert die nu in, want het risico op een ongeval is vanaf 0,5 promille bij bestuurders tussen 18 en 25 jaar 2 keer zo groot als bij oudere bestuurders. In het Verenigd Koninkrijk is een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de verijdelde aanslag op de luchtmachtbasis in Fairford. Dat meldt de Britse antiterreurpolitie. Het gaat om een man van 22. Vorige week werden er al 5 mannen opgepakt in de buurt van Fairford, maar zij zijn intussen weer vrij onder voorwaarden. Het Amerikaanse leger gebruikt de basis voor aanvallen op Iran. Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minima rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er ook kans op onweer, maxima wel tot 23 graden.
2: En ik geef je de files mee waar het langer aanschuiven is dan een kwartier. Dat is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. 25 minuten daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten dan weer tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. A12 richting Antwerpen. 25 minuten tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. Daar liggen voorwerpen op de weg. Nog aanschuiven op de Brusselse buitenring. 25 minuten tussen Wezenbeek en Diegem. Brusselse binnenring een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groenendaal.
0: Dat kan ik niet tegen, hè. Dat moet je niet doen met mij. Voorwerpen. Ja, welke voorwerpen? Ik zie dan van alles voor
2: een
0: mij.
2: Een schoen.
0: Nee, sorry, ik zag geen schub voor mij. Als je aan een voorwerp denkt, mocht iemand het weten, laat het ons veilig weten. Wij gaan door met MC Hammer.
3: De top 2000. Met Tom en Astrid. Good times, great music, dit is Joe.
4: Can't touch this. Nummer 1778.
3: Can't touch this.

0: helemaal terug naar de roots van de hip-hop. Eind jaren 80, begin jaren 90 werd dat plots heel mainstream. Met MC Hammer, die maar één hit gescoord heeft en na de rest van zijn leven mee getoerd heeft. Ja, zo ging dat dan. En iedereen denkt altijd dat hij wil zeggen van je mag mij niet aanraken.
1: Ja, maar hij bedoelt ook eigenlijk.
0: Ja, nee, hij bedoelt eigenlijk van aan mij kan je niet tippen.
1: Ah, dus, oh. Ja, dus ego.
0: Bescheiden was hij ook al niet.
1: Ik ben eens gaan snuisteren in dit hele lijstje dat wij al mogen induiken. Alleen die top 10 natuurlijk, die is nog niet bekend. Ja. Maar we weten wel welke artiesten er zoal aanwezig zijn. Wat is de meest of wie is de meest aanwezige artiest of band?
0: Oei, wacht, het is een quiz.
1: Het is een quiz.
0: Ik ben niet voorbereid.
1: Kom aan, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak.
0: Ik denk ABBA. Nee.
1: Die staan wel hoog in het rijtje, maar ze zijn niet de absolute top.
0: Queen.
1: Bijna.
0: Je bent,
1: ABBA is nummer 3, Queen nummer 2 en helemaal bovenaan
0: wacht, Michael Jackson.
1: Ja,
0: ja top. Oh, amai. Hey, ik ben
1: niet
0: wel goed,
1: alle punten, maar goed bezig. Goed bezig. Nu had ik gedacht dat de Beatles daar toch ook in die top 3 of top 5 zouden staan.
0: Maar mag ik weten hoe vaak Michael Jackson erin
1: staat? Michael Jackson staat er 25 keer solo in en dan nog drie keer met de Jacksons erbij.
0: Amai.
1: Dat is niet te kloppen eigenlijk.
0: Maar ja, die man is ook echt niet te kloppen.
1: Maar ook nu nog altijd waanzinnig goed. En zo bekend uiteraard.
0: Maar je bent dus teleurgesteld over de Beatles.
1: Ja, de Beatles die staan eigenlijk op gelijke hoogte met Madonna. Is dat niet een beetje bizar?
0: Amai, als we dat uitknippen, de mensen gaan jou lynchen.
1: Ja,
0: de Beatles staan op gelijke hoogte met Madonna.
1: Ik weet niet wat Madonna daarvan zou vinden. Die zou het misschien wel cool vinden. Maar het is zo anders. Ja. Allebei 17 keer in de lijst. Wat nog steeds bijzonder goed is uiteraard. Hè.
0: Maar ik snap het, want jij hebt een klein beetje een oude ziel in een mooi goddelijk jong lichaam.
1: Ja, dat hoor ik je ook heel graag zeggen. En we hebben ze nu ook weer bij. De Beatles staan hier klaar met muziek uit de jaren 60. Als ik nog even de nerd mag uithangen. Het is een gezamenlijk A-kantje met Penny Lane. En je hoort daar zo een heel speciaal instrumentje vooraan bij de plaat die we nu meteen gaan draaien. Dat is die Strawberry Fields Forever. Ben ik wel eens gaan opzoeken, maar dat is een mellotron. En dat is een pianootje. Een mellotron? Ja, een pianootje met zo wat elektronische. Maar dat is wel zo'n heel typisch geluid. Als je dat hoort, dan weet je, oh, het wordt mooi. We gaan terug naar de jaren 60.
0: Mellotron, de magnetron, als dat maar goed klinkt. We gaan luisteren naar de Beatles op nummer...
2: Nummer 1777.
1: Ah ja. Dit is de mellotron.

0: puber zijn, die Beatles.
1: Ik dacht dat Vlaatje kapot was, maar toen deed Astrid teken, nee, er moet nog veel komen. Ja, jij kent deze muziek natuurlijk als de beste, want dat draaien jullie op Joe Gold.
0: Ja, zeker. Zeker ja, tof, hè?
1: Onze zuster
0: ook thuis, maar hier ook, hè?
1: All things 60s en 70s. En het is de moeite om daar deze week naar te luisteren, want...
0: Volgende week eigenlijk delen we daar goudstaven uit, ter waarde van 2500 euro.
1: Elke
0: dag opnieuw. Elke dag opnieuw. Hey, maar dat zijn de investeringen van vandaag, hè?
1: Ik had gezworen nooit naar die zender te luisteren, maar nu ben ik net niet waar. Nu ben ik echt om. Volgende week goudstaven bij Joe Gold. Je vindt Joe Gold op je DAB Plus radio of op je digitale televisie of in de Joe-app.
2: Vanavond bij VTM. De cruciale eerste indruk in het nieuwe seizoen van Mijn Restaurant. En bij VTM 2 is een visser weg met een fortuin in oplichters aangepakt. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
4: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
5: Panzers van Life!
4: Wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
6: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
7: Tanken bij de Dats. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
6: Pats. Dats 24. Dat is vlot en voordelig tanken.
8: Dats 24.
9: Van boyzone-nostalgie tot solo-hits, Ronan Keating komt naar Antwerpen. Beleef zijn Just Getting Started World Tour. Op 7 september 2027 in de Lotto Arena. Tickets en info via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en HLN.
10: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
11: Hallo, ik ben Angèle.
12: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
11: Bisous.
13: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
14: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
13: In Libelle naar...
14: De vijf beste looks van nu.
13: In Feeling of naar...
14: De hotste adresjes in je buurt.
13: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
15: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
16: Mmm, peren.
15: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
16: Kom, we peren hem.
15: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
17: Nummer 1776.

0: eerste keer Fleetwood Mac in deze hele top 2000. Meteen ook materiaal vanuit dat legendarische album Rumours. You Make Love in Fun op 1775.
1: Fleetwood Mac genieten en die komen dus nog wel een paar keer langs. Glenn stuurt, allemaal plezant die top 2000, maar mag ik even zeggen, respect voor de stem die elk nummertje van 1 tot 2000 heeft moeten inspreken. Als het geen computerstem zou zijn, uiteraard. Glenn, dat is geen computerstem.
2: Nummer 1774.

0: de bom in de lucht hing.
1: Zoiets was dat dan,
0: ja, Stijn Smets kwam hier binnenlopen. Die zegt, ah, dat is wel toepasselijk tegenwoordig, dat plaatje. Wij zoiets, wat, vamos a la playa. Maar dat blijkt dus, we hebben het opgezocht te gaan over het einde van de wereld, ja, en de atoombom.
1: Voor de koude. Ik was gewoon blijven hangen bij die vamos a la playa en ik was weg.
0: En jij hebt dat aangevraagd voor ons feestje.
1: Ja, ja, er moet geen bom vallen daarvoor. Gewoon vrolijk mee zingen en dansen.
0: Stijn Smets was een uur te vroeg in de studio. Straks hoor je hem met heel veel fijne muziek. Onder andere uit tot op 2000.
1: En de zak, hij gaat iets doen met de zak. Hè. De zak in de lijst.
0: De grootste zak van de lijst en de grootste stijg van de klim.
1: Klim, ja.
0: Laat hem het zelf uitleggen. Voor die tijd krijg je van ons nog... een uur lang. Het allerbeste. Just close your eyes and tell. Uit de muziekgeschiedenis. Waaronder deze dus, de laatste 1773. Daar beginnen we zo meteen aan.
1: Natuurlijk, hij is de meest aanwezige artiest in deze hele lijst. Dat is een hele goede vraag, waar ik straks misschien... Ah, voilà.
0: En vier Jacksons volgens mij, dus bijna 30.
1: Ongeveer zoiets, ja. Dus zometeen passeert hij ook nog eens. Met zometeen bedoel ik vooral na 6 uur.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 €. Aldi, altijd slim.
3: Smulpapen en lekkerbekken, opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Vanaf vanavond bij VTM en op VTM Go.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
0: Nog 1 uur genieten vandaag van de top 2000. We hebben 70s, 80s, 90s, zeros en tens. Komt er allemaal nog aan tussen nu en 7. Eerst naar Julie met nieuws.
5: Goedenavond. Er komt een nultolerantie voor beginnende bestuurders. Een nieuwe verdachte voor de veredelde aanslag op Fairford. En zo'n 70 topatleten mochten vandaag op bezoek gaan bij de koning en koningin. Beginnende bestuurders mogen vanaf volgend jaar geen enkel glas alcohol meer op hebben als ze achter het stuur kruipen. De wettelijke alcohollimiet wordt verlaagd naar 0,2% voor alle bestuurders die minder dan 3 jaar hun rijbewijs hebben. Het komt dus neer op een nultolerantie. En dat is nodig, zegt Verkeersveiligheidsinstituut Vias, Stef Willems.
6: Bij 0,5 tot 0,8 promille bijvoorbeeld neemt het ongevalsrisico in ons land bij 18 tot 25-jarigen ongeveer 2 keer zo sterk toe als bij oudere bestuurders. En daar probeert men met deze maatregel op in te spelen.
5: Op Brussels Airport worden vrijdag zo'n 140 vluchten geschrapt. Aanleiding is een staking bij een bagageafhandelaar. Een deel van het personeel neemt deel aan een nationale vakbondsactie tegen de maatregelen van de federale

0: Niet duidelijk. Vorige maand raakten nog 11 leerlingen gewond bij een schietpartij op een Turkse school. In het Verenigd Koninkrijk is een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de vrijdelde aanslag op de luchtmachtbasis in Fairford. Dat meldt de Britse antiterreurpolitie. Het gaat om een man van 22. Zo'n 2 weken geleden werden er al 5 mannen opgepakt in de buurt van Fairford. Maar zij zijn intussen weer vrij onder voorwaarden. Het Amerikaanse leger gebruikte die basis voor aanvallen op Iran. En 70 Belgische topatleten werden vandaag uitgenodigd bij koning Filip en koningin Mathilde op het paleis in Laeken. Het vorstenpaar wilde hen feliciteren met hun knappe prestaties. De atleten behaalden onder meer medailles op de Europese of wereldkampioenschappen. Jana van Lent, die deze zomer brons behaalde op de 10.000 meter op het EK Atletiek, was onder de indruk.
1: Dat is heel eigenlijk onbeschrijfelijk dat er inderdaad zo'n erkenning is. En ik denk dat als atleet, maar ook als coach of de hele entourage rond, dat heel veel betekent om hier te mogen komen. Dus ja, een hele grote eer.
0: Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf het westen. Lokaal kans op onweer ook, maximaal wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en nog maar tot 15 graden. Ja, je wou dat niet meer horen, die 15 graden. Dus.
2: Ik dacht, ik snoer ze de mond voor het zover is, maar helaas. Dankjewel, Julie. En nu... De weg op.
3: Ja, gaan we de files toch wel meegeven hoor, Tom. Er staan er 6 op onze snelweg waar je meer dan een kwartier verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is op de E17 richting Antwerpen. 50 minuten daar tussen UZ Gent en Gent Centrum Beervelde. En daar is een ongeval gebeurd. Nog aanschuiven richting Antwerpen op de A12. 20 minuten tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord door voorwerpen op de weg, hè, wat ze ook mogen zijn. E40 richting Gent, dan 40 minuten extra tussen Afligem en Erpenmeren. Daar staat een brandend voertuig. Nog aanschuiven dan op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek en Zaventem, 30 minuten extra daar. Antwerpse ring richting Nederland, nog eens 25 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En 20 minuten dan tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West.
4: De top 2000 met Tom en Astrid.

0: It's My Life, zo heb je er ook nog eentje in aantocht van Bon Jovi.
1: Ah, juist.
0: Ja, die staat nog wel behoorlijk hoog. En ook van Talk Talk bijvoorbeeld. Maar dit, It's My Life.
2: Life and Love, daar wordt het meest in over gezongen eigenlijk.
0: Snap ik wel.
2: Toch? Ja. Koen heeft ook proberen mee te zingen.
3: Tum tum tum tum tum tum tum tum tum.
2: Ik ben niet helemaal zeker met welk liedje hij aan het meezingen is.
0: Dat
2: was de top 2000. Oh, vrienden. Chris is aan het meegenieten en ook de hond die over zijn schouder meekijkt. Wat is dat, een tekkeltje of zo?
0: Ik ken daar niet thuis. Ik ken echt niks van honden, sorry.
2: Ja,
0: en mooie dan hond. Zijn er ook best, houden.
2: Best wel veel mensen die vinden dat jij voor eeuwig en altijd op dit uur op de radio te horen moet zijn, Astrid.
0: Leuk. Het is wel plezant. Ik kijk er naar uit om dit nog een paar weken te doen met jou. Voorlopig,
2: valt het nog mee.
0: Kunnen we het nog aan?
2: Dan is er Geraldine, die is in Kortrijk gaan wandelen. Heb je de foto gezien?
0: Ja, wel, ik zag het hier juist. Van, wow, die had ik op de slingerende bal en hij leeft nog altijd.
2: Ja, dus je kan in Kortrijk een wandeling gaan doen langs de Joe Top 2000 hotspots. Je kan onder andere op de wrecking ball van Miley Cyrus klimmen. En Geraldine zegt, hangt wel een beetje hoog voor een mini-mens van de meter 52.
0: Ik zie dat ze daar echt alle krachten aan het gebruiken.
2: We gaan daar een trapje moeten voorzien. Ja, echt wel heel leuk. Dan zijn er ook best wel veel vragen over onze openingsuren van de Top 2000. Ja, misschien moeten we die nog even overlopen.
0: Dus dat is belangrijk.
2: Op weedagen.
0: Ja, om niet te missen, vanaf 9 uur in de ochtend moet je al op post zijn hier bij Joe. Zodat je alles kan meevolgen hier van de Joe Top 2000. En tot 7 uur 's avonds, dus nog een 3 kwartier ongeveer, gaan we verder. Dat is iedere dag in de week inderdaad. En dan is er nog het weekend. Daar gaan we ook verder met die Top 2000. Maar zitten de uren een klein beetje anders. Hè. Tussen 12 en 6 uur in de avond daar.
2: En ondertussen gaan wij gewoon door met de lijst met...
4: Nummer 1771.
2: Schoon plaatje waarop nog andere versies van bestaan, maar dit is het origineel volgens mij uit de 70s.
0: Zou kunnen, ja.
2: 1977.
0: Sowieso mee, brullen.

0: Het Frankske is gevallen. Ik ga nu meteen door vanuit. Dit is het origineel van de
1: baby's.
0: Ja, tuurlijk. Maar daarna is dat nog wel eens gecoverd geweest van, ja, door Udo, hè? Van bij ons.
1: Het staat nu niet in de lijst, denk ik. Staat het erin? Ik weet het eigenlijk niet. Ja, we zullen het zien, maar in elk geval mogen we heel even zo tussendoor zo. Hey!

0: Jezus.
1: En dat is de liefste mens van de wereld, hè.
0: Ik ga het appreciëren dat je dit ook even hebt laten horen.
1: Udo, love you, maar hij weet dat heel erg. En over Vlaams, binnenlands, eigen talent eerst gesproken. Zullen we nog eens een Eurosong-inzending doen?
0: Ja.
1: Dat is voor zometeen.
2: Kop
3: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
4: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
5: Hoe mag die steek gebakken zijn?
6: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
5: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
6: Bleu.
7: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
8: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
9: Echte liefde begint in een Stijlaarts badkamer.
10: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
11: Maar schatke, elke kleur past perfect bij u.
10: Oh, dat is lief. Maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Ja. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
11: Oh, dat is makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
10: Nou.
9: Kiezen begint in een Stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
12: Opgelet, want Bies wordt Bild. Laat je inspireren op Bild Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bilt.living.
13: Wel, je hebt geen gaatjes.
14: Maar?
13: Nee, geen maar.
14: Alsof.
13: Wat blieft?
12: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
16: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
17: Hurman. Zet de puntjes op de O.
16: Ontdek nu de Hurman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hurman.be.
18: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
19: klinken op het wijnfestival.
18: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
19: Oh, dan de die. En de die?
18: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
19: En de deze.
18: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
20: Ramen, deuren, verandas. Reinaars
21: Aluminium. Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
22: Ja, de top 2000. Ja, de music. Dit is
23: nummer 1707.

0: alle druk mag van de schouders, want ze heeft het op 2000 toch maar gehaald.
1: Ja, goed gedaan.
0: Eén keer dan wel, maar toch op 1770 met What's the Pressure dus. Hè?
1: Dat is van het Songfestival van 2016. 16?
0: Ja.
1: En ze is toen, goh.
0: Tiende
1: geëindigd.
0: We zouden zeggen niet slecht voor ons land.
1: Maar ze heeft wel de hoofdvogel afgeschoten, want ze heeft daar...
0: Met Justin Timberlake.
1: Justin Timberlake van dichtbij gezien. En dit nummer was trouwens, geschreven door Céla Sou, onder andere.
0: Oh, ja, maar.
1: Ja, die zouden ook eens moeten sturen. Ja, toch, naar het Songfestival. Weet je wie ze ook eens naar het Songfestival moeten sturen?
0: Ga je nu zeggen.
1: Michael Jackson, maar dat gaat helaas niet meer.
0: 10 jaar te laat of zo?
1: Verkeerde land ook, maar...
0: Maar ook zoiets.
1: Die man.
0: Stel je voor dat hij dat niet wint of zo.
1: 25 keer solo en dan nog 4 keer met al zijn broers. In de lijst hier met Rock With You.

0: Madonna die ook al met Ray of Light en met Express Yourself gepasseerd is in de lijst. Maar ze komt nog, wil je het weten? 14 keer langs.
1: De moeite.
0: Zullen we ombeurten een plaatje opzommen van Madonna dat we nog niet gehoord hebben?
1: Ah, wel, ik kan hier spieken, want Patricia Rosseu die kijkt uit, laat ze weten via de app, naar La Isla Bonita. En dat komt er nog aan, dat ben ik wel al.
0: En Frozen, ja, die en mag Frozen. Sinds een paar jaar.
1: En Like a Prayer.
0: Holiday, sowieso.
1: En Like a Virgin.
0: Papa Don't Preach. Material Girl.
1: Ik weet echt keiveel van Madonna, maar nu even niet.
0: Don't Cry For Me, Argentina.
1: Oh.
0: Niet slecht, hè. Ja. Maar eerst moeten we nog voorbij. Dat vind ik zo goed.
1: Welke fase in je leven?
0: Ja, het was, toen ik een jaar of 17 was, ook heel verliefd op een andere jongen. En die luisterde Lenny Kravitz en Counting Crows. En dan lagen wij zo naast elkaar op een matrasje, zo'n beetje te chillen in zijn kot. En dan hoopte ik de hele tijd dat er iets ging gebeuren, wat nooit gebeurd is. Nee. Maar ik heb er wel een liefde voor.
1: Je gaat
0: voor
1: de pijn nog eens moeten doorstaan.
0: Maar ik heb er alleen maar liefde voor Lenny en Counting Crows aan overgehouden.
1: Dat zijn van die feestplaatjes van lang geleden, maar ze blijven zo goed werken. Vandaar ook top 2000 materiaal.
0: Gibson Brothers komt er zo meteen nog aan. Eerst hoogdringend, want het is 6:53. Passeer op de nieuwsredactie bij Julie. Julie, wat gebeurt er?
2: Nicolas Ullens is schuldig aan de moord op zijn stiefmoeder Mirjam, ofwel barones Mimi Ullens. Dat heeft de jury beslist op het assiseproces in Nijvel. Die oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden. Ullens gaf toe dat hij 3 jaar geleden 6 keer op zijn stiefmoeder had geschoten. Morgen kent hij zijn straf. Beginnende bestuurders mogen vanaf volgend jaar geen enkel glas alcohol meer op hebben als ze achter het stuur kruipen. De wettelijke alcohollimiet wordt verlaagd naar 0,2% voor alle bestuurders die minder dan 3 jaar hun rijbewijs hebben. Dat komt dus neer op een nultolerantie. De federale regering voert die nu in, want het risico op een ongeval is vanaf 0,5 promille bij jonge bestuurders 2 keer zo groot als bij oudere bestuurders. En wielrenner Jarno Wiedar heeft zijn eerste profzege beet. Onze 20-jarige landgenoot was de beste in de Italiaanse eendagskoers Tre Valli Varisene. Wiedar klopte de Brit Tom Pidcock en de Amerikaan Matteo Jorgensen in een sprint. Het is toch een stevige wedstrijd. Vorig jaar werd hij gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minima rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal kansen op onweer en tot 23 graden.
1: Ja. Nu was wel al gestopt bij de 23.
0: Ja, arme Julie.
1: Er staan nog altijd 6 files op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is een stevige weer op de E17 richting Antwerpen. 1 uur en 10 minuten erbij. Tussen UZ Gent en Gent Centrum Beervelde, daar is een ongeval gebeurd. Brusselse buitenring dan 35 minuten tussen Wezenbeek en Zaventem, ook al door een ongeval. De binnenring dan weer aanschuiven tussen Grootbijgaarden, Dansaertlaan en Jette, 10 minuten. E40 richting Gent, tussen Ternat en Erpenmeren is het een half uur aanschuiven door een brandend voertuig. Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Richting Gent nog eens 10 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
0: En het wordt inderdaad na morgen een flink pak frisser. De herfst zal eindelijk in het land zijn. Maar als onze muziek zal het niet lukken. Dit is de top 2000. We zijn er nog tot en met vrijdag 23 oktober. 3 weken lang alleen het neusje van de crème van de kers op de taart de la crème. Echte. Tom de Kok.

0: een beetje de 1979 versie van de Boys Band was dat, hè? De Gibson Brothers.
1: Ja, ja, ja.
0: Zeker als je ze op een rijtje ziet staan. Que sera mi vida.
1: Bijtrekpasje erbij.
0: Ja. Hun dansjes waren heerlijk. Check maar eens online, kan je dat allemaal terugvinden. Als je wil hergenieten, is dat een woord eigenlijk? Als je wil teruggenieten, als je wil...
1: Aanvaardbaar.
0: Ja, ik ben germanist, ik beslis dat dat een woord is. Als je wil hergenieten, Joe.b, daar kan je mee de hele lijst aftellen.
2: Top 2000.
0: En als je daar dan toch bent...
1: Kan je ook nog jouw stem kwijt voor de top 10 van deze top 2000. Die ligt eigenlijk al vast. We weten welke platen daarin thuis horen. Maar de volgorde, dat is nog een belangrijke.
0: Ja. Belangrijk, wij hebben dat niet beslist. Hè. Wie er in de top 10 zit, dat hebben jullie gedaan. Dus klachten, stuur een brief naar uzelf. En steek hem in de brievenbus en dan morgenochtend maak je hem open en zeg je tegen je vrouw, zeg, weet je wat we nu hebben binnengekregen? Een klacht.
1: Verdorie toch.
0: Maar dus, de 10 platen die jullie hebben vastgelegd, daar zitten pareltjes tussen. Ja. De verrassendste is misschien wel deze. Maar tegelijkertijd ook niet verrassend natuurlijk.
1: Het stond vorig jaar ook op 10 hoor, maar ik hoop dat hij veel hoger gaat staan deze editie.
0: Ik ga er echt vanuit dat hij stevig doorstijgt, maar dat ligt nog in jullie handen. Dolly Parton samen met Kenny Rogers. Maar dat is zo die
1: Moet ik ook altijd denken aan Victoria Beckham en haar partner. Die hebben daar zo schoon op gedanst ooit.
0: Is dat echt?
1: In die documentaire, in de keuken. En iedereen deed dat toch na, Tom? Samen met je partner.
0: Ik was daar niet bij. Je kan ook voor de obvious choice gaan. De nummer 1 van vorig jaar. En het jaar daarvoor. Nee, dat is niet waar. Ze doen wel het haasje over met Eagles.

0: Mamma mia, mamma mia.
1: Bohemian Rhapsody, ja, ik was op de gitaarsolo aan het wachten, maar daarvoor ga je...
2: Volgende week.
1: Nu, hè, die komt. 3, 2, hier gaan we. En we zijn weg. Juist niks. 23 oktober, dan moet je luisteren als je die wil horen en vooral stemmen op joe.be.
2: Ergens rond 6 uur zal die passeren.
1: Of je kan ook wel voor een echt verrassende keuze gaan. Zou het toch
2: ja, ik zie het niet op nummer 1 komen, maar... Dat geeft zo'n fijn gevoel als je dan in de auto zit of zo. Hè, dan brul je dat mee en dan denk je het is oké. Het
1: Astrid,
2: mag.
1: De wereld heeft dit nodig.
2: Dat is
1: Don't
2: waar.
1: Stop believing. Mm-hmm. Doe het daarvoor. Joe.be, kies naar uit een van die team. Laat je vooral door ons niet beïnvloeden. Ja. Maar doe het nu. Bruno Mars, kom nog eens langs.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land. Met
2: oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja,
5: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
6: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
7: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
6: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
10: Kop.
11: Of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
12: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
11: is wie er mag rijden. Yes, munt.
12: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
13: GIX merkt je op.
14: Mode voor haar.
13: Voor hem. Bij GIX vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de opendeurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
15: Bij GIX!
13: GIX, mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op GIX.be.
15: Dat is GIX.be, want...
13: GIX merkt je op.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
17: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en jonagoldappelen, win je thuis.
18: Peren!
17: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
18: Kom, we peren hem!
17: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.

0: Zo eentje die je de rest van de avond niet meer uit je hoofd gaat krijgen. Nee. Kylie Minogue, Spinning Around.
1: Is er goed in.
0: Oh, wat een heerlijke top 2000 dag weer, zeg.
1: Dat vliegt hier voorbij, heb jij ook dat gevoel?
0: Gaan we stiekem kijken waar ze morgen mee beginnen?
1: Die slapen toch al, hè.
0: Om 9 uur, Sven en Anke, de eerste die je van hen krijgt, zal zijn... Tof. Oh, en 9 uur is een schoon uur voor die plaats.
1: Meteen zo erin gezwierd worden, zo in de hele lijst. Tof.
0: Zometeen Stijn Smets op je radio, die onder andere top 2000 muziek bij heeft, maar ook gewoon van alles anders. Dat laten we gewoon...
1: Ik onthoud vooral de zak, eigenlijk.
0: Zelfs de zak, en de klim. Maar we hebben er nog eentje te gaan.
1: Ja, ik vind dat je de boel nog eens even stil moet leggen daarvoor. Ja,
0: zo stil.
1: Zo komt dat veel beter tot zijn recht. Ik ben ook al klaar om een klein beetje kippenvel te krijgen. Want het is hier met Tammy Wynette te doen. Onze laatste hier voor vandaag in de top 2000. Tammy Wynette en Stand By Your Man.
2: Nummer 1763.

0: Het is 7 uur geworden. Joe Nieuws krijg je van Julie Isabeau.
1: Goedenavond. Nicola Ullens is schuldig aan moord. Een nieuwe verdachte voor de verijdelde aanslag op Fairford en een knappe zege voor wielrenner Jarno Bidar. Nicola Ullens is schuldig aan de moord op zijn stiefmoeder, barones Mirjam Ullens. Dat heeft de jury beslist op het assiseproces in Nijvel. Die oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden. Ullens gaf toe dat hij 3 jaar geleden 6 keer op zijn stiefmoeder had geschoten. Het beraad begon om 10 uur 's ochtends vandaag, maar de jury raakte het maar niet eens, zegt collega Nathalie Dijk.
2: Uiteindelijk was het een bijzonder krappe meerderheid. 7 juryleden stemden voor moord, voor bedachtheid. 5 die bleven vasthouden aan die doodslag. De 3 rechters moeten in dat geval de doorslaggevende stem leveren. En zij hebben zich aangesloten bij de meerderheid, de 7 die voor moord hadden gestemd.
1: Morgen kent hij normaal gezien zijn straf. In het Verenigd Koninkrijk is een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de verijdelde aanslag op de luchtmachtbasis in Fairford. Dat meldt de Britse antiterreurpolitie. Het gaat om een man van 22, zo'n 2 weken.

0: donderdag kans op buien en nog maar 15 graden.
1: Er staan 7 files op dit moment in ons land. In 4 daarvan verlies je 10 minuten of meer. Het zijn die die je van mij krijgt. Ik begin op de Brusselse binnenring. Ter hoogte van Jetten moet je er 38 minuten bij tellen. Komt er een ongeval? Dan de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Zaventem een half uur extra. Komt ook daardoor een ongeval. E40 richting Gent tussen Afligem en Aalst plus 11 minuten. En de laatste staat op de ring rond Gent richting Zelzate. Ter hoogte van Wondelgem moet je er 11 minuten bij rekenen.
2: Dit is Joe.
3: Met Stijn Smits.
1: Top 2000 of niet, de goede muziek die blijft gewoon doorlopen hier bij Joe. Ik heb tophits van Alphaville, Coldplay en zo meteen de Bangles.

Bernard die stuurt, zoals in die clip, hebben de mensen in Egypte nooit gedanst. Haash, Bernard, de pret niet bederven. De Bengals kreeg je en Walk Like an Egyptian. Astrid en Tom die hebben net de draad van de Job Top 2000 neergelegd bij 1763. Morgen vroeg, dan pikken Sven en Anke de draad weer op. Maar ook vanavond zitten we nog een klein beetje in Top 2000 vibe. Ik draai straks nog eens de berggeit van de dag en de zak van de dag. En zo meteen gaan de lichten weer uit, want dan start de film. Een nieuwe movie match is voor binnen een kwartier.

Coldplay kreeg je met Talk. En Chris Martin, de zanger van Coldplay, die heeft een straatmuzikant de verrassing van zijn leven bezorgd afgelopen weekend. Die straatartiest die stond in Hartje Londen zo'n klein beetje te zingen met zijn gitaar om wat geld bij te verdienen. En toen hij Viva La Vida van Coldplay begon te zingen, stapte er ineens een man uit het publiek naar hem en die begon mee te zingen. En wie was die man? Inderdaad, Chris Martin. Zometeen bij Joe Madison Avenue. Nu eerst Eurythmics.

0: go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
3: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
2: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
4: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
0: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Beleef de magie van de films en meer tijdens Harry Potter, The Exhibition. Wegens groot succes verlengd tot 3 januari in Brussels Expo. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
7: Echte liefde begint in een Stijlaarts badkamer.
3: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
8: Maar schatke, elke kleur past perfect bij u.
3: Oh, dat is lief. Maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Ja. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
8: Oh, dat was makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
3: Nou.
7: Kiezen begint in een Stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.

meestal vrijdag, volgens mij wel. Madison Avenue, Don't Call Me Baby. Movie Match. En nu gaan we weer naar de film. Ik heb een nieuwe opgave voor Movie Match klaarstaan. Het recept blijft ongewijzigd. Ik ga zo meteen een nummer spelen dat gebruikt is in een film. En als jij weet welke film dat is, dan win je misschien 4 filmtickets als de computer jouw naam op groen zet. En dan bel ik je op. Dus ik wil niet de titel van het nummer dat ik zo meteen ga spelen, wel de titel van de film waar het nummer in gebruikt werd. Ik ben eens heel benieuwd, want het is geen recente film. Dus misschien een minder makkelijke opgave vandaag. Hier gaan we. Action! Movie Match.

0: Het is alvast een heel mooi nummertje. Nilsson en Everybody's Talking. En het zat ook in een hele mooie film. Maar het was zowel een iets wat oudere film, dus ik was heel benieuwd of ik veel juiste inzendingen ging binnenkrijgen. En dat was absoluut het geval. Onder andere van Jolien. Goedenavond, Jolien.
1: Goedenavond.
0: Wat had je gestuurd in de Joe-app?
1: Midnight Cowboy.
0: Midnight Cowboy, inderdaad. Uit 1969 met een piepjonge Dustin Hoffman en John Voight. Ik durf te voorspellen dat je de film nooit gezien hebt, Jolien.
1: Nee, dat klopt. Toen was ik nog niet geboren, dus nee. Ik moet eerlijk zijn dat ik het heb moeten opzoeken.
0: Maar dat is helemaal toegelaten. Ik moet gewoon het juiste antwoord hebben. Hoe je ertoe bent gekomen, dat maakt helemaal niet uit. Dus de 4 filmtickets zijn voor jou. Had je een fijne dag vandaag, super. Jolien? Of heb je moeten werken? Of is werk ook fijn? Dat kan uiteraard ook.
1: Ja hoor, het was een fijne werkdag vandaag.
0: Wat doe je van werk?
1: Ik zit aan het onthaal en ik doe een beetje alles van werfadministratie bij een bedrijf in de wegenbouw.
0: Oh, interessant. Jullie vullen de gaten.
1: Heel variërend.
0: Jullie vullen de gaten op.
1: Klopt.
0: Goed,
1: klopt.
0: Dan hebben jullie veel werk, Jolien. Werkzekerheid gegarandeerd in België. Hey, veel plezier met de filmtickets.
1: Oké, dankjewel.
0: Dag. We gaan eens even kijken of er misschien files zijn door putten in de weg. Ik heb er 3, maar het komt niet door putten in de weg. Wel onder andere door ongevallen. De eerste staat op de Brusselse binnenring tussen Tilbeek en Jetten. Moet je er een half uur bij rekenen. Komt daar dus door een ongeval waardoor er 2 rijstroken zijn versperd. En er staat er ook nog eentje op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Daar komen er 6 minuten bij. En tenslotte ook nog eentje op de E40 richting Brussel tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem. 7 minuten extra. En dat was het al. Dat valt nog mee voor een dinsdagavond. Stijn Smits.

0: Billy Ocean beter. En Get Out of My Dreams, Get Into My Car. En die titel van dat nummer is al een klein beetje een tip voor de film die morgen in Movie Match zit. Want dan zoeken we inderdaad een film met in de hoofdrol een car. Het is zowat een vergeten racefilm uit begin jaren 90. Maar dat is dus voor morgen. Voor hier en nu is het Leopold 3, Carly Simon en nu eerst Louis Fancy en Daddy Yankee.
1: Hi.

0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
4: Bij CipariXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar €50. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op ICipariXL.be of bij je ICipariXL.
5: Proximus presenteert.
6: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
7: Ja.
6: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
7: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
6: Ja, dat is louche.
8: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Met de Super Plus Deals van Delhaize gaan we
12: klinken op het wijnfestival.
11: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
12: Oh, dan de die. En de die?
11: Besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: En de deze.
11: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
13: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
14: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
13: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
15: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
14: Ik bel rap de makelaar.
13: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.

0: Leopold 3 en de zomernacht.
1: De top 2000.
0: Ja, die top 2000, daar zijn wij helemaal mee bezig. Dag 2 is net afgelopen. Tom en Astrid, die hebben de draad netjes neergelegd. Morgen vroeg dan pikken Sven en Anke die draad weer op. En die top 2000 die is natuurlijk alleen maar tot stand gekomen dankzij jullie duizenden en duizenden, en ik overdrijf niet, het waren er letterlijk duizenden en duizenden, top 3's en top 5'en en top 10'en die zijn binnengekomen. Onder andere ook die van Soke uit Nienhoven. Goedenavond, Soke.
2: Dag Stijn, zeg, goedenavond.
0: Ben je de top 2000 zo'n klein beetje aan het volgen of is het zo alleen maar in de achtergrond?
2: Nee. Ik volg elk jaar.
0: Ben je dat echt?
2: Ja, de radio staat hier van 's morgens tot 's avonds op de top 2000.
0: Ah, cool. Oh, cool. Zeg, Soke, dan had jij dus ook je persoonlijke top 3 binnengestuurd. Daar zit een rode lijn in. Ga nog niet meteen verklappen wat. De luisteraars gaan het ongetwijfeld zo meteen ontdekken. We gaan eerst eens luisteren naar jouw nummer 3.
1: Nummer 3.
0: Dat is er eentje van ABBA, maar het is zo niet meteen de supergrootste hit van ABBA. Hè? Eagle, waarom heb je dat nummer er ook ingestoken?
2: Ja, dat is. Ik wilde iets van een gekend, maar toch een minder gekend. Mm-hmm. En dat het toch genoeg ABBA is en toch iets speciaals, iets unieks. En ik kwam daarbij uit. Ik hoor dat nummer ook super graag. Dus heb ik dat op 3 gezet.
0: Dat is een heel goede reden, want ik vind het altijd fijn als mensen zo wat minder voor de hand liggende dingen erin steken. Dan wordt de top zelf ook wat gevarieerder en dat maakt het leuker om naar te luisteren. Dat was dus je nummer 3. Dan gaan we naar je nummer 2.
1: Nummer 2.
0: En ik denk dat de luisteraars de rode draad nu wel door gaan hebben. The Winner Takes It All van ABBA. Een topsong had je erbij geschreven. Maar daar had een goede reden voor, hè, waarom je deze er ook in wilde. Het had met haar echtscheiding te maken.
2: Ja, ik vind dat een van de beste en mooiste popsongs ooit geschreven. De emotie in Agnetha, haar stem, dat is ongelooflijk. Die blijft breekbaar, gevoelig. Agnetha is een perfecte storyteller. Zij kan dat zo goed brengen. Mm-hmm. En dat nummer maakt zoveel in je los. Dat raakt me elke keer weer als ik dat hoor.
0: Ja.
2: Dus vandaar, dat is een topnummer.
0: Een kippenvelnummer eigenlijk, hè?
2: Ja.
0: Maar niet alleen Agnetha is een perfecte storyteller.
2: Nee.
0: Jij ook,
2: Frida
0: Soke?
2: Ook.
0: Nee, ik wilde zeggen. Jij ook. Want je legt dat zo mooi uit. Zeg, en dan gaan we naar je...
1: De top 2000.
0: Nummer 1. Je mag zelf vertellen wie je op 1 hebt gezet. Ik denk dat ik al weet welke band het gaat zijn, maar nog niet welk nummer.
2: Ja, dat is ABBA met Dancing Queen. Natuurlijk, want Dancing Queen, dat is voor mij pure levensvreugde.
0: Uh-huh.
2: En als je dan die top 3 naast elkaar legt, dan is Dancing Queen, dat laat je dansen. The Winner Takes It All, laat je voelen. En Inner Eagle, laat je dromen.
0: Oh, zeg. Maar Soke, zo mooi. Ik ga volgend jaar ook op ABBA stemmen nu ik dat hoor. Zeg, maar er is wel een heel belangrijke reden waarom jij zoveel ABBA in de lijst hebt gestoken, hè?
2: Ja, dat blijft een topgroep, hè. Ja. Allee, dat is voor mij de allerbeste popgroep ooit in de muziekgeschiedenis. Dat is een perfecte combinatie van topmelodieën, fantastische zang en tijdloze muziek. Want nu, 50 jaar later, zijn ze nog altijd hip.
0: Ja, ja.
2: De jeugd staat er ook altijd op te dansen. Er zijn zoveel groepen die maar één hit of een paar hits hebben, maar ABBA,
0: ABBA is vol,
2: hè.
0: Ja.
2: Zeg, de catalog is vol met meesterwerken.
0: Ben je dan ook naar Londen alles geweest, naar die ABBA Voyage voorstelling?
2: Ja, zeker. Ik ben al 5 keer naar ABBA Voyage gaan zien.
0: Al 5 keer?
2: En ik was... Ja, ik mag zelfs zeggen dat ik dankzij de internationale fanclub ook aanwezig was op de VIP opening night. Dat was de dag voor de eerste voorstelling voor het publiek.
0: Uh-huh.
2: En daar was ABBA zelf aanwezig. Dus ze hebben voor mij op het podium gestaan. Op
0: de echte?
2: De echte op 2, maximum 3 meter voor mij stond het op het podium.
0: Hoe zalig is dat?
2: adembenemend.
0: Ja, dat is echt wel een heel unieke ervaring.
2: Heel uniek. Ik heb hem niet kunnen zien in mijn jeugdjaren, heel jammer. Maar dat moment, dat was ja, adembenemend, wonderlijk. Dat heeft zoveel goed gemaakt.
0: Wat een strafverhaal. En ik pik er zo lukraak mijn top 3'tje uit en dan krijg ik dit op mijn bord. Ja. Hey Soke, heel erg bedankt voor die prachtige verhalen die je te vertellen had. Ik merk dat je echt een fan bent in hart en nieren. En laten we dan gewoon... Laten we dan gewoon je nummer 1 nu al draaien. Want anders moet je er nog 3 weken op wachten, want ze staan in de top 10.
2: Oh, lala,
0: dit is jouw nummer 1. Dancing Queen.
2: Mag ik nog snel iets zeggen?
0: Oh, dan ga ik heel even op pauze zetten, want ze gingen net beginnen zeggen. Ja, zeg maar.
2: Mag ik de luisteraars van Joe oproepen om op Dancing Queen te stemmen?
0: Ah,
2: want
0: zij
2: vieren 50 jaar Dancing Queen dit jaar. En ik voeg toe, het is 10 jaar geleden dat ABBA op 1 stond... in de Joule Top 2000, dus het mag wel een keer terug aan de deuren nu.
0: Zeg dat hij Soke het gezegd heeft.
2: Ja, voilà.
0: Hey Soke, nu ga ik ze laten zingen. Hè. Dag, fijn.

0: zometeen bij Joe. Everything counts in
1: large amounts. Moet niet altijd I Just Can't Get Enough zijn. En dus halen we deze vergeten parel van Depeche Mode nog eens boven. Everything counts. En is er een dokter in de zaal?
2: Code Yellow!
3: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
3: Info op telenet.be.
4: En wel, ik ga eens gaan kijken.
1: Het is exact 8 uur. Joe Nieuws krijg je van Julie Isabeau.
5: Goedenavond. Nicolas Hulens is schuldig aan de moord op zijn stiefmoeder. Frankrijk breidt zijn nucleaire afschrikking uit. En een knappe zege voor wielrenner Jarno Wiedar. Nicolas Hulens is schuldig aan de moord op zijn stiefmoeder, barones Mirjam Hulens. Dat heeft de jury beslist op het assiseproces in Nijvel. Die oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden. Hulens gaf toe dat hij 3 jaar geleden 6 keer op zijn stiefmoeder had geschoten. Het beraad begon om 10:00 AM, maar de jury raakte het maar niet eens, zegt collega Nathalie Dijk.
6: Uiteindelijk was het een bijzonder krappe meerderheid. 7 juryleden stemden voor moord, voor bedachtheid. 5 die bleven vasthouden aan die doodslag. De 3 rechters moeten in dat geval de doorslaggevende stem leveren. En zij hebben zich aangesloten bij de meerderheid, de 7 die voor moord hadden gestemd.
5: Morgen kent hij normaal gezien zijn straf. Frankrijk heeft een test uitgevoerd met een nieuwe kernraket. President Macron was bij die lancering voor de kust van Bretagne. Het gaat om de nieuwste generatie ballistische raket die vanaf een nucleaire onderzeeër wordt gelanceerd. Bij de test droeg ze natuurlijk geen kernkop. Macron kondigde eerder dit jaar al aan dat hij zijn nucleaire afschrikking zou uitbreiden. En wielrenner Jarno Wiedar heeft zijn eerste profzege gebeet. Onze 20-jarige landgenoot was de beste in de Italiaanse eendagskoers van Trevali Varesine. Wiedar klopte de Brit Tom Pidcock en de Amerikaan Matteo Jorgensen in een sprint. Het is toch een stevige wedstrijd. Vorig jaar won de Sloveen Tadej Pogacar die. Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minima rond 12 graden. Morgen eerste opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal ook kans op onweer, maxima wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en nog maar 15 graden.
2: Dit is Joe
0: met Stijn Smits.
1: Straks weer 2 eendagsvliegen in de One It Wonder Battle. En het zijn 2 verborgen pareltjes uit de 80's, waarvan er eentje nog het Songfestival won.

De brilboei uit Nederland, Anouk, drie keer staat ze dit jaar in de Joe Top 2000. Onder andere ook met deze Nobody's Wife. Waar? Ja, dan moet je natuurlijk blijven luisteren naar de Top 2000 hier bij Joe. Zeg, straks is er weer een nieuwe lading Joe Popnieuws. Daarin opnieuw een land dat niet naar het Eurovisie Songfestival zal gaan. Een nieuwe naam op de affiche van Rock Werchter ook. En een pensioen voor Queen. Het Joe Popnieuws komt eraan na Gareth Gates en nu de Miami Sound Machine.

0: zal het daar nog mee zijn, want dat is lang geleden. Gareth Gates, Any One of Us.
1: Joe Popnieuws.
0: Het is dinsdag 6 oktober. Dit is het Joe Popnieuws met een nieuwe naam voor Rock Werchter. Nog een land dat afhaakt voor het Eurovisie Songfestival. En minder fijn nieuws voor de fans van Queen. All we hear is
1: radio Joe Popnieuws.
0: Want Queen stopt waarschijnlijk definitief met toeren. Brian May, de 79-jarige Queen-gitarist, die laat in een interview weten dat het na meer dan 50 jaar toch wel welletjes is geweest. Hij wil meer tijd doorbrengen met zijn familie en meer tijd maken voor zijn passie astrofysica. De Rhapsody Tour, die ze tot 2024 deden met Adam Lambert als zanger, zal dus de laatste tournee geweest zijn van Queen. Fans hoeven niet helemaal te wanhopen, want Brian May droomt wel van een virtuele, innovatieve Queen-show, zo'n beetje in de stijl van ABBA Voyage. Maar een echte wereldtournee met Queen komt er dus waarschijnlijk nooit meer. En van een legende die stopt naar een nieuwe sensatie op onze Belgische weides. Want Rock Werchter kondigt popfenomeen Somber aan voor de editie van 2027. De 21-jarige New Yorker, bekend van hits als Back to Friends en My Body Isn't Ready, zal op zondag 4 juli, de Amerikaanse feestdag, de mainstage plat spelen in Werchter. Na zijn passage op Pukkelpop afgelopen zomer en een nu al uitverkochte show in de AFAS Dome volgend voorjaar, is dit het ultieme bewijs dat de Somber gekte niet meer te stoppen is.
1: Joe Popnieuws.
0: En Tsjechië zal niet deelnemen aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Bij hen is het een besparingskwestie. Dat is dan het tweede land dat officieel afhaakt. Eerder maakte Ierland ook bekend dat ze hun kat sturen, maar dan wegens de deelname van Israël. In IJsland en Spanje is de beslissing nog niet definitief, maar het ziet er naar uit dat ook zij niet zullen deelnemen als Israël gewoon welkom is op het Songfestival.
1: Joe Popnieuws. Times.
2: Great music.

0: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
1: Beemsterkaas.
2: Lekker. Echt lekker.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
1: Beemsterkaas.
2: Lekker. Echt lekker.

0: keer staat ze in totaal dit jaar in de Joe Top 2000. En ze is nog niet langsgekomen. Dus dat betekent dat ze alvast hoger staat dan 1763. Ik denk dat haar eerste notering morgen of misschien overmorgen ongeveer gaat langskomen. Wat dus ja, goed nieuws is voor Axelrod. Want dat betekent dat ze gestegen is.
1: De Top 2000.
0: We zijn toe aan de dag 2 van de Joe Top 2000. Heerlijk toch, hè, om al die zalige hits die jullie gekozen hebben langs te horen komen. Maar met jullie stemmen waren jullie ook onverbiddelijk voor een aantal artiesten. Er zijn namelijk nogal wat songs die een serieuze patat hebben gekregen dit jaar. En elke dag steek ik de zak van de dag een hart onder de muzikale riem. Zo de song die het meeste aantal plaatsen moest inleveren vandaag. En die eer, tussen aanhalingstekens dan, die ging vandaag naar het duo Chris Norman en Susie Quattro. Een stumbling in die stumbelde 753 plaatsen achteruit. En daarmee zijn ze vandaag de zak van de dag.
2: Dit is Joe.
1: De top 2.

Rather Be van Jess Glynn en Clean Bandit. En om rijk te worden moet je geen bandiet zijn. Nee, je kunt ook gewoon volgende week naar Joe Gold luisteren. Zij doen volgende week namelijk hun naam alle eer aan. Want onze collega's van Joe Gold gaan werkelijk 4 goudstaven van telkens 2500 euro weggeven. Hoe? Wel, ja, dan moet je natuurlijk luisteren naar Joe Gold volgende week.

Michael McDonald vorig jaar op 1456 en ik kan nu al verklappen dat hij dit jaar hoger staat. Waar? Ja, dat moet je natuurlijk zelf ontdekken. Zeg, als je graag meespeelt met de One Hit Wonder Battle, dan neem je nu alvast best je smartphone bij de hand. Want in de Joe-app staan opnieuw twee songs klaar die het tegen elkaar gaan opnemen. Het zijn ook deze keer twee songs die we niet zo vaak meer spelen. Dus wie er ook wint, het wordt sowieso een leuke winnaar. Eerst nog Clouseau en Evanescence.

Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: 21 keer in de Joe Top 2000 dit jaar. Dat is er eentje meer dan vorig jaar. Dat extra nummer is alvast niet deze passie, want dat stond er vorig jaar ook al.
1: One Hit Wonder Battle.
0: Wie geen 21 noteringen in de wacht zal slepen, zijn de artiesten uit de One Hit Wonder Battle. Gewoon om de eenvoudige reden dat ze maar één hit hebben en dus geen 21. Ik zet nu in de Joe-app weer twee eendagsvliegen tegenover elkaar. En jullie kiezen met één vingerbeweging welke ik nog eens helemaal ga draaien. Je hebt de keuze tussen twee One Hit Wonders. Dit is keuze nummer 1.
2: What's the matter, you? What do you think you do? Why you look so sad?
0: Hoe lang is dat geleden? Joe Dolce, dat is een Amerikaan met Italiaanse roots. En het nummer is gebaseerd op zijn herinnering als kind, waar hij zijn tantes en nonkels in gebroken Engels hoorde praten in discussies. En shut up in your face, zei hij.

Ook heel plezant. Dit is een familie-aangelegenheid, want dat zijn drie Zweedse broers. Harry's, en die wonnen in 1984 voor Zweden het Eurovisie Songfestival. Toen dat plaatsvond in Luxemburg met deze Diggiloo Diggiley. Voor welke gaan jullie gaan? Joe Dolce of Harry's? De keuze is aan jullie.

Aici Dramatis May Brolo met John Farnham and You're the Voice. En jullie hadden alle macht in handen op dit moment in de Joe-app, want daar stonden twee eendagsvliegen tegenover elkaar. Joe Dolce en Sharapa Yafeith en de Harrys met Diggaloo Diggaley. De winnaars van het Songfestival uit 84 voor Zweden. De winnaar kreeg 62% van de stemmen achter zijn naam. De verliezer 38%. Als ik zelf had mogen meestemmen, maar je weet, ik mag dat niet, maar de stemming is afgelopen, dus nu mag ik het zeggen, dan zou ik toch wel voor de Harrys gegaan zijn. Daar word ik gewoon heel erg vrolijk van. Niet dat dat andere nummer geen vrolijk nummer is, maar gewoon als ik had mogen kiezen, dan was het dat geweest. Maar zijn jullie mijn keuze ook gevolgd of hebben jullie een heel andere richting uitgegaan? Zijn jullie een andere richting uitgegaan? Wie won? En wie kreeg die 62% van de stemmen achter zijn naam? We gaan eens luisteren. Ah. Niet mijn keuze dus, maar dat is niet erg. Ook een heel leuk nummertje. Winnaar van The One It Wonder.

0: Zometeen bij Joe.
1: We gaan de Rolling Stones zo meteen in gang draaien. Want ja, ze vragen er zelf om. Start me up. En het energiepeil gaat ook nog wat omhoog met deze.

0: Het is bijna 9 uur. Joe Nieuws krijg je van Julie Isabeau.
1: Goedenavond. Frankrijk schrapt de lessen in de middelbare scholen. Ook bij ons in Luik was er hevig studentenprotest. En onze jonge duivels zijn zeker van het EK. In alle middelbare scholen in Frankrijk worden de lessen geschrapt tot eind deze week. Dat heeft de Franse premier Le Cornu aangekondigd. Het is een beslissing van de Franse onderwijsminister. Bedoeling is dat scholen in gesprek kunnen gaan met de leerlingen. Al sinds vorige week zijn er hevige schoolprotesten in het land tegen de besparingen in het onderwijs. Vandaag was er een nationale actiedag. Volgens Binnenlandse Zaken waren er meer dan 250.000 betogers. In Parijs kwam het ook tot rellen met de politie. En ook in ons land liepen de studentenprotesten uit de hand. De politie van Luik pakte opnieuw meer dan 30 mensen op. Het protest verliep eerst vreedzaam, maar het werd al snel gekaapt door relschoppers. Die stichtten brandjes en brachten verschillende vernielingen aan winkels in het centrum. Raakten ook meerdere politieagenten gewond. Frankrijk heeft een test uitgevoerd met een nieuwe kernraket. President Macron was bij de lancering voor de kust van Bretagne. Het gaat om de nieuwste generatie ballistische raket die vanaf een nucleaire onderzeeër wordt gelanceerd. Bij de test droeg ze natuurlijk geen kernkop. Macron kondigde eerder dit jaar al dat hij zijn nucleaire afschrikking zou uitbreiden. En dan nog voetbal. Het EK voor onze Belgische belofte is binnen. Onze jonge duivel speelde 0-0 tegen Denemarken, maar het was genoeg om als groepswinnaar te eindigen. En zo pakken ze dus het rechtstreekse ticket. Het EK voor de belofte vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minima rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna regen vanaf de kust. Lokaal ook kans op onweer, maxima wel tot 23 graden. Ook donderdag nog kans op buien en maar tot 15 graden.
2: Dit is Joe met Stijn Smits.
0: Zometeen lopen we met een grote achterwaartse hinkstapsprong naar 2003. Dan gaan we de hitlijsten van toen nog eens onder de loep nemen.

0: 3 keer dit jaar in het Joe Top 2000. En zijn eerste notering die moet nog volgen. Mika kreeg je met Grace Kelly.
1: De Top 2000.
0: De Joe Top 2000 is één grote verzameling van winnaars en verliezers. Platen die plots alsof ze op een trampoline staan omhoog schieten. En andere platen die als een raket zonder brandstof helemaal poef naar beneden ploffen. De zak van de dag, die hebben we al gehad. Dat waren Chris Norman en Suzy Quattro met Stumbling In. Maar wie was de berggeit van de dag? De artiest die het verst vooruit sprong van vandaag? Wel, vandaag is de winnaar van het bergklassement Evelyn Thomas. Haar high energy zorgde duidelijk ook voor positieve energie, want ze ging 157 plaatsen in de juiste richting. En ze is daarmee de berggeit van de dag.
1: De Top 2000. Dit is Joe.

10 keer in de Joe Top 2000 dit jaar. Rockset gekregen. Fading Like a Flower. 10 keer, het is exact evenveel als vorig jaar trouwens. Zometeen doen we het hitarchief. Nog eens een kastje open. Deze keer is dat de kast van 2003. Dat was het jaar dat de slimste mens ter wereld voor het eerst op tv kwam. Maar, quizvraag van de dag. Weet jij nog wie de presentator toen was? Zometeen het antwoord. Eerst Hot Chocolate, So You Win Again. En nu de Rolling Stones. Start me up. Yeah.

0: again. Zijn er ook nummers die niet in de Joe Top 2000 staan? Jazeker, je hebt er namelijk net eentje gehoord. Geen spoor van Hot Chocolate and So You Win Again. Maar dat is niet erg, want je kreeg ze gewoon nu.
1: Het hitarchief.
0: Dames en heren, mag ik vriendelijk vragen om de veiligheidsgordels nu aan te doen en de instructiekaart voor noodgevallen goed door te nemen? Want we stijgen op naar het jaar 2003. Wat gebeurde er toen allemaal? Wel, het was de laatste keer dat de piloot van de Concorde ongeveer dezelfde woorden zei. Want op 24 oktober vloog die Concorde voor de laatste keer van New York naar Londen. En daarmee kwam er meteen ook een einde aan het supersonische passagiersvliegtuig. Vliegverkeer. En in 2003 kwam er ook een nieuwe tv-quiz op tv. De slimste mens ter wereld. En nu is dat met Erik van Looy, maar de eerste presentator was Bruno Wijndalen. Geert Kasper, Luc en Anja die wisten dat onder andere nog in de Joe-app. En 2003, hoe zag er dat muzikaal uit? Wel, dit was de top 3 op 6 oktober van dat jaar.
1: Nummer 3.
2: Maar ik wou juist dat ik jou was. Gewoon een dag niet mezelf was. Dat ik alles was wat jij was.
0: Ken je die nog? Veldhuis en Kamp Kemper, dat was een cabaretduo. En in Nederland was dit nummer in 2003 het meest gedraaide nummer op de radio. Maar ook bij ons in Vlaanderen werd het zot gedraaid. Ik wou dat ik jou was, stond toen op nummer 3.
1: Nummer

0: Peuter toe. Het is dan ook bijzonder gemakkelijk. Oh-oh. Daar moet je nu niet meteen straffe zangcapaciteiten voor hebben. Lumidi stond toen op nummer 2. En dan nog de...
1: Nummer 1.
0: Daar vonden we de Black Eyed Peas, die zich in 2003 al afvroegen waar dat toch naartoe gaat met de wereld. En het is er

0: Heerlijke plaats. Staat ook altijd terecht heel hoog in de Joe Top 2000. Robin S. en Show Me Love. Nog één file op dit late uur op onze Vlaamse snelwegen. En die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen Centrum en de Kennedy-tunnel. Moet je er op dit moment een kwartier bij rekenen.
1: Joe. De lusten zijn de beste.
0: Ja, mijn playlist die lijkt altijd een klein beetje op onze Belgische wegen. Er zit af en toe een gat in. En zo'n gat moet natuurlijk snel gevuld worden. Bij mij gebeurt dat toch tenminste al binnen het half uur. Dat is dus niet helemaal zoals op de Belgische wegen. Daar duurt het doorgaans een tikje langer. Maar heb jij dus een suggestie om dat gat te vullen? Stuur het me dan door. Road to Nowhere van Talking Heads bijvoorbeeld. Of The Road Ahead van City to City. Of Hit the Road Jack van Ray Charles. Kan allemaal. Laat je suggesties voor De Lesten zijn de Beste maar komen in de Joe app.
1: De Lesten zijn de Beste.

vorig jaar op 53 in de Joe Top 2000. Benieuwd of hij er dit jaar nog wat plaatsen bij doet. Als het van Els uit Olen afhangt, alvast wel, want zij stuurt in de Joe een prachtig liedje. Zeg maar waar, Els. Just a mirror for the sun. Dat geldt trouwens ook voor deze suggestie van Davy uit Eeklo voor de Leste zijn de beste. Hij bleef in het road-thema hangen. Road Trippin' van de Red Hot Chili Peppers. Oeh, die was ik alweer bijna vergeten, Davy. Leuk om die nog eens boven te halen. Dus die zet ik bij op de lijst. Maar hetzelfde geldt ook voor deze. Shirley uit Zaventem stelde die voor. En vergeet de 80s hit van G-Race, ofwel Grace, met Manhattan, een vrolijk uptempo nummertje. Oh, ja, die zat heel ver weg bij mij, Shirley. Maar wel heel leuk om die nog eens boven te halen. Voor Stefanos uit Genk mag het een klein beetje pit hebben. Graag een supergoeie schijf van Alex Gaudino. Destination Calabria. Dat is een zomersplaatje, dus ideaal misschien om vandaag nog te draaien, nu we zo nog een mooie nazomerdag hebben gehad. Love Pains van Yvonne Elliman. Dat was een suggestie van Jean-Paul uit Roeselaar. Die zat bij mij alvast heel ver weg. En Jean-Paul die stuurde, die hoor je bijna nooit meer op de radio. Dus die graag voor de Leste zijn de beste. Perfecte suggestie, Jean-Paul. Ik pak ze allemaal mee. Ik heb nog geen beslissing genomen. Heb je nog andere suggesties? Daarom niet betere, maar gewoon andere. Dan mag je die nog altijd in de Joe-app sturen.

Jasmin en haar muziek, die wordt nog altijd gekoesterd. Onder andere door drie dames die ermee doorheen ons land trekken. Met de voorstelling Hommage aan Jasmin brengen Andrea Kronenbergs, Amaryllis Timmerman en Evi Hansen de mooiste liedjes van Jasmin weer tot leven. Nog tot eind dit jaar trekken ze daarmee langs culturele centra en theaters. Ik heb er nog eentje voor de lessen en de beste. Dat is deze van In Excess, Need You Tonight.

0: Need You Tonight.
1: De leste zijn de beste.
0: Dat was op zich een heel fijn plaatje, dat van INXS. Maar ja, je weet hoe dat gaat rond dit uur van de dag. Dan is er altijd zo toch één plaat die nog net ietsje beter is. En ik had er straks al een heel aantal suggesties binnengekregen. Eentje daarvan was van Davy. Goedenavond, Davy.
2: Goedenavond.
0: Ja, Davy, je zit met Volk, dus ik ga het heel kort houden. Want je had een hele leuke doorgestuurd van de Red Hot Chili Peppers en Road Trip. En zeg, Davy, waarom precies eigenlijk dat nummer?
2: Het is gewoon een goed nummer.
0: Uh-huh.
2: En we horen het veel te weinig op de radio.
0: Ah, wel, laten we daar dan gewoon eens zo meteen verandering in brengen. Ben je een fan van de Red Hot Chili Peppers op zich, Davy? Of is
2: ja.
0: Het goed? Ja.
2: Nee, wel, dat is ook een van de groepen waar ik mee opgeroeid ben, dus...
0: Ja. Het is eentje om de oude tijden nog eens terug te herbeleven. Allee, oude tijden tussen aanhalingstekens, want zo oud is het nummer nu ook nog niet. Hey Davy, ik ga hem gewoon spelen, dan kun je terug naar je volk, maar wel de radio opzetten ondertussen, hè?
2: Ja, tuurlijk.
0: Hier komt ie. Fijne avond nog, dag Davy.
1: Jo, de listen zijn de beste.

0: is bijna 10 uur. Joe Nieuws krijg je van Julie Isabeau.
1: Goedenavond. De drugscommissaris wil meer maatregelen om Brusselse jongeren op het rechte pad te houden. Bijna 500 arrestaties bij de schoolprotesten in Frankrijk. En onze jonge duivels mogen rechtstreeks naar het EK. Drugscommissaris Inne van Wemers pleit voor maatregelen die Brusselse jongeren uit de drugscriminaliteit houden. Ze deed dat in de Kamercommissie Justitie over de recente schietpartijen in de hoofdstad. Volgens haar worden veel kwetsbare en alleenstaande jongeren te gemakkelijk geronseld. Ze pleit voor een brede maatschappelijke aanpak, zodat jongeren niet verleid worden door het geld van het drugsmilieu.
2: Wanneer ik bijvoorbeeld kinderpsychiater Peter Adriaanses hoor, dan ontbreekt het deze jongeren niet aan wilskracht. Niet aan een juist normen- en waardekader, maar wel aan opvolging, aan omkadering, aan netwerk, aan vangnet en aan echte kansen binnen het onderwijs en echte kansen op een duurzame werkervaring.
1: In Frankrijk heeft de politie vandaag 488 mensen opgepakt bij de schoolprotesten. Dat zegt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Honderdduizenden scholieren, studenten en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de besparingen in het onderwijs. Onder meer in Parijs waren er rellen en kwamen tot confrontaties met de politie. Sinds het begin van de protesten vorige week zijn al meer dan 6500 mensen opgepakt. Er raakten ook al 43 politieagenten en brandweer. Weer lieten gewond. En dan nog voetbal. Het EK voor onze Belgische belofte is binnen. Onze jonge duivel speelde 0-0 tegen Denemarken, maar het was genoeg om als groepswinnaar te eindigen. En zo pakken ze dus het rechtstreekse ticket. Het EK voor de belofte vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf het westen. Lokaal ook kans op onweer, maximaal wel tot 23 graden. En ook donderdag kans op buien en nog maar tot 15 graden. Joe Easy.

0: Nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Morgen komt het kernkabinet van de federale regering opnieuw samen over de begroting. De Wever moet op zoek naar zeker 10 miljard euro. Vooruit vicepremier Van den Broeke liet al van zich horen tijdens een gastcollege aan de UGent. Hij had het er onder meer over de maatregelen tegen langdurig zieken en werklozen. U hoort politiek journalist Karel Latré.
2: Ik heb toch heel goed begrepen dat Vooruit en Van den Broeke hier eigenlijk zegt deze begrotingstabel is dramatisch. Ook in die tabel van de Wever staat één grote lijn met heel veel centen bij, namelijk dat als het leven duurder wordt, dan zouden de lonen wel blijven stijgen, maar niet de uitkeringen. En dat is een brug te ver voor Vooruit.
1: Vooruit vindt niet dat er alleen geld gezocht moet worden bij langdurig zieken en werklozen, maar dat net de sterkste schouders ook wat meer kunnen bijdragen. Er staat opnieuw een olietanker in brand in de Zwarte Zee voor de kust van Rusland. Volgens de Russische minister van Transport werd het schip geraakt door zeedrones. De 23 opvarenden konden op tijd gered worden. Volgens Oekraïne maakt het schip deel uit van de Russische schaduwvloot. Vanmorgen werden er voor de kust van Bulgarije ook al twee vrachtschepen getroffen. En gisteren werd een Turks schip met graan aangevallen. Daarbij vielen twee doden. In de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft de politie een man neergeschoten aan het Koninklijk Paleis. De man had een wapen bij en gedroeg zich agressief. De politie opende daarop het vuur. De man werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal al wat mist, minima rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maxima wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en nog maar tot 15 graden. Joe Easy.

Door mijn leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Morgen komt het kernkabinet van de federale regering opnieuw samen over de begroting. De Wever moet op zoek naar zeker 10 miljard euro. Vooruit vicepremier Van den Broeke liet al van zich horen tijdens een gastcollege aan de UGent. Hij had het er onder meer over de maatregelen tegen langdurig zieken en werklozen. Je hoort politiek journalist Karel Latré.
2: Ik heb toch heel goed begrepen dat Vooruit en Van den Broeke hier eigenlijk zegt deze begrotingstabel is dramatisch. Ook in die tabel van de Wever staat één grote lijn met heel veel centen bij. Namelijk dat als het leven duurder wordt, dan zouden de lonen wel blijven stijgen, maar niet de uitkeringen. En dat is een brug te ver. Vooruit.
1: Vooruit vindt niet dat er alleen geld gezocht moet worden bij langdurig zieken en werklozen, maar dat net de sterkste schouders ook wat meer kunnen bijdragen. Er staat opnieuw een olietanker in brand in de Zwarte Zee voor de kust van Rusland. Volgens de Russische minister van Transport werd het schip geraakt door zeedrones. De 23 opvarenden konden op tijd gered worden. Volgens Oekraïne maakt het schip deel uit van de Russische schaduwvloot. Vanmorgen werden er voor de kust van Bulgarije ook al twee vrachtschepen getroffen. En gisteren werd een Turks schip met graan aangevallen. Daarbij vielen twee doden. En over een uurtje speelt Lionel Messi zijn laatste match met Argentinië. Messi is 39 en speelde 207 matchen met de nationale ploeg van zijn land. Hij werd wereldkampioen in 2022, won twee keer de Copa America en pakte ook Olympisch goud in 2008. Met 125 doelpunten is Messi topschutter aller tijden. Straks neemt Argentinië het op in een vriendschappelijke match tegen Benin. Het stadion in Buenos Aires is met 80.000 fans volledig uitverkocht. Vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minima rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maxima wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en nog maar tot 15 graden.